0: van 3 uur.
1: Het plan van het kabinet om de lengte van de WW te verkorten heeft bijna geen effect op de werkgelegenheid. De bezuiniging levert de schatkist wel geld op, maar het dwingt werklozen bijna niet om aan het werk te gaan. Er zouden maar 8000 extra voltijdsbanen bijkomen, heeft het Centraal Planbureau berekend. Zeker 6 grote ziekenhuizen in Amerika stoppen met gendertransitie bij jongeren. En die stap lijkt definitief, schrijft de New York Times. De ziekenhuizen geven president Trump daarmee zijn zin die van de ingreep af wil. Veel andere ziekenhuizen in Amerika hadden de behandelingen al tijdelijk gestopt onder druk van de regering. Gevangenissen in de Amerikaanse staat Texas moeten uiterlijk over 3 jaar airco hebben, heeft de rechter bepaald. Deze zomer zaten bijna 90.000 gevangenen in de extreme hitte met temperaturen boven de 50 graden. Mensenrechtenorganisaties vinden dat onmenselijk. Volgens de rechter is het zelfs in strijd met de grondwet. En kort voor de verkiezingen neemt een Republikeinse senator afstand van president Trump. Hij wil een onderzoek naar de familie van de president om te weten of hij profiteert van het presidentschap. Het gaat dan om zaken van Trumps oudste zoon, maar ook om betalingen door een Russische oligarch. Een besluit valt pas na de verkiezingen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht zijn er wolken en opklaringen en het is 9 tot 14 graden. Overdag af en toe zon, in het noorden ontstaan in de middag een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden.
0: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. In de Ziggo Dome. Radio 10.

0: In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het riool gekomen. Dat gebeurde toen gisternacht een brand bij een afvalverwerker werd geblust met water uit een vervuilde sloot. Omdat het spul nu ook in het riool zit, kan het water niet meer naar de zuiveringsinstallatie. Het moet apart worden opgeslagen. De FBI is gehackt door Shiny Hunters, zegt de groep op het dark web. Ze beweren gegevens van alle medewerkers van de FBI te hebben gestolen en ook van mensen die er gesolliciteerd hebben. Hackersgroep Shiny Hunters werd in ons land bekend door de hack bij Odido, waarbij de gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Havens en scholen aan de westkust van Mexico zijn uit voorzorg gesloten om orkaan Polo. Die is in korte tijd uitgegroeid tot een storm van de zwaarste categorie. Mexico krijgt niet de volle laag, maar er worden wel zware regenbuien verwacht. De storm trekt op zo'n 200 kilometer afstand langs Mexico en blijft op open zee. En een vliegreis van Sydney naar New York duurt vanaf 2028 drie uur korter dan nu. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas komt met een directe vlucht van 18 uur. Daar worden nieuwe vliegtuigen met een extra brandstoftank voor gebruikt. Nu kan die reis alleen met een tankstop in Nieuw-Zeeland. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. Vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk in de Ziggo Dome. Radio 10.

0: door.
1: Premier Jetten heeft aan president Trump uitgelegd hoe belangrijk LHBTI-emancipatie is. Ook in Nederland wordt dat steeds minder geaccepteerd. En volgens Jetten zie je in veel landen dat als die rechten worden aangevallen, daarna die van andere minderheden volgen. Jetten is in New York voor de VN-top. Martina Koeman wordt morgen bij de voetbalwedstrijd tussen Nederland en Duitsland herdacht met een moment van stilte. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week aan chronische borstkanker. De KNVB vindt de herdenking passend omdat Martina er altijd was voor haar man. Ook tijdens het afgelopen WK toen ze ziek was. Gevangenen in Texas worden behandeld op een manier die in strijd is met de Amerikaanse grondwet, zegt de rechter. Er is geen airco, terwijl de temperatuur in Texas deze zomer makkelijk de 50 graden voorbij ging. Dat is onmenselijk en daarom moeten er van de rechter binnen 3 jaar airco's komen. En de kersthit All I Want for Christmas van Mariah Carey is niet meer de langst genoteerde nummer 1 in de Amerikaanse hitlijsten. Ze is ingehaald door Ella Langley met haar hit Choose in Texas, die nu 23 weken op nummer 1 staat. Langley zei het succes te willen vieren, omdat het leven van haar familie daardoor is veranderd. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. Vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden.
2: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

0: langzaam plaats voor een nieuwe dag. De koffie pruttelt. En op de weg wordt het al drukker. En hier, in de studio, wordt al vrolijk gewerkt aan een nieuwe ochtendshow. Ondertussen haalt Jan-Willem nog even een rondje koffie voor iedereen.
1: Ja, doe maar een cappuccinootje. Cappuccino, met een zoetje.
0: Hannelore checkt het laatste nieuws en praat je straks helemaal bij. Terwijl Alfred van der Weetjes, de sterregisseur van dit programma, die alles weet zolang hij het maar kan opzoeken, rustig de studio opstart.
2: Nou, ik denk één cappuccinootje moet wel kunnen, toch? Goedemorgen, het is woensdag 23 september. Welkom bij een nieuwe dag op je radio. Radio 10 staat op. Ik hoorde het net in het nieuws. Mariah Carey met All I Want For Christmas is verstoten als langste nummer 1 in Amerika door Ella Langley en Choosing Texas. Oh, wat leuk. Nou, dan ga ik die zo ook maar eens eventjes draaien. Je hoorde zojuist Such a Shame van Tok Tok en 1000 Miles van Vanessa Carlton. En ik wil je van harte welkom heten bij de gezelligste radioshow van Nederland. Als je wil inchecken, heel erg leuk als je dat doet via de Radio 10 app. Dan kan je dat gewoon vanaf nu doen. Eigenlijk al eerder, dat deden ook al heel veel andere mensen. Mennis die zegt goedemorgen, Mennis weer present. Claudia, Kirsten, Bob en Esther zijn er ook weer bij. Simone die appt. Hey Alfred, ik ben er lekker vroeg uitgegaan om nog even te knallen op de sportschool voor de werkdag weer begint. En Rob stuurt, morgen Alfred, lekker opstarten met Radio 10 onderweg naar Tilburg. Fijne uitzending.
0: Laat de dag maar beginnen. Radio 10

0: ik snap het wel hoor. Wat een oorworm is dit, hè? Just when I thought I got in the fall in love with Tennessee. Ella Langley, Choosing Texas, hier op Radio 10. En ja, ik dacht, het zomerse gevoel kan gewoon zo naadloos door in het herfstgevoel. Hè? Want het zou ook gewoon prima in de herfst passen, dit.
1: De Radio 10 staat op.
0: Ja, en voor Ella Langley hoorde je nog Earth, Wind & Fire met Star. Ik ga hem zo weer een zwieper geven, de dagschijf. Waar moet hij opvallen? Nou ja, dat heb je niet te beslissen, want hij valt uiteindelijk zelf ergens op. Maar welk liedje moet daaruit komen? Stel, je zit te luisteren en je denkt, nou, ik ben nog even onderweg. Of ik ben langzaam aan het opstarten, ik kan wel even helpen. Ik zoek een vrijwilliger die zometeen wil kiezen uit de drie liedjes die uit de dagschijf komen. Als je zit te luisteren en je denkt, ja, dat ben ik vandaag, deze woensdag 23 september. Ik ga hem goed laten beginnen. Ik ga een keuze maken in het leven. Ik ga kiezen tussen de drie suggesties die uit het jaar van de dagschijf komen. Stuur even een appje via de Radio 10 app en wellicht speel ik het zo meteen met jou. Zou ik heel gezellig vinden. Radio 10 app natuurlijk sowieso aan te bevelen voor een leuker leven. Zo meteen hier op Radio 10 de Spice Girls met Wannabe. Maar eerst Huey Lewis en de nieuws.

0: destijds wel verstaan heeft. Spice Girls en Wannabe. If you wanna be my lover. Toch wel weer leuk om te horen.
1: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
0: Ja, er kwamen heel veel leuke appjes binnen, maar we hebben die van Winnie eruit getrokken. Winnie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, jij stuurt een appje. Net weggereden van Zeewolde naar Horst in Limburg voor een vergadering van de Nederlandse fruitboomkwekers.
2: Ja, klopt helemaal.
0: Zo'n vergadering waarvan je niet weet dat die er is?
2: Nee, hè?
0: Tenminste, ik. Ja. Nee. Ja, jij kweekt zelf dan ook fruitbomen, neem ik aan?
2: Ja, zeker. Ik kweek de fruitbomen en die gaan naar de fruittelers. En die telen het fruit.
0: Oh, oké.
2: Alleen de boompjes kweken.
0: Ja, precies. En hoe gaat het in de kwekerij?
2: Nou goed, we hadden een hele mooie zomer natuurlijk. En,
0: was niet te droog.
2: We kunnen alles besproeien. We kunnen alles water geven. We hebben hier in Flevoland gelukkig heel goed water en voldoende water.
0: Ja, ik wou zeggen, je had geen sproeiverbod op een gegeven moment.
2: Nee, gelukkig niet. Nee, dat is hier in Flevoland niet aan de orde. Dat is gelukkig voldoende water.
0: Okay.
2: Ja, en ook van goede kwaliteit. Ja.
0: Okay. Of heb je van die hele grote bassins? Die zie ik ook heel vaak bij kwekerijen staan. Dat ze het regen laten opvangen.
2: Nee.
0: Oké, dat is ook niet nodig dan als ik jou zo over.
2: Wij hebben hier van die kanalen en van die kanalen pompen het in de sloten. En de sloot pompen het met van die grote sproeimachines op het land. Ja.
0: Dit klinkt als een geoliede machine.
2: Ja, het moet wel. Het moet allemaal wel goed werken, ja.
0: Hey, en wat gaan jullie dan zoal vergaderen dan met alle andere fruitboomkwekers?
2: Nou, de actuele zaken, hoe het met de export gaat, met de teelt, met bepaalde... Ja, we hebben toch altijd actuele dingen die we bespreken. En we gaan naar een machinefabriek waar ze spuitmachines maken voor... sproeimachines maken voor de boomkwekerijen, voor de fruitteelt.
0: Dat
2: is allemaal super interessant.
0: Wat goed. Hey, maar ik hoor jou iets over de export. Zijn Nederlandse fruitbomen, en dan neem ik aan dat het vooral appel- en perenbomen zijn, want er zullen niet heel veel... ananasbomen zijn in Nederland.
2: Nee. Maar, appel en peren is best, ja.
0: Ja. Zijn die in trek over de hele wereld? Of,
2: die zijn zeer in trek, ja. Want onze bomen zijn van hoge kwaliteit. En ze zijn ook streng gekeurd. Streng gecertificeerd.
0: Oké.
2: En ze zijn bekend over de hele wereld. Die gaan van Scandinavië tot naar de Balkanlanden. De Oostblok. Het Verenigd Koninkrijk, naar India, Verenigde Staten. Het gaat overal naartoe.
0: En wat is de meest subtropische bestemming waarvan je zegt... Nou, dat verwacht je niet, maar daar gaan gewoon Nederlandse appel- en perenbomen heen?
2: Nou, wij hebben laatst nog een aanvraag vanuit Nepal.
0: Nepal? Jeetje.
2: Ja, Nepal. Ja,
0: dat verwacht je niet.
2: Ja. Zo bekend zijn de Nederlandse fruitbomen.
0: Nou, heel goed. Hey, genoeg geluld. Laten wij muziek gaan kiezen. Laten we eerst even een draai geven aan de schijf. Benieuwd waar die uitkomt dit keer. Even kijken, we gaan de jaren 70 net voorbij.
1: 1983.
0: Ik heb drie hits uit 1983 en jij moet gewoon kiezen. Als je de eerste niet leuk vindt, gooi we hem weg. Komt die ook niet meer terug. En als we bij de laatste aankomen, dan gaan we die sowieso draaien. Dit zijn je keuzes. No,
2: Genesis
0: met Mama stond op nummer 26 vandaag in 1983. Ja, gaan we die doen of niet?
2: Ja. Ik vind het een goed nummer, maar ik heb liever een wat gezelliger liedje.
0: Een iets gezelliger liedje, oké. Ja, het is wel een goed liedje inderdaad. Gooien we die weg? I Owe You van Freeze, nummer 36 vandaag op deze dag in 1983.
2: Klinkt al wat gezelliger, maar ik sla hem over.
0: Ja, zeker. Dan wordt het sowieso de laatste, hè?
2: Helemaal goed.
0: Oké, en dat is deze. Annabel, het
2: wordt niet zonder jou, Annabel. Hans de Boy,
0: Annabel.
2: Ja, super.
0: Ook de hoogste notitie vandaag was de nummer 11. Nou, dan gaan we die draaien. Dankjewel, Winnie.
2: Ja, jullie ook bedankt.
0: En een hele fijne dag bij de andere Nederlandse fruitboomkwekers.

0: Band and Break van Keen. En daarvoor de keuze van Winnie uit 1983. Annabel van Hans de Boy. Annalore, zijn wij al bevriend?
1: Nee, want ik ben er nog niet.
0: Waarom niet? En sta je in de wachtrij?
1: Ik mag nog niet naar binnen.
0: Oh.
1: Ja.
0: Annalore vertelde gisterochtend hier in de ochtendshow dat zij van ons team heel blij was dat Hives terug was. Ja. Want jij vindt dat echt leuk.
1: Ik vind oprecht leuk.
0: En jij ging gistermiddag natuurlijk je laptop openen. Je dacht, ik ga nu eens even...
1: Ja, ik denk, daar kom ik.
0: Ja.
1: Maar ze zeiden, hartstikke leuk dat je er bent. Maar
0: je moet wachten.
1: We laten je weten wanneer je er binnen mag.
0: Zou dat dan, zeg maar, ze hadden gezegd, de eerste dag mogen er 50.000 mensen naar binnen. En dan de dag daarna weer. Maar zouden er dan echt zoveel mensen tegelijk... Zou dat niet gewoon een beetje... verzonnen.
1: Volgens mij hadden ze 10.000.
0: Of 10.000, oké. Okay.
1: En ik denk wel dat je dat makkelijk redt, toch? 10.000 mensen.
0: Ja, dat.
1: We stonden voor op de
0: ja, de beste de reclame die je kan hebben. En wij hebben het erover. En nu hebben we het er weer over. Nou, laten we er dan maar over ophouden, want je zit er nog niet op. En ik heb inderdaad nog geen dansende banaan van je gezien.
1: Nee. Die profielfoto zou ik nog even opnieuw
0: ja, vond je
1: overwegen.
0: Niks? Oh, oké. Okay.
1: Nee hoor, schat.
0: Hé, jij bent je weer langzaam aan het installeren hier in de studio.
1: Klopt.
0: Alles aan het inloggen. Wat is een beetje het nieuws van vandaag,
1: nou,
0: denk jij?
1: Ik was benieuwd hoe het met Rob Jetten gaat. Die is nu in Amerika. Hij is in New York voor de VN, toch?
0: Ja.
1: En hij heeft aan Trump uitgelegd hoe belangrijk het is... de homo-acceptatie, dus de LHBTI-emancipatie.
0: Ja, heb je het
1: als dat afbrokkelt, dan brokkelt de rest ook af.
0: Ja. Maar ik heb echt het idee dat die man... die is doof voor alles wat je tegen hem zegt.
1: Nou ja.
0: Maar goed, ja, nee, dat moet natuurlijk geen reden zijn om het niet meer te zeggen.
1: Nee,
0: precies. Oké, nee, oké. Okay. Dus daar ga jij eens even inlezen.
1: En er zijn allemaal reacties op de plannen van het kabinet... om de WW in te korten. Het CPB heeft het allemaal nagerekend. En die zeggen van ja, het gaat wel helpen voor de schatkist... maar niet om de werkloosheid terug te dringen.
0: Wat op lange termijn dan ook niet helpt.
1: Nee, precies.
0: Want dan betaal je het weer alsnog.
1: Ja,
0: dan
1: krijg je alleen maar meer mensen zonder geld.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat wordt misschien nog teruggedraaid dan of zo?
1: Ja, nou ja, dat goed, dat weet ik niet. Dat,
0: die plannen worden nu allemaal aan gezaagd natuurlijk.
1: Ja,
0: oké.
1: Als ze eruit komen.
0: Ja. Nou, straks meer nieuws met Annalore.
1: Ja, eerst koffie.
0: Koffie. Ja. Zal ik een koffie halen voor
1: lekker.
0: Je?
1: Lekker.
0: Zwart, toch?
1: Ja.
0: Zoetje erbij.
1: En een dansende banaan alsjeblieft.
0: Een dansende banaan. Nou, die stop ik er zo in, hoor.

In mijn ogen een van de beste liedjes die John Mayer ooit heeft gemaakt. Heartbreak Warfare. En goed nieuws voor alle fans van John Mayer. Want sinds 2021 heeft hij al geen nieuw album meer uitgebracht. Maar er komt nieuw werk aan. Ja, wij hadden pas geleden Ed Struilaert hier in de studio, die met heel veel mensen, volgens mij 300 man, een liedje van John Mayer ging gitaarspelen op de dag dat een album van John Mayer al heel oud was. Volgens mij 20 of 25 jaar oud. Was Continuum. Ik wil het getal even kwijt zijn. Maar in ieder geval, die heeft ook een podcast. En daarin heeft hij gesproken met de gitarist van John Mayer. Naast dat John Mayer natuurlijk zelf ook gitarist is. En die vertelde dat er weer nieuwe liedjes zijn opgenomen. In ieder geval al 6. En dat waren de beste liedjes die hij sinds jaren heeft opgenomen. Dus die gaan binnenkort uitkomen. Nou, ik ben heel erg benieuwd. John Mayer dus met Heartbreak Warfare. Dit liedje schijnt naakt ingezongen te zijn. Nou, dat is het gerucht dan, hè. Walk Like an Egyptian.

0: Dus het was niet deze.
1: Andalore.
0: Oh, ik dacht dat alles van de Bengals gewoon naakt ingezongen was.
2: Nee, dat was Eternal Flame.
0: Eternal Flame.
2: Als deze naakt in zich zingt, dan hoor je alles flappen.
0: En zie je het als een kameel, ja. Nou, goed. Goedemorgen. Ondertussen staat er iemand heel druk in een krant te bladeren naast jou.
1: Hallo, Jeroen. Lieve schatten van me.
0: Hallo.
1: Hallo. Goedemorgen. Wat heb je een leuk shirt aan?
0: Dankjewel.
1: Van de Zwolse band Higo.
0: Oh, ja.
1: Die hebben zulke goede merch, die jongens.
0: Ja. En merch, dat is een Engelse afkorting voor...
1: Voor merchandise, oftewel... Dingetjes die ze weggeven aan...
0: Nou, aan jou geven ze het weg. Maar
1: ja, normaal gesproken zou je dat dan bij een steentje bij een concert kopen. En dat doen. Nee, ik ben er heel blij mee. Het is heel fijn.
0: Ja, wat leuk.
1: Anne-Lore zei ook al, wat zie je er zomers uit? Ja. Jij was helemaal in drie lagen wolgebreide vesten.
2: Ja, ik heb altijd koud, maar jij hebt toch de zomer in je bol.
1: Nou ja,
0: het is vandaag ook 20 graden als het goed is.
1: Ja, en ik begreep ook dat er de komende dagen... en zeg maar hoe verder naar het volgende week we gaan... het ook steeds warmer wordt.
0: Ja, nou ja, goed. Heb je voorbereid?
1: En niet goed ziet.
0: Maar ik vind de zonnebril wel overdreven.
1: Goedemorgen. Hebben we er zin in vandaag?
0: Ja, zeker wel. Goed zo. Eerst even dit nog.
1: Eerst nog even werken.
0: Jij bent even de krant aan het doen.
1: Ja, ik viel ineens in een stukje over de Japanse tuin in Klingendaal. Het landgoed in Den Haag.
0: Daar ben ik pas geweest.
1: En er staat nu een heel stuk over in de krant.
0: Oké. Nou, ik wil het toeval. Maar wat is er mee aan de hand dan dat er een stuk in de krant
1: staat? Nou, daar staat in dat ze tuin kan bezoekersstroom amper aan. Die tuin is maar een paar weken per jaar open om daar doorheen te lopen. Omdat hij natuurlijk ook niet altijd in bloei staat of niet altijd op zijn mooiste is. Maar nu dus blijkbaar wel. En een heel stuk, ik moet het nog even helemaal lezen. Maar dat viel me ineens op. Dus die
0: maar was het toen jij er was ook al zo druk? Want ik weet dat jij een fotootje op je Instagram hebt gezet. Dus ik denk, misschien hebben ze nu ook last van influencer-drukte.
1: Oh, dat zou ook kunnen. Dat het door mij komt. Ja. Dat het nu zo druk
0: is. Ik zou
1: dat
0: ownen.
1: Ja, dat komt door mij inderdaad.
0: Ja, want toen jij er was er niemand.
1: Nee, toen was er niemand. Is een Japanse tuin, nooit van gehoord. Nee. Maar ja, leuk. Okay. Nee, maar het is prachtig. Het is echt leuk om naar te kijken.
0: Ik werd ook wel getriggerd om even een keer te gaan kijken.
1: Super, sowieso dol op dat soort dingetjes. En een heel mooi verhaal in de Volkskrant deze ochtend van Noah. Zij komt uit Grevenbicht. Dat is in Zuid-Limburg.
0: Grevenbicht?
1: Ja, dat ligt bij Maastricht. Nou, bij Sittard in de buurt.
0: Oké.
1: En dat is een rubriek, denk ik, in de krant. En die heet 25 in 26. Dus iemand die dit jaar 25 is geworden of... is.
0: Ja.
1: En Noah, die is daar gaat het voor. En dat is gewoon een portret van haar. En wat zij doet en wie zij is. Het is hartstikke leuk, want het is gewoon een mooi inkijkje. Ze werd 25 op 22 augustus. En een mooi inkijkje in haar leven. En waar
0: is het een vast rubriekje dan? Dat ze altijd iemand die 25 wordt.
1: Ja. En daar eventjes kijken van waar zij mee bezig is. En het is een heel mooi verhaal over hoe zij een paard heeft. En met dat paard mensen helpt. Dus jonge mensen die met problemen zitten. En die komen dan bij haar. Omdat ze zeggen, ja, weet je wat mooi is van dat paard? Dat paard spiegelt heel erg de problemen van de mensen. Die reageert heel erg op hoe het met iemand gaat. En dus ik kan gesprekken hebben ook door zeg maar dat paardrijden. Worden mensen losser, komen ze sneller in gesprek. En zo'n paard kan heel erg goed, een soort van therapeutisch daarop reageren.
0: Nou.
1: Gaat dat dan altijd goed? Ze zeggen nee hoor, soms dan heb ik sessies van anderhalf uur. En dan denk je na anderhalf uur, we zijn echt heel ver gekomen. En dan komen ze een week later weer terug. Zijn er weer allerlei andere problemen.
0: En dan herkent het paard er niet meer.
1: Nee, dat niet. Maar ik vond het mooi. Ik denk wat leuk dat je zo je eigen weg vindt. Op zo'n leuke manier en zo iets van jezelf.
0: En hoe heette deze dame?
1: Deze dame heet Noah.
0: Noah. Leuk, wat leuk. Zo'n portretje. Welke krant was dit?
1: Dit was de Volkskrant.
0: Oh, de Volkskrant.
1: Ja, de Volkskrant.
0: Wat een leuk inkijkje zo in het leven van iemand.
1: Ja, dat is dus
0: elke dag.
1: Elke dag weet ik niet, maar wel regelmatig. Ze staat zelfs op de voorpagina. Kindercoach met paarden.
0: Nou, top. Zal ik even een recent hitje van lang geleden weer gaan draaien?
1: Een recent hitje van lang geleden?
0: Ja, een nieuwe hit van...

0: Goedemorgen, donderdagochtend, bijna 6 uur hoogtijd om je even bij te praten over het laatste nieuws. Hier is Hannelore Zwitserloot. Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het plan van het kabinet om de lengte van de WW te verkorten heeft bijna geen effect op de werkgelegenheid. Er zouden maar 8000 extra fulltime banen bijkomen. Dat heeft het Centraal Planbureau berekend. De maatregel levert de schatkist wel geld op, maar het dwingt werklozen bijna niet om aan het werk te gaan. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het riool gekomen. Dat gebeurde toen gisternacht een brand bij een afvalverwerker werd geblust met water uit een vervuilde sloot, dat zegt de gemeente. Omdat het spul nu ook in het riool zit, kan het water niet meer naar de zuiveringsinstallatie. Het moet apart worden opgevangen. En Martina Koeman wordt morgen bij de voetbalwedstrijd tussen Nederland en Duitsland herdacht met een moment van stilte. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week aan chronische borstkanker. De KNVB vindt de herdenking passend, omdat Martina er altijd was voor haar man. Ook tijdens het afgelopen WK, toen ze ziek was. En dan het radioteam weer. Vanmorgen droog en vooral in het zuiden zonnig. Vanmiddag in het noorden een paar buien en het wordt 19 tot 21 graden.
0: Hij heeft zijn kantjes even aan de kant gelegd. Kijk ondertussen naar de situatie.
2: Ja, de grote schermen hier.
0: Ja, hoe is het daar?
2: Nou, alles rijdt nog door, hoor. Lekker rustig door. Ik denk niet dat we dat de hele ochtend gaan volhouden. Maar voorlopig zou ik zeggen, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
4: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
5: What a walk! And give you a walk!
4: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
12: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

0: Zoé, goedemorgen. Van harte welkom in de herfst. En dat voel je aan alles, hè?
1: Ja.
0: Met Everywhere van Fleetwood Mac op de radio. De kleuren, de blaadjes vanzelf rood. En straks als het licht wordt, dan ga je zien dat het echt zo is. Ja, we gaan wel richting een Indian Summer, hè?
1: Ik houd het weerbericht natuurlijk nauwlettend in de gaten. Ik wil precies weten wat ons te wachten staat. En het is inderdaad mooi weer. De herfst is begonnen. Is hij vandaag begonnen?
0: Vandaag is officieel herfst.
1: De zon staat precies boven de evenaar. De dag duurt ongeveer even lang als de nacht. Maar vanaf nu wordt de nacht dus langer en de dagen weer ietsje korter.
0: Even denken hoor. Het is een beetje als met de zomertijd en de wintertijd.
1: Het is langer donker op een dag dan dat het licht is. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Maar vanaf nu, herfstweer zeker nog niet. Weerplaza zegt nu over de temperatuur voor volgende week. Het volgende.
2: Daar maken we niet alleen kans op zomerse dagen. Daar maken we zelfs kans op tropische dagen. Dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt zo laat in dit jaar. Dan komen we dus gewoon vanaf zondag een week lang met temperaturen van 25 graden of meer. Ja, dat is echt zeldzaam.
1: Ja, we gaan eraan.
3: Ja. Ik denk lekker, maar ja.
1: Indian Summer, zo heet dat dan, zeg maar, als je heel internationally bent. Maar in het Nederlands is er ook een mooi woord voor. Oude wijvenzomer.
0: Wat vind jij mooier?
1: Ik vind oude wijvenzomer heel mooi.
3: Oude wijvenzomer,
1: zo heet dat. Dan zit je gewoon lekker. Ik zie voor me dat je dan lekker op een bankje zit met allemaal oude wijven te praten over hives. In de zon.
0: Dat is leuk. Lekker krabbelen terwijl je insmeert.
1: Ja, nou dat. Nou ja, goed. Uiteindelijk is het gewoon eigenlijk allemaal hartstikke leuk.
0: Weet je wat je vandaag even in de gaten moet houden?
1: Nou.
0: Als een Anouk voorbij komt, moet je heel snel in de app klimmen. Dan heel snel appen, tickets. Of ja, ik hoor Anouk. Of gewoon alleen je naam. Of zeggen van, bel mij terug. Als je tenminste naar Anouk wil. Want dat is wel het risico. Als je denkt, ik wil niet naar Anouk, dan moet je helemaal niks. Anouk horen is tickets scoren. Via de Radio 10 app kun je gewoon kans maken. En ik heb goed nieuws. Ik heb heel veel goed nieuws eigenlijk. Ik kom net uit Den Haag. Daar heb ik gisteren de Gouden Notenkraker uitgereikt.
1: Hoe was dat?
0: Dat was ontzettend leuk. Kennen jullie Sef?
1: Ja, rapper.
0: Ja, hij is eigenlijk iemand die in de hip-hop in Nederland heel erg belangrijk is en heel relevant. Je kent hem misschien nog van deze. Als ik denk aan al die dagen, Tijdmachine. Ik denk ook dat hij in de top 4000 staat. Maar hij heeft gisteren de Gouden Notenkraker gewonnen. En dat is dan een prijs voor live optredens.
1: Oh.
0: Dus dan wordt een artiest geëerd om zijn live reputatie.
1: Om één specifiek optreden of gewoon alles wat...
0: Nee, gewoon alles. Gewoon de invloed van die artiest op het live circuit in Nederland. Dus hij trad ook op gisteravond. Het was ontzettend leuk. Mooie avond. Nusantara Beat heeft hij voor aankomend talent gewonnen. En ik zie jullie allemaal kijken. Nusantara Beat, wat is dat? Ik moet je eerlijk zeggen, ik kende ze ook niet. Maar ik heb me er wel in moeten verdiepen.

0: met Indonesische roots. En die maken dus popmuziek. Met de invloeden van de Indonesische oorsprong, zou ik maar zeggen. Dus je hebt die traditionele Indonesische muziek. En dan maken ze gewoon onwijs gave muziek van. Een beetje met de surfgitaar.
1: Mooi dat gezien wordt en dan ook gelijk.
0: Geweldig toch? Ja, vind ik wel. Ze hebben wel de neon notenkraker. Dat is voor aanstormend talent voor hen.
2: Wat is de notenkraker?
0: Notenkraker is een prijs dus waarbij live optredens worden geëerd. Dus het is een prijs van
1: industrie.
0: Ja, van artiesten voor artiesten. En ja, hier was ik niet bij, maar dat was ook goed nieuws uit mijn eigen Veenendaal. GVVV. GVVV, voetbalclub. Die hebben met 4-0 gewonnen van DVS Ermelo. En dat betekent dat ze zich geplaatst hebben voor de KNVB-beker. Dus, en de stadionspeaker in Veenendaal die zei gisteravond al... we gaan Europa in, nog 5 wedstrijden en we gaan Europa in. Dus dat is mooi. Dus,
1: super.
0: Nu kunnen die gaan stunten. Het is de leukste voetbalcompetitie van Nederland, de KNVB-beker.
1: Hartelijk gefeliciteerd, ja.
0: Je zit me aan te kijken, Hannelore, van waar heb je het over?
3: Ik heb meer koffie nodig.
0: Nee, maar de KNVB-beker is zo leuk, omdat dan de profclubs tegen de amateurs spelen. En andersom. En dan is het gewoon, als je een wedstrijd speelt en je wint, ga je door naar de volgende ronde. En als je de KNVB-beker wint, dan ga je meedoen in Europa. Dus dat is hartstikke leuk als je amateurclub bent. Ja, dan kun je gewoon als GVV Veenendaal.
3: Ja, dat is een beetje Calimero-effect.
0: Ja, dat is het. En heel vaak zorgen die amateurclubs voor de stunts.
1: Dan nog een verhaaltje uit de ochtendkrant van vandaag. Het gaat over vissen met een weerhaakje. Daar hadden we Van de Beek ook al over. Dat wordt niet verboden. Hengelsport haalt opgelucht adem. Staat in het AD deze ochtend. Eerder deze week, ja, ik zeg al, had het erover met Hannelore, die vertelde het al. De Tweede Kamer zou stemmen over een mogelijk verbod, omdat het vissen blijvend kan beschadigen. Ik vind beschadigen ook wel een beetje een gek woord in dit verband.
3: Verwonden is het eigenlijk, hè?
1: Om maar na te gaan hoe er dan over gedacht wordt over dit dierenleed. Er is geen meerderheid voor een verbod, dus het weerhaakje mag gebruikt worden. Deze sportvisser die is daar blij mee, want hij zegt dat als hij het niet mag gebruiken, er juist nog veel meer schade wordt aangericht.
4: Het ontbreken van zo'n weerhaakje kan ervoor zorgen dat ik een vis verlies tijdens het binnenhalen van de vis. Of dat zo'n haakje toch gaat wandelen in de bek van de vis.
0: Oh ja, en dan gaat hij dieper in de dan komt hij in de strot van de vis te zitten.
1: Nou, als zo'n haakje dan gaat wandelen, gaat hij dieper in de bek van zo'n vis schieten. En dat is, dan zegt hij eigenlijk nog veel schadelijker.
0: Over haakjes gesproken. Hier is de man die jij graag aan de haak zou willen slaan.
1: Dag Lenny. Ja,
2: dat kan ook heel veel tjalen haken.
1: Voor ons rubriekje Gimmen met Lenny.
0: Lenny Kravitz, niet alleen van de reuzensjaal, maar ook van Jeroen Kijkende Vecht. Ja. Misschien weet je het niet, maar Jeroen is groot fan. En dan niet zozeer vanwege de muziek, maar vooral... Ja,

0: Ja. Hij heeft er zin in. Fly Away van Lenny Kravitz. En hoe toevallig. Judith is fan van Lenny Kravitz. Oh. En is onderweg naar Turijn.
1: Ach.
0: Ja, op weg naar Schiphol. Dus Fly Away. Nou, dat was iets speciaals voor jou. Dan hing je in de lucht het liedje, Judith. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Hoe is het onderweg, Jeroen?
2: Ik zat nog even termijn, maar ik had van de week nog even Lenny zijn rondleiding gegeven door zijn huis in Parijs.
1: Aan jou?
2: Nou, niet aan mij. Ja, ook aan mij. Maar aan iedereen die op YouTube die rondleiding wil kijken. Dat is zo'n bijzonder iets, joh. Die man die heeft wel een fantastische smaak trouwens. En dan heb je een hele rondleiding door zijn huis, inclusief slaapkamer en de tv-kamer en alles. Je komt verder niemand tegen. En op een gegeven moment zegt Lenny. En nu de leukste kamer. Hij praat ook helemaal zo de hele tijd.
0: Zit hij lekker in zijn laag?
2: Oh, heel erg. En dan zegt hij. En nu de leukste kamer van het huis. Dan gaat er een deur open. Er is een hele nachtclub in het huis. En die is helemaal vol met mensen.
0: Oh.
2: Dan denk je nou.
0: Ze had hij speciaal voor het filmpje geregeld.
2: Of zoals Sean Connery.
0: Of zou die daar altijd zijn? Dat er gewoon altijd volk in zijn nachtclub.
2: Maar dat is dus de vraag. 24/7. En dat wordt nooit beantwoord. Nee. En dan. Ik heb dan een beetje zoals Sean Connery zou zeggen. I must be dreaming.
0: Ja. Oh, daar heeft Lenny Kravitz het misschien ook van. Dat hij zo laag praat.
2: Ja, misschien wel.
0: Ja.
2: Die daar dan
0: weer mee. Onderweg.
2: Ja, nou, dat is leuk dat je dat vraagt. Ik heb het volgende te melden daarover. Die file op de A15 richting de Maasvlakte. Nou, dat is eigenlijk elke dag aan de hand. En er ontstaat nu een file op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Bij Oorschot is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. Vanaf Moergestel sta je in de file. Met nu een vertraging van 10 minuten.
0: Het is bijna 6:50. Goedemorgen.
3: De nacht is verdwenen. De ochtend breekt aan. Met welk nummer wil jij vandaag opstaan?
0: Ja, misschien valt die vraag hier rauw op je dak. Dat je denkt, nou, ik ben net wakker, mijn werk is net gegaan. En met Lenny Kravitz ben ik al op mijn wenken bediend. Dan hoef je helemaal niks te doen. Zit je nu in de auto of ben je al keihard aan het werk? En denk je, jongens, ik heb zin in, wat zullen we zeggen? Comment ça va? Van de shorts? Comment ça va? Gewoon even lekker, kom ça, lekker de dag opstarten.
2: Ik had ook al Hans de Boy bij Alfred, die vond ik ook zo leuk. Dat ik dacht ook helemaal, oh ja.
0: Of ben je toe aan de gitaren van AC/DC?
4: Ja. Doe mij maar wat gitaren vandaag.
2: Ja, ben je er aan toe?
0: Ja, maar ben je dan meer van Thunderstruck op dit moment of van Highway to Hell?
4: Thunderstruck
0: van AC/DC.
4: Ja, lekker.
0: Het zijn zomaar wat ideetjes, hè? Maar de grote vraag is, waar wil jij deze ochtend mee opstaan? Heb je een lekker liedje in je hoofd? Maak er geen geheim van, maar stuur het snel door via de Radio 10 app. Dus met welk liedje wil jij opstaan? Draai ik Alex Warren voor je. Dit is Fever Dream.

0: Ja, die hoor je niet vaker. Ja, zou die dan te lang in de studio zijn blijven staan? Moet gaan. Ik ben de laatste. Ja, Alex Warren.
1: De keermeter is afgelopen.
0: Fever Dream. Wij gaan heel even bellen. Met Sandra. Sandra Angel. Hallo, goedemorgen.
2: Ja, hallo.
0: Hallo, met Jan Willem Jeroen en de ochtendploeg.
2: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Zeg je Angel of wil je liever Angel genoemd worden? Sandra Angel.
2: Angel.
0: Angel, ja, dat is mooi. Dat is mooi. Ja, het engeltje van de vroege ochtend. Zeg, je klinkt een beetje ver weg. Waar bellen we je?
2: Je bent Albert Heijn. Bellen NDTV Amsterdam Noord.
1: Misschien moet je even je telefoon uit je kontzak halen.
0: Ik weet het ook niet. Ik verstond persoonlijk van je belt me in de Albert Heijn in Amsterdam Noord. Maar dat zal vast niet. Ja. Wel.
1: Oh, zo is beter.
0: Hi. Ja. Hi. Ben je aan het werk of ben je boodschap aan het doen zo vroeg?
2: Nee, ik ben aan het werk. Ik moet Albert Heijn schoonmaken. Ik sta nu in de zwaaimachine te legen.
0: Zo, hé. Maar wat lief dat je dan toch even opneemt terwijl je zo keihard aan het werk bent.
2: Ja.
0: Kijk, ik heb soms dan één woord genoeg.
2: Ja.
0: En wat jij appt, goedemorgen, mag Thunder...
2: Ja, Thunder van AC/DC.
0: Ja, Thunderstruck van AC/DC. Oh, maar ik snap het ook wel, want dat maakt lekker schoon natuurlijk.
2: Ja, daarom.
0: Zo, hé. Hey.
1: Lekker, Angel.
0: Ja, dit liedje is geen halve dweil.
2: Nee, daarom. Dankjewel.
0: Hé, werk ze, hè. Doeg.
1: Succes.
0: Doei.

0: Thunderstruck van AC/DC voor de ene zit Harry. En voor Sandra was het precies wat ze nodig had. Tijdens het schoonmaken van de appiehappie.
1: Ja,
0: zo is het, zag je de gaan zeg, hey, over die gladde vloer. Het mooie is, je wist het al, hè, dat Sandra hem aan zou vragen. Dat zit in het liedje in principe, hoor, maar...
1: Sandra. Oh, heette ze Sandra?
0: Sandra. Ja, Sandra Angel.
1: Sandra Angel. Ja, oh, Sandra Angel.
0: Ja, je noemde er al Angel, maar ja, dat mag natuurlijk. Hè.
1: Ik dacht dat haar Angel haar naam was, dat ze zo...
0: Sandra Angel.
1: Sandra Angel, Sandra. Ja.
0: Andere Engeltje zit links van ons.
1: Ja.
0: Ja. En die gaat zometeen...
2: Ja, nee, je bedoelde jou.
0: Zometeen het nieuws van 6:30. Wat zit erin?
3: Ja, durf jij nog te tanken door de hoge prijzen? Dat hoor je zo.
0: Durf je nog te tanken? Ik zal wel moeten, anders...
1: Ja, ik wou net zeggen. Ah, ja.
4: Tankfobie.
5: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
10: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.

0: Eurokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Treasure, de Bruno Mars Tribute Band. Zaterdag 31 oktober, AFAS Live. Met grote hits als I Just Might,

0: Dus snel even bollen.
1: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
0: Alleen vandaag bij Bol. Deals op Lego Kids.
2: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
3: De zon laat zich veel zien vandaag. Dat belooft heel goed. Op de eerste dag van de herfst 20 graden. Hoe stond de weg?
4: Een paar files al gemeld. Onder andere richting de Maasvlakte. De A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Dus de andere kant op bij Rotterdam. Bij Moordrecht is de rechterrijstrook dicht. Vanaf de afrit Prins Alexander sta je nu in de file met een kwartier vertraging. En de meeste vertraging heb je nu in Brabant op de A58. Van Breda naar Eindhoven. Bij Oorschot is er een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. Vanaf Tilburg sta je in de file met bijna een half uur extra.
3: Het is 6:30 op donderdagochtend. Hannelore Zwitserloot is aangeschoven en praat je bij over het laatste nieuws. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Het kabinet wil de duur van de WW-uitkering verkorten om mensen aan het werk te krijgen, maar dat zal niet veel helpen. Dat heeft het Centraal Planbureau uitgerekend. Dat denkt dat de maatregel 8000 banen oplevert. In het Gelderse Dingsperlo is het schadelijke PFAS in het rioolwater terechtgekomen bij het blussen van een brand. Daarvoor werd water gebruikt uit een plas waarvan bekend was dat er PFAS in zit. Premier Jette heeft aan president Trump uitgelegd hoe belangrijk de LHBTI-emancipatie is. Ook in Nederland wordt dat steeds minder geaccepteerd. En volgens Jette zie je in veel landen dat als die rechten worden aangevallen, daarna die van andere minderheden volgen. Jette is in New York voor de VN-top. En durven we nog te tanken? Ja, blijkbaar laten we de auto toch echt wat vaker staan, want we tanken minder. Komt natuurlijk door de benzineprijs die door de oorlog in Iran record na record breekt. Per huishouden scheelt het zo'n 10 liter brandstof per maand. Dat schrijft het FD op basis van berekeningen van banken. Zowel particulieren als bedrijven tanken gemiddeld 12% minder dan een jaar geleden. En we kiezen ook vaker voor de goedkopere tankstations. Net buiten de snelweg, op de provinciale en lokale wegen.
3: Oh, ik zag gisteren ook al huilende Belgen op tv, dat het daar ook steeds duurder wordt. We wijken natuurlijk heel veel mensen, vooral in de grensgebieden, die
5: wijken
3: uit
5: naar België. Ja, en in Duitsland is het af en toe ook zelfs duurder dan hier in Nederland.
3: Moet je nagaan, ja, dus dat helpt ook al niet meer. Ja, je moet toch wat, hè? Als je voor je werk moet, dan
4: ben je
3: gewoon wel de sjaak.
5: Het kan niet anders. Ja. Ja, maar ja, als het even kan, toch misschien wat vaker de fiets pakken. Ja.
6: Radio 10 staat op.
3: Goeie tip. Noto zelf.
5: Als het kan.
3: Het kan altijd. Je moet alleen iets vroeger vertrekken, Jeroen. Radio 10. Heb je wel eens uitgerekend hoe lang je bezig zou zijn?
4: Nee, ik moet denken aan die bomenkweker die Alfred net een telefoon had, die van Zeewolde naar Horst moest. Ik denk, als hij dat op de fiets moet doen, dan
3: komt er van bomenkweker weinig meer terecht.
4: Precies.

0: Een redelijk onopvallend liedje van Elvis uit 1968. Little Less Conversation. Het was natuurlijk al goed, want als het niet goed was, kun je het remixen wat je wil, maar dan wordt het alsnog niet beter.
1: Wordt het nog niet beter.
0: Maar het Junkie XL, oftewel JXL, die zorgde er wel voor dat het uiteindelijk opviel. En dat het een dikke hit werd. Inmiddels ook alweer 24 jaar geleden. Tom Holkenborg.
1: Echt?
0: Ja, die Junkie XL heette, maar dat mocht niet van de familie van Elvis.
1: Toen we nog jong en knap waren.
0: Ja, ja, nou ja, spreek voor jezelf.
1: Nee, dat is waar.
0: Ik was vooral alleen jong.
1: Jij was toen ook al niet knap.
0: A Little Less Conversation.
1: Hier valt een dienstmededeling. Anne-Lore heeft een laagje uitgetrokken.
2: Ja, ik zit hier met 3 lagen wol, terwijl Jeroen naast me zit in een t-shirt.
0: Ja, nou, het wordt een prachtige nazomerdag vandaag. Het liedje wat jij wil toevoegen aan de Forever Young collectie, heeft dat ook een beetje zomers gevoel?
2: Ja, ja, best wel, best wel. Vorige week vonden jullie mijn keuze wat twijfelachtig, hè? Dat was Samantha Fox met Touch Me.
1: Helemaal niet.
2: Nou, maar om te bewijzen dat het echt gaat om kinderlijke onschuld, heb ik weer een pareltje uitgekozen. Want ook al werd ik later een keurige nieuwsmevrouw. Toen ik net op de wereld was, had ik 1 lievelingsplaatje dat mijn ouders altijd voor me moesten opzetten. Ik kon er niet lopen, maar ik trok mezelf op aan de tafel en dan riep ik boege boege. En dan ging ik druk heen en weer swingen op dit nummer.
0: Boogie Wonderland?
2: Nee.
0: Oh, boege boege. En is hier eigenlijk je danscarrière begonnen?
2: Eigenlijk wel, ja.
0: Wat grappig zeg hij. Maar deze is dus wat jou betreft Forever Young. Want daar
1: Forever
0: gaat het
1: young,
0: om.
1: Ja. Ja. Uitstekende smaak heb je toch?
2: Ik hoorde later dat het volgens mij 2 ex-prostituees waren.
0: Ach, daar moet je allemaal niet over nadenken. Laat dat zitten. En je was een kind en je vond dat leuk en dat telt.

0: Goedemorgen, dit is Radio 10. We draaien de grootste hits aller tijden.
1: Ja.
0: En we volgen het ritme van Maxi Priest. Dit was Close to You. Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
1: Pascal, die vroeg zich af, hoe zit het nou met die file op de A58 richting Eindhoven? Daar heb ik een mooie update over, want de weg is weer vrij na dat ongeluk dat er gebeurde richting Eindhoven vanuit Tilburg. De file bij Moergestel die staat er nog wel, een kwartier vertraging, maar dat zal vast minder worden.
0: Hey, misschien zijn we binnenkort weer een wereldkampioen rijker in Nederland.
1: Oh, leuk hè? Wat dan?
0: Ja, Wouter van 21 uit Heerde, die is al Europees kampioen broodbakken. En deze week doet hij ook mee aan het WK broodbakken in Shanghai. Het is toch te gek, ben je 21, dan mag je naar Shanghai om een brood te bakken. Nou ja, voor zo'n wereldkampioenschap moet je uiteraard goed trainen, maar ja, daar heeft Wouter heel wat uren in zitten.
2: Nou, door het EK had ik al best wel een goede basis natuurlijk. Toen heb ik ruim 600 uur getraind. En ik denk dat ik dit jaar op 400 of 500 uur zit.
0: Wouter, nou, namens ons heel veel succes, hè? Ja. Dit soort ambitieuze jongens heb je gewoon brood nodig.
1: Tom Dijkman uit Honselersdijk, dat is in het Westland. Die gaat het hele internet over, want dat heeft hij ook nog eens te danken aan zijn moeder Ilona. Het zit namelijk zo. Tom die wil lekker gaan sporten. En als hij de deur uitstapt, dan ziet hij ineens vlak voor zijn voeten iets bewegen. Hij schrikt zich dood. Ah! Dus schiet een slang weg ineens. Ja, het zal je gebeuren. Maar het leuke is dat dit alles wordt vastgelegd door de deurbelcamera.
3: Mam! Mama! Mam! Mam! Er loopt hier een slang, gek! Hier in de tuin.
1: Loopt hier een slang, gek.
0: Loopt hier een slang, gek.
1: Ja. Zijn moeder die twijfelt geen seconde en gooit de beelden meteen op Dumpert of TikTok. Ze vraagt niet eerst even aan hem, hey, hoe gaat het met je? Kan ik iets voor je doen? Nee, ik zet meteen op Dumpert en TikTok. Dat zorgt ervoor dat iedereen Tom ondertussen kent. En het verhaal krijgt nog een mooi staartje. Want je zou niet verwachten als je hem hoort. Maar als de eigenaar van de slang zich niet meldt, wil Tom het beest best adopteren. Het was liefde op het eerste gezicht, zegt hij.
0: Ah ja, en helaas voor Tom heeft de eigenaar zich inmiddels gemeld.
1: Oh,
0: ja,
1: het was nou, het is te beter.
0: Het was een buurman die slangen hield.
1: Oké, ja, oké.
0: En die van slangen hield. Maar even over die moeder, dat is toch wat, hè? Dat je moeder dat doet.
1: Ja, meteen op Tumblr.
0: Dat is toch wel nice,
1: ja, ja. Ja,
0: leuk.
1: Ja.
0: Wat een slang. Ah. Goedemorgen, 7:10. Fijn dat je opstaat met Radio 10. Het klinkt een beetje angstig, maar zijn hele vriendelijke mensen met een geweldige hit of Monsters and Men. Dit is Little Talks.

0: nieuws van 7 uur. Wat zit erin?
1: Het gaat steeds vaker mis met een vrachtwagen in een tunnel. Je hoort zo hoe dat komt.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: 80 jaar, de taart vast aangesneden tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma? Taarticoontje?
7: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
9: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
12: Begon jouw dag met ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
16: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
17: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
16: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
19: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
19: doei doei
21: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
19: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
20: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
22: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
22: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
23: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
24: Het is 7:01 op donderdagochtend. Woensdagochtend. Wat is het nou?
25: Waar zit je met je hoofd?
24: Nou, het zit de hele ochtend in mijn hoofd. Josh, je hebt het net ook al. Je zegt dat het donderdag is, maar het is woensdag.
25: Woensdag, ja.
24: Maar dat komt natuurlijk omdat ik gisteravond
25: die uitreiking
24: mocht presenteren in Den Haag van de Gouden Notenkraker.
26: Ik heb dat 2 dagen gehad.
24: Voor het beste live optreden. Ja, ja. Maar het gekke is inderdaad dat ik heb gistermiddag eens even een middagslaapje gedaan. Dat je dan voor je gevoel een dag verder bent. Ja. Nou goed, dat zal morgen vroeg.
25: Woensdagochtend.
24: Ja, het is woensdagochtend. Goedemorgen. Handelorgen Zwitserloot praat je bij over het laatste nieuws. Goedemorgen.
26: Goedemorgen. Er staan steeds vaker te hoge vrachtwagens voor lage tunnels. Dat schrijft de Telegraaf. En dat komt door de afsluitingen van bruggen en wegwerkzaamheden. Volgens Rijkswaterstaat komt het gemiddeld 24 keer per dag voor. Bij sommige tunnels is het aantal meldingen zelfs met de helft toegenomen. Vooral als een belangrijke vrachtwagenweg wordt omgeleid. De bezuiniging op de sociale zekerheid zorgt er nauwelijks voor dat mensen ook echt sneller aan het werk gaan. Het Sociaal Planbureau heeft uitgerekend dat het verkorten van de WW maar voor 0,1% meer werkgelegenheid zorgt. Dat is een groei van 8000 banen. De kabinetsplannen hebben al geleid tot stakingen, onder meer in het openbaar vervoer. En ziekenhuizen gooien elke week honderden uniformen van artsen en verplegers weg. Volgens RTL komt dat doordat er pennen en stiften mee de wasmachine ingaan. De witte pakken zijn na een wasbeurt blauw van de inkt en kunnen dan dus de prullenbak in. Ziekenhuizen roepen het personeel daarom op: check na je dienst altijd of er niet nog wat in je broek of jaszak zit. En dan het Radio 10 weer. Vanmorgen droog en vooral in het zuiden zonnig. Vanmiddag in het noorden een paar buien en het wordt 19 tot 21 graden.
24: Het is wel zo'n dingetje, hè, bij verplegend personeel. Even 4 van die pennen op een rijtje in je borstzakje. Met eraan het pasje geklipt.
25: Ja, dat is bijna een soort van, zelfs als je ze niet gebruikt, dat je dan toch denkt van, ik doe het maar even, dat ziet er interessant uit.
24: Dat is natuurlijk ook zo. Hoe is het onderweg?
25: In het oosten kan het wat mistig zijn, oppassen geblazen. De A15 van Rotterdam naar de Maasvlakte, die vertraging nog steeds. Eigenlijk elke dag 20 minuten extra om daar de Maasvlakte op te kunnen rijden. De A16 van Breda naar Rotterdam tussen het knooppunt Zonzeel, net boven Breda en Dordrecht, nu 10 minuten in de file. En de A20 van Hoek van Holland naar Gouda tussen de afrit Prins Alexander bij Rotterdam en Moordrecht een kwartier extra.
24: Vertel ik je dat hij zometeen weer gaat rollen.
27: De Dobbelsteen.
24: Met plek voor 6 verzoekjes, 6 liedjes. En als jij denkt, nou, ik heb wel een hele leuke. Die zat al de hele ochtend in mijn hoofd, of juist niet. Hè. Misschien kom je er nu op en denk je van, nou, ik laat hem gelijk weten. Doe dat via de app. 6 lekkere liedjes op de Dobbelsteen.
27: De Dobbelsteen.
24: Als jij een leuke weet, stuur hem even door via de app. Bijvoorbeeld,
25: Somewhere Down the Crazy River. Hoe kom ik daar nou bij?
24: Ja, Robbie Roberts. Ja, waarom ook niet?

0: winkel of naar Vodafone.nl.
1: 80 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
2: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
3: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.

0: gratis. En Wora keukentextielsets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Kledingkast klaar voor de herfst?

0: de textielbak.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
0: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
2: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
4: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
3: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
7: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
8: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk in de Ziggo Dome.
9: 10, Radio 10 staat op.
8: Jan Willem, Jeroen en de Ochtendploeg.

0: Anouk Horace-ticketscore. Wat zeg ik?
1: December.
0: Waarom zeg ik nou december?
1: Ja, het is ook al
2: donderdag 28 december.
0: Goedemorgen. Hele biologische klokken zitten
1: waar. Goedemorgen,
0: welkom op woensdag 23 september. De herfst is begonnen. Anouk Horen is ticketscoren vandaag. Hè. Op 4 en 6 juni staat ze in de Ziggo Dome. En dat gaat ze doen met een heel bijzonder bandje. Dat is wel heel grappig. Ze heeft namelijk het Metropoolorkest uitgenodigd.
1: Dat is schitterend, ja.
0: Het belooft een bijzonder concert te worden. Jij kan er echt door ons als eerste bij zijn. Want vrijdag gaan die kaarten pas in de verkoop, hè? Nu al hier te winnen. Dus hoor je Anouk, stuur ons een appje.
3: De Mystery Guest.
0: Ook al is het nog geen december, hè? Wij strooien al met cadeautjes. Het is woensdagochtend. Dat betekent dat we straks een Mystery Guest aan de lijn hebben. 5 liedjes. En aan de hand van die liedjes moeten wij zien te ontrafelen wie de Mystery Guest is. Wat is het eerste liedje?
1: Wacht even, hoor. Ik moet heel goed lezen, want de print de toner is op.
2: Even zien.
1: Oh, ik zie het. A Town Called Malice.
0: Van de Jam.
1: De Jam. Dus misschien is het wel iemand die graag zelf jam maakt. Omdat hij met aardbeien heeft geoogst.
0: Omdat hij van jam houdt.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja. Zal ik even een klein stukje laten horen van het liedje?
1: Ik heb hem er even bij.
0: Ja, oh, is het. Wat is het eigenlijk voor nummer? Ja, kan natuurlijk nog alle kanten op, hè. Dus later in de show dan krijgen we de 4 andere liedjes. En dan begint het grote raden over een uurtje. Vandaag is de aftrap van de week tegen eenzaamheid. Uit cijfers van het CBS blijkt dat 3 op de 10 mensen zich wel eens eenzaam voelt. Voelen jullie je wel eens eenzaam?
1: 3 op de 10 mensen?
4: Nee.
0: Hé, Jeroen?
1: Ik weet niet zo goed wat de definitie van eenzaamheid is dan. Want ik kan me voorstellen dat... natuurlijk ben ik wel eens alleen en dat er niemand is. En dat je denkt, god, zou gezellig zijn om met iemand een kopje koffie te drinken. Maar dan weet ik, ja, morgen ben ik weer met mensen. Dus dan is het niet per se... voelt dat niet als eenzaam of zo. En ik kan altijd wel mensen bellen of bereiken.
0: Misschien begint eenzaamheid als alleen zijn pijn gaat doen.
1: Dat is een mooie.
0: Ja. De week tegen eenzaamheid moet het taboe op eenzaamheid doorbreken. Journalist Lisa Arnold sprak jonge en oude mensen over dit onderwerp. En ze heeft er een boek over geschreven. Contact gezocht. Lisa, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Hallo. Hi.
0: Ja, wat is jou het meest opgevallen bij die gesprekken?
5: Hoe lang mensen last hebben van eenzaamheid en hoe last ze daarvan krijgen. Ja.
0: Heb jij een antwoord op Jeroens vraag? Wanneer begint eenzaamheid?
5: Ja, het is een subjectief gevoel. Eenzaamheid, dus wat het voor de een is het voor de ander niet. Dus het is een subjectieve ervaring van gemis aan sociale relaties of verbondenheid. Dus het gaat wel echt verder dan dat je geen contact met mensen zou hebben. Dus ook mensen met vrienden of best met een sociale kring om zich heen kunnen toch het gevoel hebben dat ze af en toe eenzaam zijn.
1: En hoe zou je dat dan bij iemand kunnen herkennen?
5: Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen coping, hè? Dus dat kwam ook heel erg wel in de gesprekken naar voren. Dus
0: hoe je ermee omgaat. Ja.
5: Ja, dus de een die zet de tv aan om het gevoel een beetje te verzachten of te verdoven. De andere die trekt zich terug. Die is dus juist helemaal niet zo bereikbaar. Dus nee, dat verschilt per persoon.
0: Het speelt bij jong en oud, dat blijkt ook uit jouw boek. Welk verhaal maakt op jou de meeste indruk?
5: Sowieso de verhalen. Ik heb 2 jonge mensen van begin 20 gesproken. Die eigenlijk allebei nog thuis wonen. Geen vrienden hebben. En daar heel erg behoefte aan hebben. Dus ik vond dat... dat ging onder mijn huid zitten. Maar ook het verhaal van Peter. Begin 50. Een man die eigenlijk een burn-out nooit meer te boven is gekomen na zijn 50.

0: 25e wel getrouwd is geweest, dochters heeft, maar niet werkt en letterlijk tegen mij zei, ja, ik kijk iedere dag wat de dag brengt en ik laat het een beetje op me afkomen. En dat vond ik ook een pittige.
1: Ja, snap ik. Vandaag start de week tegen eenzaamheid. Hoe kan dat dan helpen?
0: Meer bewustwording. Dat we het normaliseren om over eenzaamheid te praten. Ik hoorde Jeroen net ook zeggen van ja, ik heb ook wel eens dat gevoel. Tijdelijke eenzaamheid is heel normaal. Dat hoort bij het leven. Dus het moet ook echt niet iets zijn waarvan we denken. Het is een illusie om te denken dat we een samenleving hebben zonder eenzaamheid. Dus om het te normaliseren dat we allemaal wel eens eenzaam zijn. Daarover te praten, denk ik dat het mensen die het, wanneer een tijdelijke ervaring blijvend wordt, dat die mensen niet het gevoel hebben dat ze gek zijn of incompetent. Of dat ze iets verkeerd in het leven gedaan hebben.
1: Wat is de reden waarom mensen er niet over beginnen? Is dat het taboe of het idee dat je denkt van ik ga anderen er niet meer lastig vallen? Want het begint natuurlijk ook bij erover praten.
0: Zeker, nee, er zit zeker taboe op. Ik bedoel, ik hoorde letterlijk ook iemand zeggen van ja, het is gewoon niet cool om te zeggen dat je eenzaam bent. Mensen denken, we zijn sociale wezens. Ieder mens wil contact met andere mensen. Dus op het moment dat het jou niet lukt, dan kleeft er iets aan van wat is er mis met je? Waarom zou dat niet lukken? Waarom heb je geen vrienden? Dus er zit mega taboe op, ja.
1: Ja, belangrijk onderwerp voor ons om bij stil te staan en ook om zonder oordeel te luisteren als iemand erover begint.
0: Absoluut, ja.
1: Lisa Arnold, dankjewel. Je hebt het boek geschreven, Contact gezocht. Met daarin mooie verhalen. Dus mocht je willen verdiepen in het onderwerp, is dat zeker een aanrader. Dankjewel dat we weer even konden bellen. Mooie dag vandaag.
0: Ja, dankjewel. Jullie ook een mooie dag.
1: Doeg, Lisa.
0: Joe.
1: Hoe is het onderweg, Jeroen?
2: Bijna gekkigheid hoort. Het is eigenlijk gewoon vergeleken met de spitsen die we al hebben gehad. Deze week hartstikke rustig. Als je in de file staat, ben je nooit meer dan pak een beetje een minuut of 10 kwijt. Dus wij zeggen hier bij Radio 10, goede reis. Radio 10.

0: Beyond en Dua Lipa. Als je denkt, ik weet er ook nog wel een, mag je ons appen.
1: De dobbelsteen.
0: Voor de dobbelsteen, plek voor 6 liedjes op de dobbelsteen. Moet je wel snel zijn, want we gaan hem nu vullen. En we hebben Willy al even teruggebeld. Willy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Hey Willy. Hoe is het?
2: Hartstikke goed, jullie?
0: Ja, met mij gaat het lekker. Ja, je klinkt vrolijk, Willy.
2: Ja, niks aan veranderen. Ja, ga ik bijna op vakantie, dus vandaar dat ik
0: zo vrolijk klink. Wat een lekker vooruitzicht. Waar gaat de reis naartoe?
2: De reis gaat naar Zwitserland. Alle treintjes rijden.
0: Oh, echt?
2: Ja, Glacier Express, Bernina Express, Gold Express, you name it, I will do it.
3: Dit wil ik zo graag nog eens doen.
0: Waarom is dat dan zo leuk, Willy? Kun je dat uitleggen?
2: Ja, dat is Railway, hè. Die heeft ons getriggerd.
0: Oh, dus je zag die beelden? Maar ja, bij Railway zie je natuurlijk wel van boven en van buiten. Misschien is het wel heel anders als je in de trein zit.
3: Dat is nog veel mooier.
2: Ach ja, boekje mee, telefoon mee, fotocamera mee, wat eten en drinken. We komen de dag wel door.
0: Nou, leuk. Yeah. Hey. Gaat het wel goed, hoor? Het
3: spoor gaat dicht.
2: Er was iemand die een klein beetje rende voor me, wat niet helemaal de bedoeling was.
0: Oh. En welke wil je op de dobbelsteen?
2: Ja, de Pretenders, Chrissy Hynde, Brass in Pocket. Brass heerlijk in pocket. Nummer om de dag rustig te beginnen.
0: En op welk nummer zou je willen van de dobbelsteen?
2: Nummer 1.
0: Op nummer 1? Oké, dan zetten we hem op 1. Als we je niet meer spreken, fijne vakantie alvast. En stuur ons even wat foto's door, ja, TCT, leuk. Van de trein in Zwitserland.
2: Zullen we zeker doen.
0: Dag Willy.
2: Fijne uitzending. Keep up the good work.
0: Dankjewel, hè. Leuk om te horen. Doeg.
3: Nummer 2 is Nancy Makai. Goedemorgen, heren. Graag zou ik Living in Another World van Talk Talk willen horen.
0: Marco, die hebt. Ik heb er iets voor jou. Jongens, onze held Bruce Springsteen is vandaag jarig. Daarom graag Dancing in the Dark. Groetjes van Kim en Marco.
3: 4 is Diana. Hey, Jan Willem, Jeroen, Alfred en Hannelore. Mag ik misschien Harry Styles met As It Was? Groetjes van Diana.
0: Op 5, Jordi, een hele goede morgenochtendploeg. Graag voor de dobbelsteen. De ultieme, helemaal te gekke en vrolijke plaat. Nou, dan gaat er wat komen. I Do, van de Jay Giles Band. Fijne woensdag.
3: Oh, welke is dat dan van Jay Giles Band?
0: Ja, we kennen natuurlijk Centerfold. Ah, ja. Dit is een wat minder bekende, maar leuk dat je hem aanvraagt, Jordi. Vrolijke plaat.
3: En 6 is Monique. Mijn man Leon is weer begonnen aan zijn jaarlijkse fietstocht. Hij raced van Arsen naar Murcia in Zuid-Spanje. Ik wil hem heel veel succes wensen met de Bicycle Race van Queen.
0: Wat een tocht, joh.
3: He, dus een stukje fietsen. Van Arsen naar Murcia, dat is...
4: Is dat twee dagen fietsen?
0: Heeft niet te maken met de brandstofprijzen.
3: Dat zegt het verhaal niet, maar dat is
0: waarschijnlijk gewoon leuk. Ik heb de dobbelsteen gegooid. Alfred van de Weetjes, wat ben je lang weg?
4: Ja, hij duurde heel lang en hij valt alweer op 1.
0: Alweer op 1?
4: Alweer. Is die dobbelsteen gemanipuleerd of zo?
0: Nou ja, maar het is goed nieuws voor Willy en die had er ook heel veel zin in. Dus hier is hij, Willy, op 1. Brass in Pocket van de Pretenders.

0: onze show als een trein. Rise in Pocket, The Pretenders. Plekje 1 op de dobbelsteen. Zometeen het nieuws van 7:30. Heb je weer een onderzoekje gevonden, Anne-Lore?
1: Ja, zeker. Hoe zie je dat iemand liegt? Uit nieuw onderzoek blijkt nu dat je waarschijnlijk let op de verkeerde dingen.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
7: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
8: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
12: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
13: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
14: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
15: Alle Sikkens verf bestel je bij...
16: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
17: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
0: Veel bewolking, later vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon bij een graad of 20. Hoe gaat het onderweg?
18: En nou heb ik zin in chili con carne. Goed.
0: Oké.
18: Ja, nee, het zat net in de reclame.
0: Ah, ja.
18: Het is heel rustig eigenlijk onderweg. Ik zou het zelfs saai durven noemen. De meeste vertraging toch nog steeds op de A58 van Breda naar Eindhoven. Bij Oorschot was vanochtend een ongeluk. De weg is daar al lang weer vrij, maar de file staat er nog wel vanaf de afrit Tilburg Centrum Oost een kwartier extra.
0: Het is altijd fijn als je over de verkeersinformatie kan zeggen dat het saai is. Dat is een goed teken.
18: Zeker.
0: Goedemorgen, het is 7:30 geweest. Anne-Lore, praat je bij over het laatste nieuws?
1: Goedemorgen. Nou, wie weet, Jeroen, staat er straks een te hoge vrachtwagen voor een te lage tunnel.
0: Ja, met silicon carne.
18: Dat gebeurt best wel vaak.
1: Ja, dat gebeurt steeds vaker. En dat zorgt ook steeds vaker voor files. Gemiddeld gaat het nu elke dag 24 keer mis, zegt Rijkswaterstaat in de Telegraaf. Het plan van het kabinet om de WW-uitkering te verkorten helpt wel iets, maar niet veel. Dat heeft het Centraal Planbureau uitgerekend. Het levert 8000 banen op. Dat is relatief maar heel weinig. De groep hackers die eerder toesloeg bij Odido zegt nu ingebroken te hebben bij de Amerikaanse FBI. De cybercriminelen van Shiny Hunters claimen de gegevens te hebben van FBI-personeel en ook van mensen die daar hebben gesolliciteerd. Denk jij dat je goed kunt zien wanneer iemand liegt? Nou, waarschijnlijk valt het tegen. Volgens een Britse psycholoog in de Daily Mail blijkt uit nieuw onderzoek dat we vaak letten op de verkeerde dingen. Wegkijken, friemelen of aan je gezicht zitten. Dat betekent namelijk helemaal niet automatisch dat iemand liegt. Je kunt beter letten op plotselinge veranderingen. praat iemand normaal snel en ineens heel langzaam? Geeft iemand meestal korte antwoorden, maar begint hij opeens eindeloos uit te leggen? Of wordt iemand die normaal heel uitbundig is ineens opvallend stil? Ja, dat zijn dus de interessante signalen. Maar één afwijkend dingetje, dat bewijst nog niks. Het kan ook stress, vermoeidheid of zenuwen zijn. De tip is daarom de beste tip. Kijk niet naar één verdacht gebaar, maar naar meerdere veranderingen in iemands normale gedrag. Bijvoorbeeld als iemand de hele tijd roept dat het donderdag is in plaats van woensdag.
18: Nou, dat is heel verdacht natuurlijk.
1: In plaats van september. Nee. Maar het gaat om een heel scala aan dingen die iemand dan ineens anders doet.
18: Ja. Ja, Willem zit mij nu heel indringend aan te kijken.
11: Ja, maar dat krijg je dus. Kijk, als je op al die dingen moet letten, hoe kun je dan ooit nog een fatsoenlijk gesprek voeren?
18: Ik denk dat dit nou precies is wat men intuïtie noemt.
1: Ja, hè?
18: En dat je dan daar...
1: Ziet dat iemand raar doet, kan je niet helemaal de vinger op leggen.
18: Ja, precies. Ja. Wat zit je nou raar te doen?
11: Ja, wat zit je me nou aan te kijken?
18: Ja, zit je me aan te kijken.
11: Hebben we een gezellig programma.
1: Rare sfeer ineens.
0: Radio 10, staat op.
11: Zit je nou weer met je ogen te draaien?
18: Hele rare sfeer.
11: Praat je snel ineens. Goeie

0: Het is live, ja. Dat kan bijna niet anders.
1: Jongen.
0: Ik zeg goedemorgen tegen Richard. Hallo.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Ja, hey, was je nog wakker?
2: Ja, nog wakker. Jongen, ik ben al lang op
0: weg. Oh ja, hoe laat ben je vertrokken?
2: 5 uur
0: morgen. 5 uur voor, dat is vroeg zat, hè? Mooi tijd. Waarom ja, wel. Ik zeg, jij wil graag naar Anouk, begrijp ik, Richard.
2: Ja, dat was wel een van de redenen om een brief even te sturen.
0: Ik heb goed nieuws voor je, want je bent erbij. 2 tickets voor het concert van Anouk.
2: Toppie. Ja, geweldig.
0: Op 4 juni in de Ziggo.
2: Ja. Ik kijk er nou onderuit.
0: Dat is toch geweldig? Het is altijd zo lekker,
2: ja,
0: weet je wel.
2: Ik ben er helemaal blij mee.
0: Het lijkt nu nog heel ver weg, 4 juni 2027. Maar dat betekent extra lang voorpret. En we wensen je heel veel plezier. Ze staat dan met het Metropool Orkest. Wordt fantastisch.
2: Geweldig. Ik kijk er nou al naar uit,
0: joh. Ja, joh, mooi man. Ja, Richard, van harte gefeliciteerd. Blijf nog even hangen voor je gegevens. En laat even weten tegen die tijd hoe je het hebt gehad, hè?
2: Ja, dat zeker. Dat ga ik zeker doen.
3: Mooi
0: man, gefeliciteerd.
3: Op Roodbeens Radar.
0: Houd het in de gaten, hè, als je denkt van, ik gun het Richard van harte, maar mezelf ook. Anouk horen is ticket scoren. Shanna Spyro, die heeft er hoge verwachtingen van. Dit is Great Expectation op de radar.

0: Oh, Richard was wel blij met die twee tickets voor Anouk. Ik ga nu even goed nadenken over wie die meeneemt.
1: Radio 10 staat op. Intro rally.
0: Ja, ondertussen hoorden we Shanna Spyro op de radar. Haar nieuwe single, inmiddels een grote hit, Great Expectation. Dainese, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hi. Dit is een leuke categorie, zeg.
2: Ja, ik hoop het. Ik had geoefend met vrienden afgelopen weekend, maar het ging niet zo goed als ik had gehoopt.
0: Oh, ja? Oké, maar de categorie is hipster guilty pleasures, maar bij ons hoef je in ieder geval de jaartallen niet te weten, hè? Dat scheelt misschien.
2: Ja, dat klopt, dat klopt.
3: Hipster guilty pleasures, wat is dat?
2: Ja, liedjes die jij heel leuk vindt, maar die anderen verschrikkelijk vinden, volgens mij.
0: Dat is en hipster is natuurlijk het beroemde spel, ja, dat je de liedjes moet herkennen en dan op de juiste volgorde qua jaartal moet leggen. Dainese, ik heb er 5 voor je. Het mooie is, ze staan al in de goede volgorde. Ze gaan van 10 seconden naar 2 seconden.
1: Ronde 1.
2: Ja.
0: Alleen je moet ze nog wel even herkennen. Ik heb genoeg aan de titel. Als jij zegt van jongen, kom maar door met die van 10 seconden, dan start ik hem in.
2: Nee, kom maar door.
0: Succes, hè?
2: Ja,

0: Whenever van Shakira.
1: Dat is hartstikke goed. Whenever, Wherever van Shakira. Speel je door voor 8 seconden?
0: Jazeker. Ik kan het liedje een heel stuk meezingen, maar de titel is me even ontschoten.
1: Volgens mij zingen ze het wel.
2: Ja.
1: Dus als je hem doorzet in je hoofd, zou je er kunnen komen.
2: Ja, dat is hem.
0: I'm feel like dancing.
1: Ja! Ja, van de Sister Sisters. Lekker bezig, Dainese. Nog 3 te gaan. De volgende is 6 seconden. Ga je hem doen?
0: Jazeker. Rosanna.
1: Ja, helemaal goed.
3: Oh, dan doe je dat goed.
0: Super, ik ben alleen het artiest kwijt.
1: Oh, dat maakt helemaal niks uit. Ja, Nick en Simon staan ook uit elkaar, hè. Dus,
0: Ja.
1: Rosanna van Nick en Simon, je speelt met Guilty Pleasures van Hitster. Dat leuke spelletje waar je de hele avond mee kan vullen. En waar je ook slaande ruzie over kan krijgen, hè. Omdat iemand dan heel goed is en de rest niet.
0: Precies.
1: De volgende is 4 seconden. Ga je hem doen?
0: Jazeker. Casanova.
1: Ja. Dainese, jou maken we niet gek.
0: Nou, ik hoop het. Nou, nog eens spannend.
1: Ja, die laatste van 2 seconden nog. Nou ja, Ultimate Chaos hebben we gehad. Dus het kan alleen maar beter worden.
0: Ik hoop het.
1: 2 seconden op jouw teken. Ik wacht op je teken.
2: Concentratie.
0: Sorry. Ik was al heel aandachtig aan het luisteren. Nee. Kom maar door, sorry.
1: Komt ja.
0: Final Countdown,
1: ze kan het zelf niet geloven, maar ze heeft het geflikt, hoor!
4: De sympathieke administratief medewerker in Oldenzaal. Of zoals ze in Oldenzaal zeggen, Oldenzaal. Omdat je 5 intro's goed hebt geraden, zijn er 5 prijzen voor jou. Je krijgt 6 verschillende maten penselen om lekker mee te verven en te kliederen. Je krijgt een gezichtsmasker kit Cherry Crush. Je krijgt 20 wierookstokjes in de geur Cura. Nou, dat zou vast heel lekker zijn. Een potje goudkleurige decoratieflex. Je krijgt een zacht fluwelen groene sokken met het logo van Radio 10 erop, zodat Alfred van de Weetjes kan onthouden hoe die zender

0: Yes. Dainese, van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Staat er ook nog eentje bij die je helemaal wil horen? Of zeg je van nee, ik vond dit echt ook wat mij betreft guilty pleasures?
2: Nick en Simon.
1: Nou, doe maar gewoon de final countdown.
0: De final countdown. Ja, dat noem het maar gewoon, zeg hé.
3: Dat is voor jou.
0: Dainese, wat heb je dit goed gedaan, zeg.
1: Ja, dankjewel.
0: Gefeliciteerd, hè.

0: Countdown. Wat een heerlijke Grand Slam weer vandaag. Dit was Europe. Zometeen het nieuws van 8 uur. Hannelore, goedemorgen. Wat zit er?
1: Goedemorgen. Het stinkt in Amsterdam en Diemen. Je hoort zo wat er aan de hand is.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
5: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
6: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
5: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Vergeet je niet in te smeren.
7: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
15: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
17: Goedemorgen.
16: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
17: Echt waar, joh?
16: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
18: Goedemorgen, woensdagochtend. 8:02. We praten hierbij over het laatste nieuws. Dit is Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
19: Vrachtwagens zorgen voor steeds meer files. Door afsluitingen moeten ze vaker omrijden. En op de omleidingsroutes gaat het daarna mis. Daar stranden vrachtwagens voor te lage tunnels. Dat zegt Rijkswaterstaat in de Telegraaf. Elke dag moeten daardoor gemiddeld ruim 20 keer een tunnel dicht. Ziekenhuizen gooien elke week honderden uniformen van artsen en verplegers weg. Volgens RTL komt dat doordat er pennen en stiften mee in de wasmachine gaan, waardoor de witte pakken blauw worden van de inkt. Bij de wasserij wordt er daarom röntgenapparatuur gebruikt.
0: Meer dan 99% van de items kunnen wij op deze manier al detecteren en eruit halen. Maar het kan best zijn dat er een enkele keer een pen tussendoor slipt en die gaat dan mee in de was.
19: Al dus iemand van de wasserij en ziekenhuizen roepen hun personeel ook op. Check na je dienst altijd of er niet toch nog wat in je broek of jaszak zit. En in Amsterdam Zuidoost en in Diemen zijn mensen vanochtend wakker geworden in de stank. En dat heeft te maken met een berg mestafval die in brand is gevlogen, een paar kilometer verderop in Apkoude. De rook is naar het zuidoosten van Amsterdam getrokken. Daar krijgen mensen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En dan het radioteam weer voor morgen droog en vooral in het zuiden zonnig. Vanmiddag in het noorden een paar buien en het wordt 19 tot 21 graden.
18: En de spits begon rustig vanochtend, hè? Hoe is het nu?
8: Ja, dat is eigenlijk nog steeds 252 kilometer alles bij elkaar. Dus dat is best wel rustig. Dit zijn de plekken waar je de meeste vertraging hebt. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Door bergingswerkzaamheden is de rechterrijstrook daar dicht. Met een kwartier vertraging. De A5 van Amsterdam richting Hoofddorp. Dus het knooppunt Raasdorp en het knooppunt De Hoek. Dus eigenlijk zeg maar vanuit het westelijke havengebied richting Den Haag. Heb je een kwartier extra reistijd. En de A58 nog steeds van Breda naar Eindhoven. Tussen het knooppunt De Baars bij Tilburg en de afrit Best. Nu 20 minuten extra.
20: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
21: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
23: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
25: Anders schrijf je mis. Pak het.
26: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
27: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekgreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
26: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
28: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
29: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
30: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
31: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
32: Download de app en start met vinden.
33: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
34: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. Hey!

0: goedemorgen. Fijn dat je erbij bent. Woensdagochtend 23 september. Ik wilde weer december zeggen, hoorde je dat?
1: Je bent helemaal
0: in mijn hoofd
1: helemaal van de dag.
0: Ja, en dat er wel een mooi weer aan zit te komen. Ook vandaag trouwens hoor. Veel ruimte voor de zon bij 20 graden.

0: september. Het is het begin van de astronomische herfst. Vanaf vandaag wordt het steeds weer iets vroeger donker en iets later licht.
1: Ja.
0: Niet dat we er veel van merken voorlopig, want het wordt een mooie herfst. Tenminste, de komende dagen wordt het echt prachtig. Indian summer zou je kunnen zeggen.
1: Ja, vanochtend hadden we het er ook al eventjes over. Dat zeg maar Indian summer, dat is de hippe influencer TikTok naam. Maar in het Nederlands...
2: Zo noem je dat toch al jaren.
1: In het Nederlands heet dat... Amerikaans. In het Nederlands heet dat een oude wijvenzomer.
0: Oh ja.
1: Vind je dat niet veel gezelliger klinken?
3: Nee.
2: Ik kan er nog nooit van.
0: Ik vind in de zomer inderdaad ook leuker klinken dan oude wijvenzomer.
1: Nee, oké, ben ik met je eens. Maar goed, ik ben er heel even ingedoken. Waar dat vandaan komt, die naam, oude wijvenzomer? Nou, Philip Schambergen, die is van Buienradar en die weet dat precies.
4: Betekent eigenlijk zoveel als de zomer die op zijn laatste benen loopt. Echt een beetje zomer als een oud wijf.
0: Ja, maar dan zie je toch die mooie herfstdagen als een strompelende oma.
1: Oude oma.
0: Toch Indian summer leuker klinken.
1: Indian summer, nou goed, we houden het bij Indian summer.
0: Fijn, dankjewel.
1: Maar goed, dan kan je wel nu, als je straks op je werk komt of op school, kan je even heel gaaf doen. Zeg je, even zo, maar hoe kan dat? Nou, zeg je, nou, wat zal ik zeggen?
0: Zeg, ja, Jeroen, kun je heel even dat plaatje uit de printer pakken? We gaan straks bellen met de Mystery Guest. We krijgen 5 liedjes. 5 liedjes die de identiteit van de Mystery Guest moeten onthullen. We hebben alvast 1 liedje gekregen, de Jam, hè? Our Town Called Malice, een liedje gereden.
1: Daar komt bij, luister goed, hè? Gold van Prince. I Wish It Would Rain van The Temptations. The Living Years van Mike and the Mechanics, Paul Carrack. En Offskeet is moeilijk van de Hoenekop.
0: Hey.
1: De Hoenekop, dat is eigenlijk de enige aanwijzing waar ik dan iets mee kan. Maar dat is een Friese band, dat weet ik.
0: Friese weerman? Of Friese weervrouw?
1: Friese weerman. Nee, ja, uit Friesland.
3: Ik probeer te denken aan een soort topsporter.
1: Ja, dat zou heel goed.
0: Vanwege gold ook.
3: Ja.
0: Ja.
3: Die goud heeft gewonnen, die komt uit Friesland.
0: Maar bij welke sport hoop je dan dat het gaat regenen? I Wish It Would Rain, The Temptations.
3: Oh ja. Ja. En misschien als je geen zin hebt om te trainen voor schaatsen.
0: The Living Years, misschien een gepensioneerde sporter.
3: Ja, of die net zijn vader is verloren.
0: Hoe kom je daar nou bij? Omdat hij net zijn vader...
1: Zit
0: je
1: dan dat liedje daarover gaat.
3: Ja, ik weet niet. Dat, ja.
1: Oh, jeetje.
0: Afskiet is moeilijk van de Hunekop. Nou ja, misschien zien wij iets over het hoofd. Die kans is heel groot, want we hebben nog niemand genoemd. Dus
1: misschien dat je het weet.
5: De 3 van vandaag.
0: Stuur even een appje, dan kan het grote raden beginnen. En straks gaan we bellen met de mystery guest. En hopelijk duurt het niet te lang voordat we het raden. Vorige week was je heel snel.
1: Ja, toen herkende ik het mee. Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: En, ja, ben je Evelien Stallard. Ja.
5: Ja. Nummer 3.
0: De 3 dingen waar het vandaag over gaat. Tom Dijkman, die staat op 3. Misschien denk je, Tom Dijkman, waar moet ik die van kennen? Zit hij in de politiek? Het is wel zo'n naam, hè, van iemand die in de politiek zou kunnen zitten. Tom Dijkman.
1: Hij zat bij de pro.
0: Echt zo iemand die je goed kent. Nou, grote kans dat je hem vandaag langs ziet komen als je aan het scrollen bent op Facebook of Instagram. En dat hebben wij en ook Tom te danken aan zijn moeder, Ilona. Het zit namelijk zo. Als Tom de deur uitstapt, dan schiet er vlak voor zijn voeten ineens een slang weg. En dat is wel het laatste waar je aan denkt natuurlijk. Als je uit de deur stapt,
1: dan
0: schrikt zich helemaal dood. En het wordt allemaal gefilmd door de deurbelcamera.
6: Mam!
0: Daar gaat Tom.
6: Mama! Mam! Mam! Er loopt hier een slang gek. Ja. Hier in de tuin.
0: Er loopt hier een slang gek. Ja, ja, het ging om een blauwe ringslang. Ja, dat je daar ook gelijk naar mama
1: reageren?
0: Ja,
1: jongen.
0: Ik denk precies zo, want je verwacht het niet, hè?
1: Nee.
0: Nou ja, de slang was ontsnapt bij iemand uit de buurt. Het krijgt wel een leuk staartje nog. Want Tom, die is inmiddels over de schrik heen en die wil de slang graag overnemen. En de eigenaar heeft gezegd, nou, dat vind ik eigenlijk wel een goed idee. En dan leg je wel eens uit hoe het allemaal moet. Dus hij krijgt de schrik van zijn leven nu als
1: uitlaten.
0: Ja. Ja, precies. Ja.
5: Nummer 2.
1: Op 2 vandaag, de week tegen eenzaamheid. Die begint vandaag om meer aandacht te vragen voor eenzaamheid. Want uit cijfers van het CBS blijkt dat 3 op de 10 mensen zich wel eens eenzaam voelt. Nou, de organisatie die wil vooral helpen het taboe rondom eenzaamheid te doorbreken.

0: Lisa Arnold is schrijfster van een boek dat heet Contact Gezocht. En dat gaat over eenzaamheid. En ze vertelde vanochtend hier bij ons op de radio wat dat betekent.
1: Het is een ervaring van gemis aan sociale relaties of verbondenheid. Dus het gaat wel echt verder dan dat je geen contact met mensen zou hebben. Dus ook mensen met vrienden of best met een sociale kring om zich heen kunnen toch het gevoel hebben dat ze af en toe eenzaam zijn.
2: Ja, en het moraal van het verhaal van vanochtend was er ook van, ja, je hebt het idee misschien als je je zo voelt van niemand zit te wachten op mijn verhaal, maar als je het niet vertelt en niet deelt, dan is het ook moeilijk om het op te lossen.
0: Ja,
2: dus praat erover met elkaar. En luister naar een ander die dat vertelt zonder oordeel, wat ook belangrijk is.
3: Dit zijn de drie van vandaag met op nummer 1...
2: Ja, Mariah Carey, die staat op 1. Ze is een record.

0: Mr. Know-it-all. Nou ja, misschien moeten we Teddy Swims dan even bellen wie de mystery guest is. Er wordt al druk geraden, hè?
1: Ja, veel mensen die suggesties doorsturen. Waaronder Christa, die zegt Foppe de Haan. Rintje Ritsma, die zie ik ook nog voorbij komen. Oh, mensen denken een vieze topsporter of een weerman.
0: Ja, vanwege Gold van Prince staat erin en The Living Years. En Oskiet is moeilijk van Hunekop. Friese band?
1: Hoenekop. Maarten van der Weijden, denkt Linda.
0: Oh ja.
1: Frida denkt Sipke Jan Bousema. Ja.
0: We weten het over ongeveer een kwartiertje. Dan gaan we bellen met de mystery guest. Linda Ronstedt, die had het verkeerd. Zo easy is het niet. Ja.

0: Constant, It's So Easy. Zometeen het nieuws van 8:30. Wat zit erin?
1: Welke knop denken jullie wordt het meest gebruikt in nieuwe auto's? Het is niet de airco.
2: Aan uit.
1: En nou, niet de radio.
0: Ik wilde net zeggen, ik mag hopen de radio.
3: Anouk staat op 4 en 6 juni 2020.

0: Precies, dus snel even bollen.
1: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
0: Alleen vandaag bij Bol. Deals op Lego Kids.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Alle verf super voordelig.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: het is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
2: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Ja, de dag begint met bewolking, maar later krijgt de zon steeds meer ruimte bij een graad of 20. Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
4: Niet heel erg druk, hoor. Oppassen nog voor mist in het oosten van het land. En de meeste drukte heb je nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 20 minuten en de andere kant op van Utrecht naar Den Bosch. Sta je tussen Culemborg en Zaltbommel in de file. Er staat een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht bij Zaltbommel. Je vertraging is bijna een half uur. De A27 van Utrecht naar Gorkum vanaf het knooppunt Rijnsweerd. In de file bij Nieuwegein is een bakwagen op zijn kant gegaan. Er zijn er 3 rijstroken dicht. Het gevolg is een kwartier vertraging. En de A58, hardnekkige file deze ochtend van Breda naar Eindhoven. Tussen het knooppunt De Baars bij Tilburg is dat in de afrit Best een kwartier in de file.
3: Het laatste nieuws. Andeloren zit er bovenop en praat je bij. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Het gebeurt steeds vaker dat een vrachtwagen strandt voor een te lage tunnel. Dat schrijft de Telegraaf. Gemiddeld 24 keer per dag. En dat komt door wegwerkzaamheden. Vrachtwagens moeten dan een alternatieve route nemen. Asielzoekers en statushouders in ons land moeten sneller aan het werk kunnen. Dat staat in een advies aan het kabinet. Nu duurt het vaak lang voordat ze aan de slag kunnen gaan, omdat er veel aandacht is voor hun inburgering. Om mensen sneller aan het werk te krijgen wil het kabinet de WW verkorten, maar het Centraal Planbureau heeft twijfels of dat wel gaat werken. Het CPB heeft berekend dat er dan 8000 banen bijkomen. Dat zijn er relatief gezien weinig. En welke knop wordt het meest gebruikt in veel nieuwe auto's?
3: Nou, daar komt het. Ik ga toch met Alfred mee, denk ik. Die start-stop-knop, toch?
5: Als we die even niet meetellen, dan verwacht je de airco of de radio, hè? Maar het antwoord is de knop waarmee je alle irritante piepjes uitzet. Dat blijkt uit onderzoek bij mensen met een Dacia of Renault. Nieuwe auto's zitten vanwege Europese veiligheidsregels vol met waarschuwingen. Bijvoorbeeld voor je snelheid of vermoeidheid. Maar daar worden mensen gek van. En dus maken steeds meer automerken ook één knop waarmee je na het starten dat allemaal in één keer kan uitzetten. Dacia vindt dat de regels doorschieten en dat het auto's onnodig duur en ingewikkeld maakt. Nou, deze is op zich wel handig.
6: Ach. Oh, oh.
5: Oh.
6: Pas op.
5: Ja, en dan doorgaan tot de flatliner, hè, altijd.
3: Ja. Maar tot voor de rest, niet meer doet.
6: Tot de flatliner.
5: Dan heb je altijd nog 20 centimeter, weet je uit ervaring. De piepjes, hè, dat je handen niet goed aan het stuur hebt, of dat er iemand in je dode hoek zit, daar word je toch gek van?
4: Of wat mijn auto ook nog doet, dan staat er iemand te keurig op de stoep te wachten om over te steken, en dan denkt mijn auto dat ik die persoon ga doodrijden.
7: Ja, dan gaat hij vol in de
4: Oei, je wordt helemaal
7: of dat hij je terugduwt op de goede rijbaan.
4: Oh, dat is ook helemaal op van die wegen, zeg maar buiten afwegen, waar je dan aan beide kanten, of zo'n vrij smalle weg, waar je dan aan beide kanten een doorgetrokken streep hebt.
5: Ja.
4: Dus dat je dan fietsers in tegengestelde richting hebt en je denkt, ik wijk even uit om die fietser de ruimte te geven, maar dan denkt je auto, nee, jij gaat terug naar het midden van de rijbaan.
3: Ja. Maar goed, de geluidjes moeten natuurlijk ook irritant zijn, want anders zouden ze niet opvallen. Dus je denkt, oh, wat een lekker geluidje.
7: Een soort gecompenseerd effect.
5: Een heel concert krijg je tegenwoordig. Word je gek.
3: Maar goed, doorgaan tot de flatline. Ik ben maar blij dat je geen verpleegkundige bent geworden.
8: Radio 10 staat op.
4: Maar ik hoor het. Dan heb je nog 20 centimeter.
5: Ja.
3: Toch wil ik niet

0: die Holle Nozen. We hebben toch een hoop aan te danken. Bedoel, dit is gebaseerd op I Can Go For That van Holle Nozen. Maar Billie Jean van Michael Jackson bijvoorbeeld ook. Oh, ja, joh, die gasten die zijn hartstikke invloedrijk. Het is toch wel jammer dat ze ruzie hebben, dat ze niet meer met elkaar praten.
1: Oh,
0: dit was Simply Red en Sunrise.
2: The Mystery Guest.
0: Goedemorgen, het is woensdagochtend. Dat betekent Mystery Guest ochtend hier in de ochtendshow. Radio 10 staat erop. We hebben 5 liedjes, maar ja, wie hoort daarbij?
3: Van wie is het?
0: Ja, Gold Prince, I Wish It Would Rain van The Temptations, The Living Years van Mike and the Mechanics. Deze mag jij zeggen, want je verbetert mij de hele tijd.
3: Of Skiet is moeilijk van de Hoenekop.
0: De Hoenekop. Ja, jouw Fries is lekker, hè?
3: Nou, nee, hoor, helemaal niet. Maar, ik weet dat een hoen is hond in het Fries.
0: Dus het is de Hondenkop.
3: De Hondenkop.
0: Het afscheid is moeilijk.
3: Ja.
0: A Town Called Mellis van de Jam. Ja, veel Friese sporters komen binnen via de app. De grote vraag is, Mystery Guest, goedemorgen. Ben je een man?
4: Ja.
3: Ben je een Friese sporter?
4: Nee.
3: Nee. Oh.
0: Kom je wel uit Friesland?
4: Ja,
3: dat dachten we al, ja.
0: Ben je überhaupt sporten?
4: Ja, af en toe.
0: Af en toe, maar niet als beroep. Je verdient er niet je brood mee.
4: Nee, zeker niet.
0: Nee. Ken je weer van televisie?
4: Dat zou kunnen.
0: Ja, dat zou kunnen.
3: Ja, dat is ja of nee.
0: Ja.
4: Ja.
0: Ja. Ja. Is dat je hoofdtaak? Dus, verdien je daar de kost mee?
4: Niet meer.
3: Oh, je was vroeger op tv, maar nu niet meer.
0: Jongens.
5: Iemand uit Friesland die Friesland op tv is.
3: Maar in het weerbericht?
4: Ja.
5: Oh.
0: In het weerbericht. I wish it would rain natuurlijk. Ja, de Temptations zit erin.
4: Ja, dat is de hint.
5: Gerrit Hiemstra.
0: Gerrit Hiemstra?
4: Ja.
3: Oh, Gerrit Hiemstra! Ja!
0: En dan moet je weten, Hannelore zegt, ik ben niet zo slecht in. Was bij de eerste aflevering. En zij heeft nu alweer een punt gescoord. Goedemorgen.
3: Ja. Hallo.
4: Ja, hadden jullie snel in de gaten.
0: Nou, dat valt helemaal niet tegen inderdaad. Hoe gaat het met je?
4: Goed.
0: Nou, dat is mooi. Bedankt.
4: Ja,
0: hier
4: wordt het. Ik smaak me prima.
0: Ja, maar tegenwoordig denk ik vooral aan klimaatverandering. Als ik een Gerrit
3: Hiemstra. Ja, dat is wel jouw speerpunt, hè?
4: Ja, daar hou ik me wel mee bezig inderdaad. Ik geef af en toe lezingen op dat gebied. En ik af en toe dan vertel ik daar wat over. Maar ik heb ook wat nieuws bedacht. Maar dat is zeg maar toen ik vertrok bij de NOS. Dat ik me bezig wil houden, en dat doe ik nu ook, met biobased bouwen.
0: Biobased bouwen, en wat houdt dat in?
4: Ja, nou, dat is de woningen bouwen van natuurlijke materialen.
0: Koeienstront, dus
4: niet van baksteen, maar van hout en van natuurlijke isolatiematerialen.
3: Want zie je daar een grote gouden toekomst in de bouwwereld?
4: Nou, de motivatie komt vooral vanuit de klimaatverandering. Want als je baksteen en cement, beton, daar komt heel veel broeikasgas bij vrij. En als je nou woningen bouwt van natuurlijke materialen, dan sla je eigenlijk 2 vliegen in 1 klap. Want je voorkomt dus de emissie van baksteen en beton en zo. En staal. En aan de andere kant leg je dus koolstof, dat is dus de C van de CO2, die leg je vast in de constructie van zo'n woning.
0: Mm-hmm.
4: Dus dat haal je uit het systeem. En heb je ook nog een bonus, en dat is dat het ook nog eens een keer een heel aangenaam binnenklimaat oplevert.
0: Kijk eens aan, dus heb je 2 vliegen in 1 klap, plus een bonus.
4: Ja.
0: Nou ja, dan heb je mij in principe al om, Gerrit.
4: Wat eigenlijk zouden alle nieuwe woningen zouden gewoon van natuurlijk materiaal gebouwd moeten worden. En dan kunnen we een goede bijdrage leveren aan het verminderen van klimaat.
0: Er zitten niet echt bouwplaatjes bij, hè, in jouw lijstje?
4: Nee, ik zat te denken van...
3: Nou, Mike and the Mechanics.
0: Mike and the Mechanics, wat is daar bouw aan?
3: De
0: Mechanics.
4: Ik vind Paul Carrick gewoon een hele goede zanger. En vind heel veel liedjes van Paul Carrick vind ik mooi.
0: Ja.
4: Dus ik had natuurlijk ook allemaal liedjes met zon en met regen en zo kunnen nemen.
0: Dan had je het ons te makkelijk gemaakt.
3: Ja.
0: Ik snap
4: precies,
0: het ook wel.
4: Purple Rain of zo van Prince.
3: We zijn er uiteindelijk gekomen, Gerrit.
0: Ja, daarom. Ja, en Gold is een schitterend nummer. En met natuurlijk de Indian Summer. Of noem jij het Oude Wievenzomer, zoals Jeroen?
4: Ja, dat kan. Dat kan.
0: Nee,
4: het is wel een heel fijn nummer.
0: Ja, dat is ook wel een schitterend nummer. En de Hunekop, is dat dan iets waar je van houdt? Of was dat meer de hint, zodat we richting Friesland gingen zoeken?
4: Ja, de hint. En die komt ook uit de streek waar ik zelf ook vandaan kom.
3: Ja, dat zijn wel lokale helden daar, hè?
4: Ja, zeker weten. Ja. En Met veel bier en drank en klompen.
0: Klinkt als jij, Gerrit.
1: Ja, alles waar Gerrit van houdt in principe. Gerrit, welke van deze vijf mag ik draaien?
4: De van Paul Kerk, de Living Years.
1: Och ja, mooi. Ja. Prachtig nummer. Dat is ook. Ik heb de hele ochtend al december in mijn hoofd. En als ik deze hoor, dan denk ik helemaal aan de top 4000. Weet je, laat het winterseizoen maar beginnen.
4: Ja, ja.
1: Gerrit Hiemstra, onze mystery guest vandaag. Leuk dat we je even konden bellen.
4: Ja, ook leuk om mee te doen.
1: En een mooie dag.
4: Ja, dank je.

0: achter maar op.
1: Dan moet ik een puntje binnen, Hannelore.
2: Ja, ja. Hannelore, ja. Met de scoren.
1: Allereerste aflevering van deze ochtendshow. Nou, dat kan ik echt niet hoor, die wisselkist. Dan ga ik even koffie halen.
3: Slecht niet hoor, ja. Ja, echt wel. Ja.
1: Wat een lekkere keuze, hè? Van Gerrit Hiemstra, onze mystery guest op deze woensdagochtend. The Living Years, Mike and the Mechanics, met de stem van Paul Carrick.
4: Het is 9:10. Dit is het 9:10. Breaking news. Nieuws.
2: Wacht, ik heb heel even...
1: Is er weer breaking
2: news? Oh, ja. Breaking news.
5: It's breaking news. Taylor Swift, die dropt zomaar even nonchalant op Instagram. Ik bedoel, hallo, kan je niet even waarschuwen, Taylor? Dat ze vrijdag met een nieuwe single komt. Die heet Patient Zero. Vandaag start het hoger beroep in de gijzelingszaak die Bas Muis, de acteur, al jarenlang bezig had. Dit is een verhaal, hoe heb je dat meegekregen? In 2023 werd hij naar een huis gelokt waar hij vervolgens werd gegijzeld. Hij had zelf gehoopt dat het niet tot een hoger beroep zou komen. Na de eerste rechtszaak zei hij: wij hopen dat alle partijen die hoger beroep instellen besluiten om dat niet te doen en daarmee de zaak voor iedereen te laten eindigen. Nou, helaas voor hem is daar geen gehoor aan gegeven en vandaag begint dat hoger beroep alsnog. En dit is ook weer iets, ja, je kon je erop wachten dat het zou gaan gebeuren. De manager van Dolly Parton, Danny Nozzle, of Nozzle, vult u zelf maar in wat u het liefst heeft, die heeft een contactverbod aangevraagd voor Brian Seaver. En dat is dan weer een neef van Dolly, en die ken je misschien nog wel, omdat het overlijden van Dolly, weet je dat nog, Jan-Willem?
1: Is helemaal aan mij voorbij gegaan.
5: Dat Dolly Parton is overleden?
1: Nee, dat weet ik, maar met die neef?
5: Wat die neef die heeft een filmpje opgenomen, die kondigde eigenlijk aan dat Dolly Parton was overleden. Weet je, dat was een grijze heer met een baard, en die zei dat. Nou, die manager die zegt nu dus, ik wil dat je geen contact meer opneemt, want die neef die hij bedreigt medewerkers om op die manier geld te krijgen uit de nalatenschap van Dolly Parton.
1: Dus die wilde gewoon een slaatje uitslaan.
5: Nou, dat is eigenlijk wat het is. Ik denk, het zal toch niet waar zijn dat zelfs in de familie van Dolly dat dit soort dingen gebeurt. Einde.

0: Dit zou een leuke zijn voor je meezingertje, Jeroen. Ja, dat al die wereldleiders dit meezingen.
1: We won't go to war.
0: We won't go to war, Kensington. Zometeen het meezinguurtje. Kun je nog wat verzoekjes gebruiken? Of zit
2: ja, zeker. Nou, die eerste had ik al uit mijn platenkoffertje gehaald. Dat is Whitney Houston. Maar voor de rest ligt het eigenlijk gewoon nog helemaal open. Dus als je liedjes hebt waarvan je denkt... of één liedje is eigenlijk al genoeg, hè. Waarvan je denkt, lekker meezingen. Dat kan van alles zijn dat er ook dit soort Kensington-sound...
0: Kensington-sound.
2: Ja, ze zijn heel diplomatiek. Dat kan ook allemaal. Laat maar weten via de Radio 10. Leuk om van je te horen.
0: Straks het laatste uurtje van de ochtendshow met Jeroen's meezinguurtje. Na het nieuws van 9 uur. Wat zit erin?
3: Er is veel mis met de wapens van Defensie.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
8: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.

of doneer. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Avans Live. Met grote hits als I Just Might, Locked Out of Heaven, Marry You en natuurlijk Treasure. Koop snel je tickets via mojo.nl/treasure.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
4: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda...

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
11: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
10: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
11: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
10: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
11: Oké, ga ik op letten.
10: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
11: Doe ik.
10: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
12: Goedemorgen, het is 9 uur geweest. Het is tijd voor het belangrijkste nieuws van deze woensdagochtend met Hannelore Zwitserloot.
13: Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Meer dan de helft van de belangrijkste wapens van Defensie is niet volledig inzetbaar. Het gaat om straaljagers, helikopters en marineschepen. Van de 22 belangrijkste wapensystemen voldoen er maar 9 helemaal aan de eisen. Dat meldt het AD op basis van een nieuw Defensierapport. Er moet bij asielzoekers en gevluchte Oekraïners meteen worden gecheckt wat ze qua werk zouden kunnen doen. Dat staat in een advies aan het kabinet. Nu duurt het vaak lang voordat asielzoekers aan de slag kunnen. Werk zal lastig te combineren zijn met de taallessen die ze krijgen en ook met hun verplichte inburgering. En het komt steeds vaker voor dat vrachtwagens niet verder kunnen omdat ze voor een te lage tunnel stil komen te staan. Vooral op omleidingsroutes die ze moeten nemen omdat op andere stukken van de weg werkzaamheden zijn, schrijft de Telegraaf. Gemiddeld stranden er elke dag 24 vrachtwagens bij zo'n tunnel. En dan draait hij weer. Vanochtend droog en vooral in het zuiden zonnig. Vanmiddag in het noorden een paar buien en het wordt 19 tot 21 graden.
12: Het was niet een hele drukke ochtendspits hoor, maar toch wel wat dingetjes die nog steeds de moeite van het noemen waard zijn. Onder andere de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 10 minuten langzaam rijden, staat er een kapotte vrachtwagen. De oprit is dicht. De A12 van de Duitse grens naar Arnhem, daar is bij Zevenaar een ongeluk gebeurd. Alle rijstroken zijn daar dicht. Je kan er wel langs via de vluchtstrook, maar dat zorgt voor wat extra reistijd. Ook de A18 vanuit de Achterhoek loopt daar vast. De A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en het knooppunt Lunette. 20 minuten in de file. Dat komt omdat daar een ongeluk gebeurd is. Er is een omrijdingsadvies aan de hand. Als je vanuit Flevoland onderweg bent naar Brabant bijvoorbeeld, kan je omrijden via de A6, de A1 en de A2. De A28 van Amersfoort naar Utrecht loopt daardoor ook vast tussen de afrit Den Dolder en Rijnsweerd. Nu een half uur extra reistijd om naar de A27 op te komen. En ook op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen de afrit Strand Nulde en het knooppunt Hoevelaken een half uur in de file. Bij het knooppunt Hoevelaken is de linker reis ook afgesloten.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door credits, krediet, coaching en training voor ondernemers.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de

0: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op kijk.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
4: Doei doei!
3: Tegen je buren, schoolpleinouders...

0: Dames en heren, de daluren beginnen.
1: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
2: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon 1 factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: 10 voor Anouk.

0: waar ik je een groot plezier mee zou kunnen doen. Die met nu bij te binnen schieten. Denk maar eens even na, als ik nu aan je vraag welk liedje kan je lekker op meezingen? Zie, dan komt er nu al wat binnen. Laat maar weten via de Radio 10. Leuk om van je te horen. Er werd net zoveel geappt dat we ineens het rook een beetje naar bakkeliet hier in de studio. Bleek dat de app er even uit lag, maar dat is allemaal gerepareerd. Dus laat maar weten. Onder andere Judith meldde zich. Goedemorgen, Judith.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hallo, jij komt net uit een nachtdienst, hoorde ik.
1: Ja, klopt.
0: Wij zijn wel een beetje de nummer 1 onder de mensen die net uit de nachtdienst komen. Want gisteren hadden we ook al een collega van je die dat deed. Wat doe jij voor nachtdienst? Waarvoor moet je aan het werk 's nachts?
1: Ik werk op een dialyseafdeling.
0: Oh, dus, ja, oké. Dus dat is wel echt super belangrijk dat je er bent en dat je goed je kop erbij houdt.
1: Ja, precies.
0: Wat hoor ik nou? Ik ben daar niet zo heel erg in thuis. Maar ik hoorde hier iemand zeggen dat je een dag de tijd hebt om dan zeg maar weer van ritme te wisselen. Dus van je nachtdienst naar je dagschema.
1: Ja, dus je komt dinsdagochtend uit je nachtdienst. Dan ga je nog even slapen.
0: Ja.
1: En dan heb je woensdag een dag vrij. En dan moet je donderdag weer beginnen. Dus je moet wel weer in een goede ritme komen.
0: En is dat te doen?
1: Dat is te doen. De ene keer gaat het heel goed en ben je heel actief. En de andere dag dan, ben je een beetje aan het zitten en aan het wachten tot je actief wordt.
0: Ja.
1: En dan weet je, misschien kan een leuk plaatje
0: daarbij helpen.
1: Een beetje op gang helpen.
0: Ja, ik snap het. Wat ik wilde zeggen, is er een truc voor? Is er iets waarvan je denkt, dat moet je zus of zo aanpakken? Want er zijn vast meer mensen in jouw situatie.
1: Dat weet ik niet. Ik ga kijken of dit helpt.
0: Nou, laten we het daar maar mee doen dan. Ja, dat is een hele leuke. Tenminste, ik werd er gelijk helemaal vrolijk van. When the Rain Begins to Fall. Jermaine Jackson. Piazzadora.
1: Ja.
0: Waarom deze per se?
1: Het staat in een playlist. En af en toe komt hij voorbij. En dan zie ik hem keihard mee. En daar word ik er blij van.
0: Maakt een hele mooie dag van, Judith. Dank je wel, hè.
1: Ja.

0: Ruud die stuurt een appje via de app van Radio 10. I got a feeling, doet het goed in de kroeg en ook op woensdagochtend op kantoor.
1: Radio 10 staat op.
0: En neem je dan die kantoorsfeer mee naar de kroeg of de kroegsfeer mee naar kantoor, Ruud? Nou ja, goed, dat is helemaal aan jou. Leuk dat je eventjes van je liet horen. Tineke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, Tineke uit Eindhoven.
2: Jazeker.
0: Jij hebt een soort weekend door de week.
2: Ja, door de week weekend. Ja, dat klopt. Gisteren en vandaag lekker vrij.
0: Oh, heel goed. Want wat doe je?
2: Heel goed, ja. Ik werk bij het spoor. Ik ben conductrice.
0: Wat leuk.
2: Ja, het is verschrikkelijk leuk.
0: De helden en heldinnen die onze reis soepel en veilig maken.
2: Ja, we hebben een van de mooiste banen van het land, denk ik.
0: Dat hoor ik wel vaker conducteurs zeggen, inderdaad.
2: Ja.
0: Ja. En waarom is dat zo mooi? Waarom vind jij dat zo mooi?
2: Omdat je door ons prachtige land mag reizen. We hebben echt... Nederland is zoveel mooier dan wat iedereen denkt. En omdat we de leukste reizigers hebben. En collega's.
0: En de collega's vooral. Maar vandaag even niet, ja. Want je bent lekker een dagje vrij. Hoe ga je je vrijdag invullen?
2: Ik ga zo met mijn oudste zoon even lunchen in Utrecht.
0: Oh joh, ja, daar kan je mooi gebruik van maken. Dan is het niet zo druk als dat je dat op zaterdag zou moeten doen natuurlijk.
2: Ja, heerlijk. Beetje quality time samen. Supergezellig.
0: Wat zal ik eens voor je draaien?
2: Ik had OMC met How Bizar.
0: Waarom die dan speciaal, Tineke?
2: Omdat ik altijd gewoon heel vrolijk van word. Dus,
0: Ja, meer heb je niet nodig natuurlijk. Je bent al zo'n vrolijke vrouw. Ja. Nou, maak er een hele mooie dag van. Groet aan je zoon.
2: Ga ik zeker doen.
0: Groetjes.

0: We zijn voorzien, ik heb de leukste baan ter wereld, dat is leuk. Ze is conductrice, maar ze is vandaag lekker vrij. En ze dacht, ik ga lekker een plaatje aanvragen om de dag een kickstart te geven.
1: Lekker.
0: De dame met de op één na leukste baan ter wereld.
1: Nou, leukste wil ik eigenlijk wel zeggen hoor.
0: Oh, zeker? Ja, oh, ga je een wedstrijdje van maken? Ja. Oké, Hannelore, wat zit er zo in het nieuws?
1: Zet je je vakantiefoto's nog online? Stel jezelf dan eerst één belangrijke vraag.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM. Je belt.

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel
2: gigaveel
1: gratis producten tijdens de giga gratis weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
8: Boost yourself.
9: Treasure, de Bruno Mars Tribute Band. Zaterdag 31 oktober, AFAS Live. Met grote hits als I Just Might, Locked Out of Heaven, Marry You en natuurlijk Treasure. Koop snel je tickets via mojo.nl/treasure.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: Veel bewolking met later vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 20. Nou, we zijn wel van de dikste drukte verlost van deze ochtendspits. Allemaal wat dingen die de moeite van het noemen waard zijn. Onder andere de A12 van de Duitse grens naar Arnhem. Daar is bij Zevenaar eerder vanochtend een ongeluk gebeurd. Daar sta je nog steeds een kwartier stil vanaf de Duitse grens. Ook de A18 loopt daardoor vast van Varsseveld naar Zevenaar. Dus vanuit de Achterhoek om de A12 op te rijden. Voor het knooppunt Ouddijk nu een half uur extra. Nog steeds die vertraging in de omgeving van Utrecht. De A27 van Almere naar Gorkum. Daar is bij Nieuwegein een ongeluk gebeurt. De boel wordt daar geborgen. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Je vertraging is daar een uur. Als je naar het zuiden moet vanuit Flevoland, zou ik er echt met een boog omheen rijden via Amsterdam, dus via de A2. De A28 van Zwolle naar Amersfoort loopt ook vast. Daardoor voor het knooppunt Rijn-Zweert nu 20 minuten extra. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, vanaf het strand Nulde, sta je daar in de file voor het knooppunt Hoevelaken. Bergingswerkzaamheden zijn daar gaande. De linker rijstrook is dicht. Het gaat ook nog wel eventjes duren. Een half uurtje, denkt Rijkswaterstaat, je vertraging is daar op dit moment een half uur. Ja, ja. Werd het. 9:58. Hannelore, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Meer dan de helft van de belangrijkste wapens van Defensie is niet goed genoeg om volledig te gebruiken. Dat blijkt volgens het AD uit een nieuw rapport van Defensie. Reden zijn het personeelstekort, onderhoudsproblemen en een gebrek aan onderdelen. Vorige maand kwamen bij de politie 600 meldingen per dag binnen over verwarde mensen. En dat is een record, schrijft het AD. Komt onder andere door de woningnood. Kwetsbare mensen hebben moeite om een sociale huurwoning te vinden. We laten de auto wat vaker staan, want we tanken minder, nu de benzineprijs record na record breekt door de Iran-oorlog. Zowel particulieren als bedrijven tanken gemiddeld 12% minder dan een jaar geleden, schrijft het FD. En denk nog even goed na voordat je die laatste vakantiefoto's online zet. Want ja, zo'n onschuldige foto kan veel meer over je verklappen dan je denkt. Volgens onderzoekers van de Universiteit Tilburg kunnen inbrekers bijvoorbeeld zien dat je niet thuis bent. Nou, dat is niet slim als je nog op vakantie bent. Maar ook daarna moet je goed nadenken over wat je post. Want als het eenmaal online staat, kunnen anderen de foto opslaan, verspreiden of bewerken met AI. Een gouden tip: check vooraf wie en wat er allemaal in beeld is. En vraag jezelf af, vind ik het oké als deze foto over 10 jaar nog online rondzwerft?
13: Dat is wel een goede vraag inderdaad om daarbij te stellen. Aan de andere kant denk ik ook, dan kan je natuurlijk bijna niks meer online zitten.
6: Nou ja, dan denk ik ook over 10 jaar... oh, wat zag ik toen goddelijk uit in bikini.
13: Ja, natuurlijk. Ja, nou ja, dus zou ik het gewoon lekker online zetten.
6: Posten.
13: Ja, heel goed.

0: Annelie stond vanochtend in de file. Dat appte net. En ze zegt, dat viel me ineens op hoeveel camera's er overal langs de snelweg staan. Got a feeling somebody's watching me, Rockwell, op Radio 10. In Jeroens Bezinguurtje in Radio 10 staat op. En alle appjes die binnenkomen, die lezen wij zorgvuldig. Tenminste, dat doet onze Mark. En dat is allemaal natuurlijk hartstikke leuk. Als je nog suggesties hebt, plaatjes die je wilt horen, laat maar weten. De Radio 10 app, load die down en word gelukkig. En stuur je platen door. Mark van Oort, die heeft dat onder andere ook gedaan. Hallo Mark.
1: Goedemorgen, hey, jongens.
0: Jij zit in Lemmer en jij hebt dringend, je hebt het zwaar, hoor ik.
1: Ja, nou, ik zit op het moment in Wolvenga. Ik woon in Lemmer.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik ben hier inderdaad een keukentje aan het plaatsen.
0: Ja.
1: En dat is in dit geval gelukkig op de eerste verdieping. Maar ja, geen lift. Oh. Dus ik moet al die kastjes omhoog sjouwen. Dus ik dacht, ik moet een plaatje hebben waar ik ze mee omhoog swing.
0: Heel goed. Hey, doe je dat voor je beroep of ben je gewoon een vriend uit de brand aan het helpen?
1: Nee, ik doe het voor mijn beroep.
0: Ja. Maar is dan een eerste verdieping, is dat een uitdaging of moet je ook wel eens naar de zesde verdieping met de kastjes op je rug?
1: Nou, vorige week had ik een derde verdieping en dat is wel echt een oude uitdaging hoor. Dan moet ik boven eerst al aan het zuurstof.
0: Aan de andere kant, ik denk wel, dat is wel zoiets waar mensen dan weken, zo niet maanden naar uitkijken dat jij er bent om die keuken eindelijk te plaatsen.
1: Ja, en ze zijn ook altijd blij als ik weer wegga. Twee delers natuurlijk. Ja. Omdat ze dan een mooie keuken hebben.
0: Ja, ja.
1: En omdat de rotzooi weer opgeruimd is.
0: Nou, dat is wel leuk dat je mensen blij mag maken. Nou goed, Mark. Laten we cut the crap en in je plaatje draaien. Want wat wil je horen?
1: Ik wil heel graag de Heat Is On van Glenn Frey horen.
0: Zet hem op, man.
1: Dankjewel.
0: En maak die mensen blij.
1: Ga ik doen.
0: Okay, heel goed. Doeg Mark, werkte.
1: Yo, dankjewel.

0: Yes, Montreal. Aangevraagd door Niels. Hey, dat is grappig. Zou dat de Niels zijn? En hoe? En onze Martijn die komt hier binnen. Met een paraplu. Regent het? Oh, hij loopt alweer weg. Regent het?
1: Ik ging even fruit halen. Wil je ook?
0: Dat was de vraag. Ik zag hier met een paraplu binnenkomen lopen. Ik denk, regent het? Is het zo slecht weer?
1: Ik miezert af en toe een beetje, maar ik heb geen zin om door de regen te lopen. Nee, dat is altijd bij me. Zo mensen mijn derde been, zeg maar.
0: Oké. Doe maar een banaantje. Okay. Als je het toch zo lief vraagt.
2: Radio 10 staat op.
0: Gaan wij naar Astrid. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Jij wil heel graag Queen and Don't Stop Me Now meezingen.
3: Ja, nou ja, meezingen. Ik kan niet zo heel goed
0: dat
3: zingen.
0: Dat geeft helemaal niet. Dat is het voordeel van dit programma. Je hoeft niet per se mee te kunnen zingen om mee te zingen.
3: Nee, het is meer, ik noem het dan bijna blaren. En dan het dorp denkt, hey, luchtalarm.
0: Oh, zo erg, ja. Maar er zit wel,
3: maar
0: er zit wel
3: een mooi.
0: Nee, heel goed. Er zit wel een mooi verhaal achter. Want je had een goed verhaal erbij gehad.
3: Ja. Nou ja, eigenlijk is het een wat triest verhaal. Ik heb mijn vriendin verloren. En het was haar lijflied. Ze is overleden aan kanker. En het was haar lijflied. En toen dacht ik, ja, maar eigenlijk is het inderdaad, ook al zit het even tegen, niemand stopt mij. Mm-hmm. Uiteindelijk is het bij haar dan helaas anders afgelopen. Maar ja, ze stond dat eigenlijk altijd te zingen. En toen dacht ik, ja, ik ga dat ook gewoon vanaf nu doen. Niemand die mij meer stopt.
0: Hoe heet je vriendin?
3: Ook mijn vriendin heet Ella.
0: Ella, en wat is de mooiste les die je van Ella geleerd hebt?
3: Dat Ella eigenlijk, ondanks wat ze allemaal had, altijd voor iedereen open stond.
0: Ja.
3: En ook echt, al was het van, want zij woonde in het westen en ik woon in het noorden. Mm-hmm. Gewoon 's avonds laat, omdat ik het even niet meer zo goed zag zitten, 2 uur in de auto om mij te troosten.
0: Ja, dat is mooi. Als dat, nou ja, neem dat mee. Dan richten wij een monumentje op voor Ella. Dan gaan we lekker meebladen met z'n allen. Zo hard dat ze het hierboven ook horen met z'n allen.
3: En, ja, dankjewel.
0: Jij bedankt, Astrid. Maakt er een mooie dag van, hè?
3: Ga ik doen. Jullie ook. Hoi.

0: Martijn is binnen, die was net al binnen. Ik moest er lachen op de hele wezenlijke vraag. Je stelt, regent het buiten? Ja, zo, wil je een banaan?
1: Ik liep wel even naar buiten, want ik haal 's morgens mijn fruit er in de kantine. Dus ik had de vraag een beetje gemist. Maar ik ga elke dag op pad met een paraplu tegenwoordig.
0: Gewoon preventief?
1: Ja, absoluut.
0: Tegenwoordig? Ja. Als in het najaar?
1: Ja. Oh. De zomer is niet mee met een paraplu lopen. Dat is een beetje raar. Naast het regent misschien wel. Maar
0: om je huidje te beschermen natuurlijk.
1: Nou, dat heb ik hard nodig.
0: Martijn Koopman is binnen.
1: Zometeen.
0: Stralend als altijd.
1: Ja, zometeen een band waar je op kan bouwen. En we hebben een zangeres die begonnen is aan een soort van nieuwe concertreeks na jaren dat ze niks gedaan heeft. En ze heeft net de eerste in Parijs gedaan.
0: Oh, ik dacht Anouk, maar dat is niet Anouk.
1: Nee, dat is iemand
0: anders. Nee, ik weet over wie het gaat. Ja.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op BMW.

0: tijd in je pakket.
1: Is dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
6: Wat weet jij van de jaren 70? Test jezelf met een muzikale reis van 500 vragen. Het Top 40 Quizboek, de jaren 70. Nu overal verkrijgbaar.
7: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
9: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
10: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
9: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
12: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
11: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
12: Ja, ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
11: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
13: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
16: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. En stuk
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
16: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
19: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
20: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
21: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
19: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
20: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
22: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
23: Wat een heerlijk gevoel, hè? Woensdagmorgen, de week gaat lekker door midden zometeen. Met de grootste hits aller tijden. Zometeen Daft Punk en Starship ook. Maar eerst het laatste nieuws en dat krijg je van Frans van der Beek.
24: Bij de politie komen per dag 600 meldingen binnen over verwarde personen. En dat is een record, schrijft het AD. Veel van die mensen hebben psychische problemen, maar de woningnood is ook een oorzaak. Voor mensen die uit de gevangenis komen, zijn niet voldoende sociale huurwoningen beschikbaar. In Delft is iemand die is ingereden op een motoragent zelf gewond geraakt. De agent zou bezig zijn geweest met een snelheidscontrole toen ineens een auto op hem afkwam. Hij kon die net ontwijken, terwijl de auto daarna tegen de vangrail botste. De bestuurder is aangehouden en gewond naar het ziekenhuis gebracht. Adviseurs van het kabinet vinden dat asielzoekers eerder aan het werk moeten kunnen. Bijvoorbeeld in sectoren waar ze zitten te schreeuwen om personeel, zoals in de zorg. Nu is er vooral veel aandacht voor het inburgeren van asielzoekers. Maar eigenlijk zouden gemeentes ze meteen moeten helpen bij het vinden van een baan. De fabrikant van Batavus, Sparta en Baboe-fietsen is failliet. Maar er zijn genoeg geïnteresseerden die de boel willen overnemen. Bij de curator hebben zich 60 partijen gemeld die een doorstart willen maken. Ze willen een enkel merk overnemen of allemaal. Een van de geïnteresseerden is een investeerder die ook Duitse fietsmerken heeft. Het radioteam weer door Weer Online. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. En vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden.
23: Frits Meister met 9 vertragingen op de A-wegen. En dit zijn de 3 langste. De A4 Rotterdam-Den Haag voor Rijswijk is een ongeluk gebeurd. Vertraging 13 minuten. A28 Zwolle-Amersfoort voor Amersfoort-Vathorst 18. En de A28 Amersfoort-Utrecht voor Utrecht Centrum. Een vertraging van een kwartier.

0: winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
4: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
6: Fans van Voordeel,
5: Aldi.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
6: Fans van Voordeel,
5: Aldi.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
11: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
10: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
11: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
10: En als je voor jezelf werkt?
11: Ook gewoon één factuur per maand.
10: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
12: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas. OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
15: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. In de Ziggo Dome. Radio

Ja, die kunnen hun bed verkopen, hoor. Hebben ze niet meer nodig. Kleine oogjes voor Daft Punk en Pharrell met Get Lucky. En daarvoor de band waar je echt op kan bouwen. Starship en We Build This City on Rock and Roll. Goedemorgen, het is woensdag 23 van september. Vandaag nog wat regen, maar na vandaag wordt het echt lekker weer. Zoals Jeroen Kijkendevechter vanmorgen al zei, het wordt een oude wijvenzomer. Gewoon lekker weer, temperatuur 20 graden en zonnig. En vandaag maak je ook weer kans op tickets van 10 voor Anouk. De opdracht is eigenlijk heel simpel. Anouk horen is tickets van 10 scoren. Hoor je haar een liedje zingen op Radio 10, dan app je tickets via de gratis app van 10. Kom je in de uitzending, dan ben je erbij 4 juni in de Ziggo Dome. Adon, Anouk met het complete Metropoolorkest. Dus het wordt een beetje proppen, maar iedereen kan waarschijnlijk gewoon lekker naar binnen. Zometeen voor je Celine Dion, maar eerst Gary Rafferty. Dit is Baker Street, Radio 10.

0: zijn dingen in het leven die je nooit verleert. Kijk even naar Nicola Ruijs, goedemorgen. Wat verleer je nooit in het leven?
1: Fietsen, skiën, nieuws lezen natuurlijk.
0: Autorijden, dat soort dingetjes.
1: Dat denk ik dat ik dat wel verleer.
0: Oh, oké. Nee. Wat Celine Dion nooit is verleerd, is het geven van concerten. In Parijs geeft ze er, nu komt het 26. En de eerste heeft ze achter de rug.
1: Was het geld op?
0: Nee, ze wilde gewoon weer. En dat ging ook fysiek ook weer. Want er ging het ook een tijdje niet zo goed met haar.
1: Ah.
0: En je kan echt spreken van een comeback. Want The Guardian, dat is een hele bekende, belangrijke krant uit Groot-Brittannië. Die schrijft, ja, een triomfantelijke, emotionele terugkeer. Haar stem is nog even krachtig als vroeger. En het leek alsof haar fans naar haar terugkeer snakten. En dan kun je natuurlijk om alles bij elkaar zeggen. It's all coming back to me now.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Kink.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Wat een heerlijke muziek draaien vandaag, zeg. Swingend in de open.

met Thorn. Bruce Springsteen hoorde je. En daarvoor Ed Sheeran met Shape of You op Radio 10. Ja, relaties. Het zou zo makkelijk moeten zijn, maar soms tref je net de verkeerde persoon en voelt de liefde opeens als een gevangenis. Je ziet je vrienden niet meer, je telefoon wordt gecontroleerd en elke verkeerde blik eindigt weer in een urenlange ruzie. En thuis loop je voortdurend op eieren, bang om iets verkeerd te doen. En de liefde is al lang verdwenen en wat overblijft is jaloezie, manipulatie en de verstikkende angst om weg te gaan. Het was Lionel Richie die besloot dit scenario te gebruiken voor een nummer. Easy gaat over het beëindigen van precies zo'n relatie. Maar nu komt het, op het moment van schrijven was hij net getrouwd met Brenda Harvey. En die Brenda moest dus op elke verjaardag uitleggen aan vrienden dat ze eigenlijk hartstikke goed samen zijn. Het was maar een geschreven scenario, een verzonnen verhaal.

0: een hele goede morgen. Zometeen het laatste nieuws om 11 uur. En waar ga je het over hebben?
1: Nou, ik zou het wel eens even willen hebben over de IKEA. Je weet wel, die woongigant.
0: Waar al die relaties mee stranden als de billykassen in elkaar gezet moet worden.
1: Precies, en als je nou geen zin hebt en al dat gedoe, dan heb ik heel erg goed nieuws voor je.
0: Oh, nou, ik ben heel benieuwd.
1: Wel,
0: jij redt de hele maatschappij op die manier natuurlijk. Zometeen Nicola Ruijs op Radio 3, maar eerst Sniffen het Eerst.

0: topbakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.

0: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
1: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
0: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
4: What a what? I'll give you all.
3: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1+1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1+1 gratis. We doen met je mee.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
7: Je hoort er zometeen 4 nummer 1 hits achter elkaar en 4 keer 1. En ook 1 nobody van Chaka! Kom, komt eraan. Maar eerst het laatste nieuws. Nicola Ruijs, een hele goedemorgen.
8: Goedemorgen. Ook al is er zoveel onrust in de wereld, het gaat volgens het CBS verrassend goed met onze economie. Die groeide in april, mei en juni harder dan waar het CBS eerder nog van uitging, met 0,6%. Huishoudens konden meer uitgeven door een stijging van lonen en de hogere uitkeringen. Zometeen begint de rechtszaak tegen de man die het verkeersongeluk zou hebben veroorzaakt met fietsende kinderen in het Zeeuwse Vogelwaarde. In juni kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de schooldirecteur om het leven toen ze werden aangereden door een auto. De bestuurder zou veel te hard hebben gereden en wordt verdacht van dood door schuld. Ook de teamgenoot van Max Verstappen blijft langer bij Red Bull. Isaac Hadjar heeft bijgetekend tot en met volgend jaar. Het doet het niet slecht. In de laatste 7 races eindigde hij in de top 6... en nu staat hij 8e in het klassement. Maar dat komt ook omdat hij al een aantal races niet gereden heeft door een blessure. Verstappen verlengde eerder al zijn contract. En IKEA is lekker bezig. De Zweedse woonreus gooit de prijzen van honderden producten naar beneden. Denk dan aan kasten, matrassen, maar ook klein grut wordt een stuk goedkoper. Maar belangrijker nog, er komen ook kleinere winkels in plaats van die gigantische zaken waar je altijd helemaal doorheen moet als je ook iets kleins wil hebben. In de kleine winkels, die zo groot worden als een gemiddelde supermarkt, kun je de accessoires kopen en ook meubels die je online hebt gezien bestellen. Of er ook Zweedse balletjes en hotdogs liggen, dat weten ze nog niet. Maar anders kom ik niet. Dingen zijn lekker. Goed het weer. Er zijn wolkenvelden, vooral in het zuiden ook zonnige perioden. Vanmiddag in het noorden wat buien. In het zuiden blijft het droog en er schijnt ook regelmatig de zon. En dat allemaal bij 19 tot 21 graden.
7: Flitsmeister met 5 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. A12 Oude Rijn-Lunetten voor Lunetten op de hoofdrijbaan 8 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 12. En de A27 Utrecht-Gorkum voor Lunetten een vertraging van 10 minuten.
9: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Pak de

0: Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter, nu. 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
8: Opgelost, Autotaalglas.

0: Nu bij Ben, dubbeldikke data.
1: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
4: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. In de Ziggo Dome. Radio 10.

Radio 10, Robbie Williams en Rock DJ. En het is er weer tijd voor 11 minuten over 11. 4-1 in de digitale klok. En dan krijg je zoals elke dag 4 nummer 1 hits achter elkaar. In 4x1 met zometeen artiesten die je 24/7 kan bellen. Maar eerst de griep. Ja, toepasselijk, want de R zit in de maand. De eerste nummer 1 hit van vandaag is opgenomen door bandleden die allemaal de mannengriep hadden. En het mooie is, je hoort er helemaal niks van. Ze stonden op nummer 1 in Engeland en Ierland in 1986. En vandaag zijn ze de eerste in 4x1. The sun always shines on TV. Dit is AHA.

0: Daryl Hall en John Oates met Rich Girl. En sinds 2011 bestaat er in Amerika de Oates Hotline. Een telefoonnummer dat je 24/7 kan bellen als je een enorme behoefte hebt aan een liedje van Hall & Oates. Ik heb even getest, hè, maar dat werkt dus nog steeds. Dus ik heb het net even opgenomen.
1: Welcome to Hall & Oates, your emergency Hall & Oates helpline. To hear Rich Girl, please press 1. To hear Manita, please press 2.
0: Ik heb 2 gedrukt, hoor je Maneater, wat grappig zeg. Wil je nou Rich Girl nog een keer horen, dan bel je met 719-26-OATS en druk je op 1. En hoor dit liedje waarmee ze in Amerika op nummer 1 stonden. Vandaag de tweede in 4x1 op Radio 10 met zometeen Adele voor je, maar eerst de nummer 1.

0: Rolling in the Deep van Adele was vandaag de laatste in 4x1. En over een half uur gaat de week door midden. Dan breekt de woensdagmiddag aan met Jeroen Nieuwenhuizen. En alles mag op woensdag. Ja, wat zou jij vandaag willen horen tijdens de lunch? Dat kan geregeld worden. Het enige wat je wel even moet doen is doorgeven wat je zou willen horen. Doe dat via de gratis app van Radio 10. Typ je verzoek in of spreek het in, nog leuker. Dan gaan we alles bij elkaar zoeken en dan kan Jeroen het straks opzetten na 12 uur. En de eerste na 12 is de Bammerammer. Een liedje met extra veel pittige gezelligheid. En als je die aanvraagt, krijg je er ook nog iets voor terug. Namelijk de Bammerammer broodtrommel.
1: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Alleen vandaag bij Bol. Deals op Lego Kids.
5: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Alle Sigma verf bestel je bij...
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
0: Martijn Koopman. Vanmiddag ontstaan er in het noorden enkele buien. Temperatuur maximaal 21 graden vandaag. Maar nu Clemens Cremens en Jackson Brown.

0: voorbij gaat komen in Alles Mag op Woensdag. Jeroen, een hele goede morgen.
1: Hi.
0: Zaagmans, oh, het hoekje al. Wat goed, want de week gaat zo meteen
1: doorgenomen. Ja. Ik even binnen met mijn druppeltje bij de voordeur.
0: Maar dan moet je natuurlijk wel je verzoeknummers gaan doorgeven. En wel zo snel mogelijk. Laat die kans niet schieten.
1: Zeker doen. En we hebben ook een goede bamrammer nodig, waarmee we de woensdagmiddag en de betere helft van de week gaan beginnen natuurlijk. Ik zie hier al iets binnenkomen van Robert. Die stuurt Where the Streets Have No Name van U2. Dat is nou niet net, dat is net geen bamrammer.
0: Nee.
1: Snap je?
0: Ja, dan moet
1: Pride in the Name of Love of zo, dat is dan wel.
0: Ja.
1: Vertigo, dat is wel een mooie plaat trouwens, Where the Streets Have No Name. Zeker goed opgezocht uit de top 4000. Dus die kunnen we wel meepakken, maar daar gaan we niet mee beginnen. Ik heb er al lekker nodig, dus heb je een goede vorm. Een lekkere bamrammer, kom maar door via de F Radio 10. En natuurlijk is al het andere ook welkom. Tik de titel in, spreek het in, maar doe het snel.
0: Via de gratis app van Radio 10. Misschien wel jouw favoriete muziek zometeen na 12 uur aan de betere helft van deze week. Headway zometeen, What is Love, maar eerst voor naar Dit is Cold as Ice. You're a

What is Love op Radio 10. Nou, het is wel heel slim om nu gewoon Anouk aan te vragen voor Alles Mag op Woensdag. Want je weet het, hoor je Anouk op Radio 10. Heel simpel, stuur dan tickets. Dan maak je kans op tickets van 10 voor haar concert. Zometeen Alles Mag op Woensdag. Jouw favoriete muziek is meer dan welkom. Laat het weten via de gratis app van Radio 10. En voordat je het lekkere, warme stemgeluid van mijn collega Jeroen hoort, hoor je nog Kim Wilde, You Came. En eerst This World Is Our Home. Dit

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
1: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
0: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
1: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
0: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
2: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.

0: naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
7: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
8: Honda, the power of dreams.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het en...

0: per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay. Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
10: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
11: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
12: Nou, Zaagmans is net weer vertrokken. Het s'avonds ligt hier nog op de vloer. De betere helft van de week gaat beginnen. Het is 12 uur geweest. Tijd voor Alles mag op woensdag. Maar eerst de nieuws, Nicola Ruijs.
13: Goedemiddag. Na jaren van verzet kan het leger toch een nieuw radarstation gaan bouwen bij Herwijn in de Betuwe. Mensen zijn bang voor geluidsoverlast en gezondheidsproblemen door de straling. Maar bezwaren van bewoners en de gemeente zijn door de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, verworpen. Heb je een visje gehaald bij de Deka-markt, dan moet je even opletten. De supermarkt haalt de Hoogland Lekkerbek uit de schappen. Op zich is er niks mis mee, maar wel met het etiket. Want in die lekkerbek zit tarwe, soja en melk, maar dat staat er alleen niet op. Wie er allergisch voor is, die kan die lekkerbekjes dus het allerbeste terugbrengen naar de Deka-markt. Voor de wedstrijd morgen tegen Duitsland heeft bondscoach Xavi Hernandez goed nieuws over Jurriën Timber. Die trainde de laatste dagen apart omdat hij net hersteld is van een langdurige liesblessure.
14: We had to manage Jurriën Timber that he was a long period injured, but he's ready, he's available, everybody's ready.
13: Iedereen is er dus klaar voor. Oranje speelt morgen thuis tegen Duitsland in de Nations League. In een Oosterwijk bij Tilburg ging vanochtend een gaslucht en volgens metingen kwam de brandweer erachter dat ze zelf de veroorzaker waren. Het is er nou gebeurd? Nou, op de kazerne misten ze een potje met een geurstof die gebruikt wordt bij oefeningen. Het potje was per ongeluk bij het restafval beland. En de vuilniswagen, die heeft die geur daarna door het hele dorp verspreid.
12: Ja, er zit een luchtje aan, hè?
13: Een luchtje, zegt hij, hè?
12: Ja.
13: Gasluchtje. Goed, het weer in het noorden kans op buien, in het zuiden juist kans op zon en het is 18 tot 21 graden.
12: Dankjewel, dan gaan we naar de weg kijken. Er zijn 6 vertragingen. Dagelijkse files natuurlijk voor de Duitse grens, maar ook op de A2 van Maastricht-Noord-Eindhoven voor de Hocht. Er is een stuk afgesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. De file is 8 kilometer en 44 minuten vertraging. Dan op de A32 weer de Meppel voor Heerenveen-Zuid, daar een kwartier.
15: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
9: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis, een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar Domino's.

0: Eurocroc. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
1: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
0: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
5: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1+1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
8: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
8: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei doei
10: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes.

0: €6,95 per maand bij een tweejarig abonnement? Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed. Vibra.
2: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. In de Ziggo Dome. Radio 10.
3: Jeroen Nieuwenhuizen.
4: De woensdagmiddag en de betere helft van de week gaan we beginnen met Cindy.
5: Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Zeg, hoe was de eerste helft van de week?
5: Nou, top. Wij zijn op terugreis vanuit Italië naar huis.
4: Oh, wat heb je gedaan daar?
5: We zijn 3 weken op vakantie geweest. Een aantal campings in de markt gehad en toen weer rustig aan terug.
4: Ja, ben je ook een wijnliefhebber?
5: Ja, dat ook.
4: Ja, dan kan je daar wel terecht, hè, voor een goed wijntje.
5: Ja, echt wel.
4: Ja, waar hou je van? Rood?
5: Ja, rood. Ja. Heerlijk.
4: Lekker, man. Piemonte en misschien de andere streken. Die natuurlijk ook altijd die zware Tuscans en zo.
5: Ja, lekker.
4: Ja, maar ja, dan moet je nu even afkicken natuurlijk, want je bent weer thuis. Bijna dan.
5: Ja, we zijn nog onderweg, maar we moeten wel afkicken inderdaad.
4: Nou, we gaan zo Nederland binnenrijden met een lekkere plaat, de Bammerammer. Maar ik wil het even weten.

0: ja. Het zal toch iets zijn wat je dan gesmeerd hebt nog in Italië. En anders is het iets van het tankstation, denk ik.
1: Nou, ik heb vanmorgen op de camping een lekker bruine bol gehaald. Dus die gaan wij straks lekker beleggen met Nederlandse kaas.
0: Ah. Bam, welkom thuis, hè. Kaas is de basis, je bent weer in het kaasland.
1: Ja, die is altijd mee, hè, de kaas.
0: Ja, en in Italië hebben ze natuurlijk ook wel lekkere kaasjes. Hè. Je moet van één kaas afblijven, dat is die met die vliegenlarven erin.
1: Ja, die hoeft het niet. Nee. Dank je, vriendelijk.
0: Wat gaan we draaien?
1: Nou, heel graag Rebel Rebel van David Bowie.

0: dinsdag de 23e van september. Het is de lunchshow van Radio 10. Jeroen Efteroen, fijn dat je erbij bent. Ja, de herfst is begonnen, hè?
1: Lekker.
0: Volgende week nog wel even nazomeren, een weekje. Ja. Zegt men, hè?
1: Zegt men. Men daar zegt het, ja. Altijd slag om de dag.
0: Ja, ja, ja. Goed, maar de zwembroek kan zo langzaamaan wel terug de kast in. En de sportbroek mag eruit.
1: Oh, want?
0: Ja, diëtisten waarschuwen voor de verleidingen die tijdens de gure avonden op de loer liggen. Kaas, chips. Deze voor jou, pepernoten.
1: Ik heb vanmorgen letterlijk al een zakje op. Serieus. Lekker man.
0: Wil je met kerst nog een beetje goed voor de dag komen, dan moet je nu al minderen met snaaien en meer gaan sporten. Ja jongens, het is zich weer zover.
2: Houd je dit nooit op?
0: Nee. Er staat een nieuwe superster aan het firmament. De paus. Wat? Leo de 14e. Die staat vrijdag voor een schietgebedje in het Stade de France in Parijs. En de 80.000 kaartjes waren een uur weg.
1: Wacht even. Ja. Paus staat in het stadion, gaat er een schietgebedje doen en verkoopt binnen een uur 80.000 kaartjes.
0: Nou, ze waren gratis, de kaartjes.
1: Oh.
0: Ja, dus heb fans.
1: Heb fans, ja.
0: De kerkvader maakt ook nog een rondritje door de stad in zijn pausmobiel. En langs de route worden zo'n 250.000 mensen verwacht.
1: Ah, hey, in dat stadion heeft hij dan ook nog gedoe met een voorprogramma of zo? Of is dat die andere? Ik weet niet hoe het daar zit.
0: Zo'n beginnend bisschop die er dan staat.
1: Ja, je weet het niet, hè?
0: Ja, ik had dit eigenlijk bedacht om daar eens mee te beginnen.
1: Ja, dat kan, hè.
0: Ja, over concerten gesproken. Tickets voor Kaarten van Anouk. Daar hebben ze deze week voor je. Ze gaat met de Metropoolorkest in de Ziggo Dome staan. Op 4 juni hebben wij het concert geregeld voor je. Daar kan je heen. Tickets via de Radio 10 app. Dat moet je dan even sturen. Hè? Dus het woord tickets. Zodra je een plaat van Anouk hoort.
1: Okay.
0: Dus Anouk horen is kaarten scoren. Zo werkt het een beetje hier. Dus ik zou het wel eens een beetje in de gaten zetten en die radio lekker hard aan, want je weet het nooit wanneer je er voorbij hoort komen natuurlijk. We gaan het weer doen!
3: Alles mag op woensdag.
0: Ja, daar is Jolanda.
4: Hoi Jeroen. Ik zou graag willen horen Hooray It's a Holiday van Boney M. We hebben namelijk bijna vakantie. Yay!
0: Yay.
4: Bedankt. Goedjes, Jolanda.
0: Lekker. Nou, een hele fijne vakantie wensen alvast. En om erin te komen zometeen dus Boney M. Eerst even kijken wat Petra wil. Hallo.
5: Hey Jeroen, met Petra.
0: Ja.
5: Wil je misschien Viva La Vida draaien van Coldplay? Dankjewel. Doei.

0: Ja, Jolanda, fijne vakantie. Zo kom je wel in de stemming natuurlijk bij Boney M.
1: Alles mag, alles mag, alles mag op woensdag.
0: Je pakt de app van Radio 10 er even bij. Die is gratis en makkelijk. En laat me even weten wat ik moet draaien voor je. Je bent van harte welkom, hè? Het is gezellig om het samen te doen, toch? Of niet dan, Leon?
2: Hoi, Jeroen Nieuwenhuizen. Een hele goede middag.
0: Hey, man.
2: Voor alles mag vandaag. Eric Clapton, Forever Man, dankjewel.
0: Oeh, die is lekker. Die gaan we zo meteen even voor je draaien. Maar eerst eens kijken wat Gert-Jan zou willen.
3: Goedemiddag, Jeroen, met Gert-Jan. Ik zat te denken van alles mag op deze mooie woensdag. When the Project met King of My Castle. Ik hoor hem graag weer, dankjewel. Hoi.
0: Ja,

0: scoren. Tickets voor 10. Alle info, check radio10.nl.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag.

Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota Bizet Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Jeroen Nieuwenhuizen.
2: Met Alles Mag op Woensdag. Wat fijn dat je meedoet. Tuurlijk.

0: veel zin in met Forever Man zo. Gaan we doen?
1: Hey Jeroen, voor alles mas zou ik wel graag aan willen vragen. Hands up, baby, hands up. Want het is een vrolijk nummer. En dat lijkt me wel leuk op deze gezellige, vrolijke woensdag.
0: Oké, doen we die zo?
2: Hoi hoi, hier met Nens. Ik zou heel graag Words willen horen van F.R. David. Het is mijn allereerste singeltje wat ik ongeveer 40 jaar geleden heb gekocht. Dus een klein beetje nostalgie.
0: Nou, komt

0: Ja, José, dat zijn ze, hè. Ottoman, de favoriete plaats van elke bankrover. Hands up.
1: Tickets van 10 voor Anouk.
0: Ja, dan gaan we eens even kijken wie daarop reageerde. Want je moet deze week Anouk in de gaten houden hier op Radio 10. Als je tenminste bij haar concert wil zijn volgend jaar in juni in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dag Sabine.
2: Hi.
0: Hallo.
2: Hallo. Ook geweldig.
0: Nou ja, we zijn er nog niet, hè? We zijn er nog niet. Nee,
2: okay.
0: Nee, wist eens even een babbeltje maken natuurlijk, hè? Want jou is aan jouw mooie tandjes voelen. Hoeveel weet jij van Anouk?
2: Ja, hoeveel weet ik van Anouk? Laatste jaren niet zo heel veel, maar vroeger heel veel optredens gehad. Nog zelfs in de vereniging in Nijmegen.
0: Oh.
2: Kleine zaal. Dus daar is ze ook nog opgetreden. Diverse dvd's en cd's heb ik van haar. Dus ja, fantastisch.
0: Toch wel een fan van het eerste uur.
2: Nou ja, eigenlijk wel. Het is gewoon een hele stoere zangeres. Ik denk de stoerste van Nederland.
0: Jazeker. Ja, zeker. Nog even de beste natuurlijk. Hè? Maar ja, nou heeft Taylor Swift heeft een Swifties. Lady Gaga heeft de Little Monsters. Wat heeft Anouk dan? Noekies?
2: Anouk
0: Loeris. Hoe heet je als je een grote fan bent van Anouk? Wat ben je dan?
2: Hoe heet je dan als je grote fan bent van Anouk? Ja, dan ben je gewoon fan van de grootste.
0: Ja, maar dat heeft geen naam zoals met Taylor Swift. Of?
2: Nee, oké. Nou, ja, vind ik wel.
0: Anouk Loeris.
2: Ja, de chick, ik vind het gewoon fantastisch.
0: Ja, nou, ik weet wel.
2: Het is gewoon super stoer.
0: Ik weet wel hoe je een grote fan van Anouk kan noemen. Sabine. Een echte Sabine. Okay, ja. En het leuke is, je hebt ze te pakken!
2: Dankjewel. Oh, heel blij mee.
0: Lekker hoor. Twee tickets voor het concert van Anouk. Vrijdag 4 juni 2027. Ziggo Dome Amsterdam. Het is voor jou. Heel veel plezier.
2: Thank you very, very much. Thank you very much. Oh, I love it. Oké, dankjewel.
0: Alsjeblieft. Doei, doei.
2: Ja, doei.
0: Nou, nog één iemand het laatste woord voor vandaag.
3: Hey Jeroen, Michel hier.
0: Hey Michel.
3: Van de week had jij het al in jouw programma over... Ja, een nummer wat je nooit meer hoort eigenlijk. En wat eigenlijk een keer voor moet komen in Alles Mag.
0: Ja.
3: Dat was Andrea Bocelli met Vivo Perlé.
0: Aha, ja, inderdaad. Ja, daar hadden we het over in de quiz. Toen dacht ik, nou, er wordt ook weinig aangevraagd. Maar bij deze, Michel, hij is voor jou Andrea Bocelli.

0: Boom, knal, dat was die al.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Stand.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
3: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
2: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
6: Wat weet jij van de jaren 70? Test jezelf met een muzikale reis van 500 vragen. Het Top 40 Quizboek, de jaren 70. Nu overal verkrijgbaar.
7: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
8: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
9: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
10: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
11: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
12: Honda, the power of dreams.
13: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
14: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Goedemorgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: En dan gaat hij deel 2 van de lunchshow van Radio 10. Jeroen heeft te doen met zometeen de top 4000 quiz, maar ook muziek van Genesis. Eerst het nieuws, Nicola Ruijs.
4: Goedemiddag. De jongen die terecht staat voor het doodrijden van 3 kinderen en een basisschooldirecteur in het Zeeuws-Vlaamse Vogelwaarde heeft veel te hard gereden. Volgens justitie meer dan 50 kilometer sneller dan mag. Dat blijkt niet alleen uit lussen in de weg, maar ook uit GPS-gegevens uit zijn telefoon, zegt de officier van justitie.
5: Daar hebben we in vastgesteld dat verdachte de laatste 800 meter voor de bocht waarin het fatale ongeluk heeft plaatsgevonden rond de 130 kilometer per uur heeft gereden.
4: De 20-jarige werd eerst ook verdacht van rijden onder invloed, maar het cannabisgehalte in zijn bloed blijkt niet strafbaar. Het lijkt erop dat ons land volgend jaar toch mee gaat doen met het Songfestival. Volgens de AD en de Telegraaf heeft de publieke omroep de knoop doorgehakt. De Avro Tros was afgehaakt en nu zou de NPO de inzending zelf gaan verzorgen. Waarschijnlijk volgt vanmiddag de officiële bekendmaking. Er ligt een miljardenplan klaar om het platgebombardeerde Gaza weer op te bouwen. En dat plan dat komt van de Vredesraad. Dat is een omstreden alternatief voor de VN en bedacht en geleid door de Amerikaanse president Trump. Een groot deel van de miljarden is voor het herstellen van ziekenhuizen en wegen en het regelen van onderdak voor Palestijnen. En voetballer Cristiano Ronaldo gaat ook na het WK door als international van Portugal. De 41-jarige spits kreeg kritiek op zijn spel tijdens dat toernooi, maar is toch opnieuw opgeroepen. En Ronaldo heeft zelf ook nog een doel. Hij staat nu op 979 officiële doelpunten en wil die grens van 1000 goals gaan doorbreken. Portugal speelt morgen in de Nations League tegen Wales.
3: Kijk, het is natuurlijk een teamsport. Het is een teamsport. Alvast Messi voetbalde, maar bij hem is het... Hij heeft het best gedaan, toch?
4: Hij heeft zeker.
3: Maar hij had niet echt eigenlijk geen deuk in een pakje boter geschopt. Nou,
4: wat het probleem is, hij wil gewoon heel graag die 1000 goals halen. Dus iedere actie dat er een beetje een goal is, dan had hij af kunnen geven. Doet hij niet, want hij wil zelf scoren. Maar...
3: Nou, kijken of het nog lukt en dan afronden maar.
4: Ik hoop het, wat mij betreft.
3: Maar de kleedkamer doet het.
4: Precies. Goed, het weer nog. In het noorden kans op buien. In het zuiden juist kans op een beetje zon. En het is 18 tot 21 graden.
3: Ja, dan gaan we eens even kijken naar de weg. Er zijn 5 vertragingen en dit valt mij op. A6 Lelystad Emmeloord voor Zwifterband, 12 minuten. En de A58 Eindhoven Tilburg voor Moergestel 23.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door credits, krediet, coaching en training voor ondernemers.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
8: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
1: Vergeet je niet in te smeren.
0: Want

0: constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.

0: naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. In de Ziggo Dome. Radio 10.

0: Milo maakt het dat je net iets minder stout als je niet naar de tekst luistert. Dat is allemaal prima. Eeuw Technology en de 4 Genesis op Radio 10. Ja, meisjes, inderdaad, de top 4000. Pak hem er maar bij, want we gaan het doen.
1: De top 4000 quiz.
0: Ja. We hebben hier 4 vragen over platen uit de top 4000. En wat is dat dan, Jeroen? De top 4000? Heb ik nog nooit van gehoord. Kan zijn, hè, dat je zo denkt. Nou, in dat

via de app van Radio 10. Dan weet ik twee dingetjes. 1, dat je mee wil spelen zometeen voor de prijzen. En 2, dat je het ook een beetje kan. Dus heb je de app? Open hem dan nu en geef het antwoord op deze vraag. Het is vandaag 22 jaar geleden dat André Hazes overleed. Wat is zijn hoogste genoteerde hit in de top 4000? Is dat A, Bloed, Zweet en Tranen? B, Kleine Jongen? Of C, Zij gelooft in mij? Als je dat weet, dan pak je nu de app van Radio 10. En dan geef je mij dat antwoord.

0: Marco nam je mee op een rond tochtje door Memphis. Ja, is best aardig. Overdag. S'avonds een beetje opletten daar. Kan ik je wel vertellen uit ervaring. Wij hebben aan de lijn hebben we iemand die te gaan aandurven. Ze gaat het voor doen. Ze zegt ja, geef die prijzen maar aan mij. Of niet dan, Barbara?
1: Zeker. Ik ben er klaar voor.
0: Mooi zo. Ja, je hebt een thuiswerkdag vandaag, dus ja, de radio staat lekker te schallen.
1: Zeker.
0: Ja, dat doet hij wel vaker, want je hebt veel muziek uit de jaren 80 en 90 beluisterd. Dat is je lievelingsbeetje, hè?
1: Ja, klopt, inderdaad. Ja, ik kom uit de jaren 70, dus dat is uit mijn jeugd, hè?
0: Ja, net als ik. Ik heb dat ook allemaal meegemaakt natuurlijk, dus dat blijft toch een beetje hangen. En daar weet je dan wat het meeste van. Ik hoop voor je dat er wat vragen over gesteld gaan worden. We gaan eerst nog even terug naar de oefenvraag van vandaag. De hoogst genoteerde hit van André Hazes in de top 4000. Was dat Bloed, Zweet en Tranen, Kleine Jongen of Zij Gelooft in Mij?
1: Nummer 2, dat is Kleine Jongen.
0: Kleine Jongen, ja, dat is goed, zeker. En dan gaan we voor het echie. Even wachten.
2: Even die kikker.
0: Even die kikker eruit.
2: Pak je reiger.
0: Ja, ik moet even een reiger erbij pakken, dan gaan de kikkers makkelijker weg. We gaan dus even zo meteen 4 vragen stellen voor prijzen. Als je alles goed beantwoordt, dan krijg je van ons het hele prijzenpakket. Zo niet, dan kijken we naar hoeveel vragen je wel wist te beantwoorden. En die prijzen krijg je dan ook erbij. Ja?
1: Ja, duidelijk.
0: Nou, helder.
3: Vraag 1.
0: Dus dat is een keer iets duidelijk wat ik zeg. We hebben een jarige, de vader van Rieke en zanger van de top 4000 notering, Kero. Die mag vandaag 83 kaarsjes uitblazen. Nou, dat zal hij zelf al niet doen. Volgens mij heeft hij zwembad vol liggen met dames die dat nog voor hem doen. Is dat allemaal afgelopen inmiddels?
2: Nee hoor.
0: Hij was in een beetje opspraak geraakt, toch? Latin Lover hebben wij het over. Wie is deze meneer?
1: Julio Iglesias.
0: Je viel een beetje weg, dus we halen het antwoord. Dat was?
1: Julio Iglesias.
0: Ja!
3: Vraag 2.
0: Ja, muziek. Het is ook natuurlijk lastig om door de telefoon te horen soms, maar we gaan een introotje starten en wil ik van jou weten. Wie is dit en wat is het? Hoe heet het? Zal ik er een lange intro, dus je kan er even over doen?
1: Ik weet hem.
0: Oh, je weet hem wel, dat mag je hem zeggen hoor.
1: Ik weet hem. Ja, het is Bon Jovi. Met Bed of Roses.
0: Ja, zo. Dat gaat lekker zo. Ja, en over rozen gesproken. Lady Gaga is moeder geworden en dochter is vernoemd naar een top 4000 hit. Ze heet Rose, maar welke hit is ze dan naar vernoemd? Is dat A, Kiss from a Rose, B, The Rose of C, La Vie en Rose?
1: Dit wordt een gok. De laatste, La Vie en Rose.
0: La Vie en Rose is goed! Ja! Goed gerokt. Ja, ze zingt het ook in de film A Star is Born. Aanradertje sowieso. Als je Lady Gaga's op een andere manier wil leren kennen, dan moet je daar eens naar kijken. Zij heeft La Vie en Rose ook laten tatoeëren op haar lijf. Dus vandaar. De keuze was snel gemaakt.
3: Vraag 4.
0: Nicola, wat heb jij?
2: Het is 23 september vandaag. En dat betekent dat de herfstequinox plaatsvindt.
0: Ja, wat?
2: Ja, de herfstequinox. Dat is een moeilijk woord om te zeggen dat overal ter wereld vandaag de dag even lang is als de nacht. En dat is dan natuurlijk ook direct in dit jaar getijden het startschot voor de herfst. Mm. In maart is het weer precies andersom. Dan is het het startschot voor de lente. Ja, en die equinox met een Q en een X, ziet niet veel woorden waar dat in zit, dat werd vaak gezien als iets magisch en traditioneel gevierd door heksen.
0: Heksen. Oh. In de top 4000 vinden we een hit van Fleetwood Mac over een heks.
2: Heks.
0: Een H, dus niet een ex, maar een heks.
2: Bijna hetzelfde, dat wel.
0: Een heks hebben ze genoeg gezongen ook, maar nee, het gaat om de heks. Welke hit is dat? A, Sarah, B, Rhiannon of C, Eucalypta?
1: Een moeilijke ook weer. Ik denk nummer 2.
0: Rhiannon, zeg jij. Dan vullen we dat voor jou in. Ja! Ze doet het gewoon. Zo hebben we dat graag. Barbara. Ja, ik kan zeggen, wat blijft die reactie, die uitbundige reactie die ik van je gewend was.
1: Geweldig.
0: Ja, de Radio 10 Zonnebril, Radio 10 Pet. Sorry, nu loop ik door je heen. De Radio 10 Zonnebril, Radio 10 Pet, Bamarama, Broodrommel en DAB Plus Radio zijn voor jou. En wat wil jij nog kwijt?
1: Onverwachts, geweldig, dank je.

0: op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
2: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
8: Echt lekker.
7: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
9: Hallo, Odido hier.
10: Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppot groenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
16: En wat dacht jij ervan om vandaag eens lekker deze show af te sluiten met een hele lekkere dikke 10? Heb je goede ideeën?

0: Het podium is leeg. Je kunt daar zometeen iemand opzetten die even gewoon de shine krijgt. Even een applaus, even een mooie speld. Of doen we vandaag? Zullen we een speldje doen of een beker?
1: Beker.
0: Bekers, oké. Okay, beker. Ja, de 10 is vandaag een beker op de woensdag. Virtueel allemaal natuurlijk. Je hoeft alleen maar even een appje te sturen. Je hoeft niet naar de studio te komen rijden. Heb jij een goed idee over iemand die jij wil benoemen? Omdat hij iets goeds gedaan heeft voor je. Omdat hij iets uitzonderlijks heeft meegemaakt. Of omdat hij wat te vieren heeft. Kan ook natuurlijk. Yo, verzin maar een leuke reden. Als die persoon genoemd moet worden, dan stuur je mij de naam van die persoon. De reden waarom die een 10 krijgt en hoe je zelf heet. Die drie dingetjes, die heb ik eigenlijk nodig. Maar je kan het ook inspreken in dezelfde app van Radio 10. Dat is makkelijker. Dan druk je gewoon op de microfoonknop, je drukt op versturen en dan komt het vanzelf binnen. Dus wees er snel bij, doe het. Over een minuutje of 6, 7, dan heb ik het wel nodig. Dus begin alvast maar. Nico, heb jij nog iemand?
1: Ja, nou, zeer zeker. Opeens dacht ik van, ik wilde iets doen over het Songfestival. Maar ik denk, er is er maar eentje die eigenlijk een hele dikke 10 verdient. Dat is onze producer, Rick.
0: Ja.
1: Rick is namelijk vannacht vader geworden van zijn eerste zoon, Felix.
0: Ja, mooi. Hij is gistermiddag rond dit tijdstip, is hier ineens vertrokken. Het is een beetje inkruip, maar aan de andere kant, ik weet precies hoe dat voelt om, om een kindje onderweg te hebben.
1: Hij werd gebeld
0: en zei, ja, de vliezen zijn gebroken, dus ik ben weg. zo kan het gaan.
1: En vanmorgen stuurde hij een foto, hij en zijn vrouw Odilia, de trotse vader en moeder van een mooie kleine Felix. Nou, dat verdient misschien wel 2 tienen. Dus namens ons allemaal.
0: Ja, zeker. En wij zijn er hartstikke trots op dat hij vader is geworden. Dat is
1: zeker mooi, weten.
0: Nog meer mensen? Heb je nog een idee? Nou, geef het even door via de app. Kom maar door. Stuur hem maar.

0: Wie heeft een aparte? Hij zegt een dikke 10 voor de combinatie gember met sambal. Dat is zo heerlijk, iedereen moet het proberen. Okay. En als je echt gek wil gaan, een beetje knoflook erbij. Ultiem genieten.
1: Oké.
0: Ik weet het niet.
1: Ik ga het proberen.
0: Ik denk dat hij een klein geintje met ons uithaalt.
1: Het zou kunnen.
0: Ik hoef het niet in ieder geval. Saskia!
2: Hoi Jeroen, ik wil graag mijn zus Sabine een dikke 10 geven... omdat ze net kaartjes voor Anouk heeft gewonnen. En ik met haar mee mag. Goedjes, Saskia.
0: Ah, dat was leuk, hè? Jazeker. Nou, heel veel plezier. Je bent dus ook een Anoukeloeris.
1: Anoukeloeris.
0: Dan hebben we hier Tom.
3: Hallo, goedemiddag. Ik geef mijn man Tom een dikke 10. Tom is een paar weken geleden gewisseld van baan. En is van schilder naar persoonlijk begeleider in de activiteitenbegeleiding gegaan. Hij heeft het daar heel erg naar zijn zin. Hij is daar lekker bezig. Zit daar volgens mij helemaal op zijn plek. Dus Tommy, een dikke 10.
0: Juist. Nog een kleine chauffeur erbij ook, hoor ik op de achtergrond. Ja. En daar is Maddie.
4: Ik geef een dikke 10 aan ons hele team... het Antoniushof, het Stationsplein 1 in Waalwijk. Iedere dag staan wij weer klaar voor al onze mensen. En ondanks alle drukte en soms de stress... doen we het toch met elkaar. Allemaal toppers.
0: Kijk, jongens, dat bedoel ik dus als ik zeg... wil je nog iemand een dikke 10 geven? Zoiets. Jolanda.
5: Ik wil een dikke 10 geven aan alle DJ's van Radio 10... die iedere dag weer zorgen dat wij mooie, gezellige muziek hebben. Bedankt, hè. Groetjes, Jolanda.
0: Nou, dankjewel. Dat had helemaal niet gehoeven. Maar namens mijn collega's, enorm bedankt. En we doen het met alle liefde en plezier natuurlijk. Hè. Nou, dan moeten we er zelf dus bij gaan staan...

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
4: What a what?
3: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts 5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.

0: deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
0: Alleen vandaag bij Bol. Deals op Lego Kids.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis. Pakken.
3: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Remea warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
10: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
12: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
13: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
11: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
13: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
14: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
15: Ja, zo dadelijk voor ieder wat wils. Muziek om bij weg te dromen, om mee te zingen en om op te dansen. George Michael, Pink Floyd en Kylie Minogue. Hoor je als muzikaal trio na het nieuws van 2 uur. En dat nieuws dat krijg je van Nicola Ruijs. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. De jongeman van 20 die in juni een schoolklas schepte op het fietspad bij het Zeeuwse Vogelwaarde, heeft daar met een noodvaart gereden. Dat blijkt onder meer uit de verkeerstellers in het wegdek. Op een paar honderd meter van de bocht, zegt justitie.
17: Die tellen ze. Die geven aan dat verdachte op dat moment ongeveer 135 km per uur gereden zou hebben.
16: Ja, dat is behoorlijk wat hard. Uit de GPS van zijn mobiel blijkt dat hij in de bocht ook nog 130 ging. Je mocht er 80. Bij het ongeluk vielen 4 doden. Toch wordt hij vrijgelaten uit zijn voorlopige hechtenis en mag hij zijn proces in vrijheid afwachten. Er is namelijk geen acuut gevaar op herhaling, denkt de rechter. Het wordt voor justitie een uitdaging om een ex-gemeenteambtenaar in Amsterdam de cel in te krijgen voor medeplichtigheid aan geweld, dat zegt zijn advocaat. Justitie eiste tegen de ambtenaar 12 jaar cel. Hij zou persoonsgegevens hebben verkocht die criminelen gebruikten om aanslagen te plegen. Maar volgens de advocaat zijn dat alleen maar aannames. Oud-Oranje aanvoerder Virgil van Dijk is bang dat racisme in het voetbal een blijvend probleem is. Toen Justin Kluivert en Quinten Timber op het WK een strafschop misten, kregen ze een bak discriminerende opmerkingen over zich heen. In Engeland zie je iets soortgelijks, zei van Dijk. Daar moeten social media wel iets op gaan vinden, vindt hij. En waarschijnlijk horen we vanmiddag of Nederland wel of niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival. En volgens meerdere media is het antwoord daarop ja. Omroep Avrotros had zich teruggetrokken omdat het Songfestival te politiek zou zijn geworden. De NPO zou nu met een oplossing zijn gekomen, zodat we er toch bij zijn. Dat horen we allemaal later vanmiddag dus. Treduteam weer in het noorden kans op buien, in het zuiden juist kans op zon. En dat allemaal bij 18 tot 21 graden.
15: Nou, dat klinkt in ieder geval positief. Dankjewel, Nicola.
16: Spannend, man.
15: Heerlijk.
16: Leuk.
15: Flitsmeister dan, die meldt 3 vertragingen. En dit zijn ze alle 3. De A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens, 12 minuten. 10 minuten op de A6, Lelystad Emmeloord voor de Ketelbrug. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens dan, 11 minuten daar.
18: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 1, 2, 3 geregeld.
19: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
19: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
20: Giga veel.
19: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
0: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
3: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
4: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 20:30 bij Net 5 en op Kijk.
5: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
6: Alleen nog deze week,
7: tromgeroffel,
6: het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
8: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
10: Fans van voordeel,
9: Aldi.
12: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. In de Ziggo Dome. Radio 10.
13: Dennis Verheugd.

George Michael. 4 minuten lang. Even lekker dagdromen. Uit het raam staren, koffie erbij. En je heel even afsluiten voor de rest van de wereld. Ja, je hoort meteen dat de herfst begonnen is, hè? Want ja, dit is toch wel een echt herfstliedje, dacht ik zo. A Different Corner, hier op 10. Maar goed, de werkdag is nog niet voorbij, hè? Tijd om de schouders weer recht te zetten en het energieniveau een klein zetje te geven. Alexis Jordan, zorg voor...

0: Als jij al tickets hebt gescoord voor de Simple Minds in de Ziggo Dome volgend jaar, dan heb ik goed nieuws.
1: Zeg maar nee, en we krijgen er 2 toevallig.
0: Ja, want Level 42 staat er namelijk ook. Ja, dat betekent dat Mark King alvast mag opwarmen voordat Jim Kerr en zijn mannen het overnemen. Dus nou, niet verkeerd voor 1 avondje uit. You're the promise you a miracle. En over een avondje gezelligheid gesproken, ook Anouk staat volgend jaar in de Ziggo Dome samen met het Metropool Orkest. Wil je daarheen? Nou, dan weet je wat je te doen staat, hè, als je een hit van haar hoort. App tickets naar de studio en wie weet ben jij erbij. Dit is Radio 10 met Prince.

0: www.radio501.nl.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Alle Sick & Verf bestel je bij...
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties... Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
14: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Dennis Verheugd.
17: Van harte welkom. Over een paar minuten een muzikale herinnering uit de top 4000 van vorig jaar. Eerst Brooke.

Memories veroverde de band voor het eerste nummer 1 positie in Nederland. Ja, en dat dromerige geluid dat je zo in Memories gaat horen was in die tijd behoorlijk vernieuwend voor Nederlandse begrippen. En meer dan 50 jaar later klinkt het nog altijd tijdloos. En sinds het overlijden van Journey Kaagman afgelopen zomer, ja, is het voor veel luisteraars ook een beetje een eerbetoon aan een van de meest herkenbare stemmen die ons land ooit heeft gekend.

Snow Patrol, Chasing Cars. Ja, grappig hoe sommige nummers een seizoen lijken te hebben. Ja, dit is er wat mij betreft zo eentje, hoor. Zodra de kalender richting oktober kruipt, dan klinkt die toch net even anders. Ja, ik weet niet hoe dat met jou zit, maar dit soort liedjes krijgen automatisch bonuspunten zodra de herfst begint. Ja, een beetje mijmeren mag best op de woensdagmiddag, ja toch? Maar goed, laten we niet helemaal wegzakken in onze gedachten. De woensdagmiddag is tenslotte nog lang niet voorbij. Sint-Pierre Wert, die help je er wel doorheen. Hier is

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
11: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
12: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
13: Echt waar, joh?
12: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
14: Ah, lekker. We zitten alweer halverwege de woensdagmiddag. Ja, dat is een sprongetje in de lucht waard, dacht ik zo. Misschien leuk om dan zo dadelijk Van Halen te draaien met Jump. Ja, toch? Ga ik voor je regelen. Eerst het nieuws van 3 uur, Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Nederland doet volgend jaar toch mee aan het Eurovisie Songfestival, meldt de NPO. De NOS verzorgt dan de voorbeschouwingen en het commentaar. David Tros trok zich, net als andere landen, terug omdat Israël meedoet. Welke artiest voor ons land naar het Songfestival in Bulgarije toe gaat, is nog niet bekend. De jongen van 20 die vastzit voor het dodelijk ongeluk in de Zeeuws-Vlaamse plaats Vogelwaarde in juni, komt morgen voorlopig vrij, maar wel met voorwaarden. Zo moet hij zich laten controleren op drugsgebruik en krijgt hij een rijverbod van de rechter.
16: Het kan niet duidelijk genoeg zijn dat u niet mag rijden. Geen auto, geen brommer.
15: De verdachte reed veel te hard door een bocht en kwam op het fietspad terecht. Daar schepte die 8e groepers die op de fiets naar een schoolkamp gingen. Er vielen 4 doden. De kerncentrale in het Zeeuwse Borselen blijft misschien nog bijna 30 jaar open. De staat die heeft de meerderheid van de aandelen gekocht en wil de centrale op die manier langer open houden. Eigenlijk zou die in 2033 gaan sluiten. Land voor Borselen is nog niet definitief, het hangt af van de andere aandeelhouders. En Rusland lijkt opnieuw de luchtverdediging van de NAVO te hebben getest. Een Russische militaire helikopter vloog korte tijd het Poolse luchtruim binnen. Het gebeurde aan de grens bij de Oostzee. Meteen gingen Poolse gevechtsvliegtuigen de lucht in. Binnen een minuut keerde het toestel terug naar Rusland. Het radioteam weer, het is droog, de zon schijnt, behalve in het noordwesten. Daar is het grijs met een paar buien. Het is nu zo'n graad of 20. Vanavond trekken er meer buien over. Morgen vrij zonnig en een graad of 18.
14: Oké, Martijn, nou, tot over een uurtje bij Gijs op 10, hè?
15: Gezellig.
14: Zeker. Flitsmeister, die meldt op dit moment nog 7 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A16, Rotterdam-Breda voor de Drechttunnel, ruim een half uur. A50, Os-Arnhem voor Waterberg, 21 minuten. En 18 minuten oponthoud op de A58, Tilburg-Breda voor Ulvenhout.
13: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
17: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
18: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
17: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: deze met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net 5 en op Kijk.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
3: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. In de Ziggo Dome. Radio 10.

was Murray Head. One Night in Bangkok. Ja, veel mensen denken bij die titel aan het nachtleven van deze Thaise hoofdstad. Maar het liedje gaat eigenlijk over een schaaktoernooi. Ja, als je echt maar één nacht in Bangkok hebt, dan lijkt me dat trouwens niet de spannendste manier om je tijd door te brengen, hè? Om lekker te schaken. Nee, dat klinkt een Joyride met Roxette. Nog een stuk aantrekkelijker. Hello.

0: je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging, 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid.

0: bij Bomaat.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Dennis Verheugd. Je woensdag wordt na vieren nog gezelliger, want de leukste middagshow van Nederland zit eraan te komen. Gij

0: Radio 3 met Train en 50 Ways to Say Goodbye.
1: Doorbraak! De doorbraak!
0: Ja, stel, je speelt al jaren in een succesvolle band. Hits genoeg, volle zaal ook. Maar dan komt er ineens een nummer voorbij waarvan iedereen voelt... oeh, ja, dit is toch anders. Nou, de man die het schreef, die besloot het niet zelf te zingen. In plaats daarvan gaf hij de hoofdrol aan de bassist van de groep. Ja, best een opvallende keuze, want meestal staat toch juist de frontman in de spotlight. Maar goed, het bleek een gouden zet. Het nummer groeide uit tot de grootste hit uit de carrière van de band. En wordt ruim 40 jaar later nog altijd gezien als een van de mooiste ballads van de jaren 80. De doorbraakhit van vandaag, The Cars and Drive.
1: Doorbraak!

0: Ja, maar dit is een automatisch nummer. En ik denk dat heel veel mensen dit in de auto ook hebben. Dan... je kent de tekst niet zo goed, maar je...
1: Het is wel grappig.
0: Gillen.
1: Ja, maar ik schuif ook meteen... in principe jouw schuif op.
0: Ja, je schuift meteen mijn schuif open.
1: Je schuif open. Maar
0: dat heb ik dus ook gedaan.
1: Je zit er altijd lekker in. Maar goed, laten we het inderdaad over een gezellig praatje. Laten we talken.
0: Zeker. Wat Coldplay zegt. Nou, we gaan straks Jorne van Loenen even bellen. Hij heeft een boek geschreven over de babyboomer biljoenen die eventueel vrij zouden kunnen komen binnenkort. Als de huizen maar blijven stijgen natuurlijk. En hij wil daar een oplossing voor. Want als wij nu in een hurenhuis wonen, dan kunnen we nooit meer een woning kopen later. Of onze kinderen. En we gaan toch meedoen met het Songfestival, hè?
1: Ja. Het is vanmiddag bekendgemaakt.
0: Het hoe en wat en wie er dan mee gaat doen. Welke kandidaat. We gaan straks collega Jeroen Kijkendevecht even bellen. Want die deed vorig jaar verslag. Dus hij weet vast wel meer.
1: Zo dadelijk veel meer. Bij Gijs op

0: energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
6: Oh ja? Daar werken jullie zeker niet met Blokledder.
7: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
8: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling.

0: Dus snel even bollen.
1: Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroe.nl.
0: Alleen vandaag bij Bol. Deals op Lego Kids.
3: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip. Fixed it.
6: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Adidas, Guess en meer.
7: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
8: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
10: Echt lekker.
9: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit.

0: moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Ja, goedemiddag. Het is net 1 minuut na 4 uur. Nou, dat betekent dat het hoog tijd is voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
7: Goedemiddag, Gijs. De verdachte van het schoolkampdrama in Zeeland komt voorlopig vrij. En dat is een klap in het gezicht van de nabestaanden, zegt iemand namens de familie bij de NOS.
8: Een mokerslag, werkelijk. Als je je kind verliest en je moet dan in een rechtszaal aanhoren dat de verdachte van dat incident in vrijheid het proces mag afwachten, dan dat is onverteerbaar.
7: In juni werd een schoolklas op de fiets geschept door een man van nu 20 in zijn auto die veel te hard reed. Er vielen 4 doden. De verdachte mag zijn rechtszaak dus thuis afwachten. Het Songfestival wordt volgend jaar uitgezonden door de NOS, maar die omroep gaat niet de inzending doen. Die wordt geregeld door een team van onafhankelijke experts. Waarschijnlijk horen we voor de kerst wie er dan voor ons land naar Bulgarije toe gaat. Dit jaar deden we niet mee, omdat Israël meedoet. IKEA gooit het over een andere boeg en opent volgend jaar in ons land een paar kleinere winkels. Ze krijgen het formaat van een supermarkt, hebben geen showroom of zelfbedieningsmagazijn meer. Volgens een woordvoerder komen er zo'n 5 kleinere IKEA's in Nederland. Waar is nog niet bekend?
6: Ik heb dat wel eens in Amerika gezien. Daar heb je een hele kleine IKEA, maar dan kun je gewoon vanaf online kun je het bestellen. Ja, en dan gaan ze het ergens in een magazijn ophalen.
7: Ja, dit dus niet hier. Dus goed dat je het zegt. Dit zijn vooral dan de vergieten en de bakjes en de kleinere stoelen en dat soort dingen.
6: De handige dingen.
7: En deze tv-zender die stopt ermee. Dat is natuurlijk 24 Kitchen.
6: 24. Stopt hij ermee?
7: Ja, de kook- en bakzender. Begin volgend jaar, tot en met maart nog. Het levert blijkbaar te weinig op. Sommige programma's blijven wel te zien, maar dan los bij Disney+. Nou, Rudolf van Veen was daar nog steeds te zien met al die herhalingen.
6: Mm-hmm.
7: Dus ja, deze gezellige keuvelgesprekjes moeten we voortaan missen.
9: Wat staat dat leuk, hè? Die tekeningen zo op mijn koelkast. Ik vind dat zo gezellig.
7: Ja, morgenochtend is Rudolf te horen in Radio 10 staat op. Ook gezellig. Hij is namelijk een van de medeoprichters.
6: Nou ja, en ik vind het ook vervelend voor Ramon. Ramon Brugman, die heeft nu ook een programma heeft hij daar gekregen.
7: Ja, maar die afleveringen zijn straks al opgenomen. Dus dat geld heeft hij al binnen, denk ik.
6: Ja, dat is waar. Maar hij wilde dat toch wel even door. Maar
7: dat kan ik me voorstellen, ja. Toch meer kookboeken verkopen.
6: Ja.
7: Het Radio 10 weer. Vanavond vallen in een groot deel van het land buien. Maar vannacht is het droog, graadje of 11. Morgen is er geregeld zon. En dan wordt het 17 tot 20 graden.
6: Lekker hoor. Ik zag de weersverwachting voor volgende week. Wil je het erover hebben of dacht je van...
7: Ja, zien en dan geloven.
6: Oké, goed. Dankjewel Martijn. We gaan meteen even kijken hoe druk het is op de Nederlandse wegen. Nou, het is woensdag. Meestal valt het wel mee. Is dat ook zo? Robin van der Gie, die weet dat. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Ja, vooralsnog wel. Nog maar 52 files. Op de A2 Maastricht-Eindhoven is de weg ook weer vrij na een ongeluk. Wel nog steeds een uur vertraging tussen Valkenswaard en knooppunt Batadorp. Op de A15 richting Gorkum heb je tussen Rotterdam-Charloos en knooppunt Ridderkerk een half uur file. En op de A67 sta je tussen Hapert en knooppunt De Hocht een half uur stil door een ongeluk.
6: En dan hapert het ook, hè? Heel veel sterkte. Kom veilig thuis. Wij vinden het fijn om een onderdeel van jouw file te zijn. En we blijven gewoon lekker bij je. Totdat die file ook is opgelost. Ik heb muziek voor je uitgezocht van Madness, Our House. Die ga je zo horen. You're So Vain, Carly Simon en cabaret van Daniel Arends. Allemaal binnen een paar minuten.
11: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
13: Wee-oe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-oe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
14: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: De
14: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
2: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
3: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de

0: zat ik bij Shownieuws en toen wisten we zeker... wij gaan nooit meedoen meer met het Songfestival. Nou ja, dat kan zo veranderen. Wees welkom bij de Middagshow. Dit is Gijs op 10. Mijn naam is Gijs Staverman. En samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag Gijs.
0: En de hele middagcrew. We zitten wel lekker bij je op de achterbank. En we rijden met je mee omdat wij het super fijn vinden. Oh nee, dat rijmt niet. Wij vinden het fijn om een onderdeel van jouw file te zijn. We rijden gewoon met je mee totdat de file is afgelopen. En ik moet even met je praten over een Duitse amateur archeoloog. Die heeft met zijn metaaldetectortje een bijzondere schat gevonden. Maar liefst 934 Romeinse munten. Ja, hij was aan het zoeken bij Wesseling in de buurt van Keulen toen zijn detector maar bleef afgaan. Nou, die man die dacht, ik moet toch eens even kijken wat ik te pak heb. De munten wegen samen ruim 3 kilo en zijn bijna 2000 jaar oud. Totale waarde staat gelijk aan ongeveer 3 jaar salarissen van een Romeinse soldaat. Dat is ongeveer zo'n 2 ton nu, omgerekend in de waarde van nu. Ja, waarom iemand het geld destijds heeft begraven, dat is niet bekend. Waarschijnlijk wilde diegene het gewoon veilig bewaren. Nou, het is wel gelukt, want 2000 jaar later is het pas weer opgegraven. De vondst is inmiddels overgebracht naar een museum in Bonn. Het gaat om de grootste muntenvondst uit de tijd van keizer Hadrianus. Ja, als ik het dan terugbreng naar Daniel Arends bijvoorbeeld... ja, die doet hele andere dingen met munten.
2: Ik verdien zo eng veel, echt eng veel geld. Echt eng, maar echt eng, hè. Echt internetbankieren, snel tik uitloggen, wegrennen gewoon. Echt zo eng. Ik veeg echt mijn reet ermee af. Ook met munten, maakt me helemaal niet uit.
3: Gijs op 10. Gijs op 10.

0: Mooi om dit te horen. Ja, dat is gewoon Mick Jagger. Die zit in het achtergrondkoortje van dit nummer.
1: Oh? Oh ja.
0: Heb je dat nooit geweten? Dat, ja, wel grappig is dat. Hè? Grote vraag is natuurlijk al ruim 50 jaar. Over wie gaat het nummer nou? Carly Samir heeft inmiddels één deel prijs gegeven. Tweede couplet gaat over acteur Warren Beatty, met wie ze een relatie had. De andere coupletten zijn volgens haar geïnspireerd door twee andere mannen. Maar wie dat zijn, ik heb geen flauw idee. Een van de grootste geheimen in de popmuziek staat ironisch genoeg op het album No Secrets. Zo heet het album. Maar we weten wel dat Mick Jagger in het achtergrondkoortje zat. You're So Fena 73 en daarvoor Right Said Fred en Don't Talk. Just Kiss, het zat in Stavemans Disco. En daar zal het wel wat vaker ook in zitten. Het is, even kijken, alweer 3 minuten voor 4:30. Met straks het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Nou, een speciaal team van de NPO gaat met spoed op zoek naar een artiest voor het Songfestival. Want we gaan dus toch meedoen.
0: Ach, jeetje.
1: En in Amsterdam is vandaag een rave gehouden om 6:00 PM.
0: Oh.
1: Zijn ze daar gek geworden? Nou, het antwoord weet je al, maar je hoort het zo meteen.
0: Oké.

Radio 10. Anouk horen is tickets scoren. Tickets van 10. Alle info, check radio10.nl. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2 jaar.

0: salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
3: Je belt, mail.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
5: Boost yourself.
6: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren... dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster Beter Leven, 400 gram voor maar 3,69.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
11: Ja, goedemiddag. Vanavond op veel plaatsen buien. Maar vannacht bijna overal droog bij een graadje van 11. Morgen geregeld zon. 17 tot 20 graden wordt het morgen. En dat is heel fijn. En het is niet fijn als je in de file staat. Maar waar staan die files dan? Dat weet Robin van der Regie. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Vooral in Zuid-Holland en rond Utrecht. En op de A1 Apeldoorn-Hengelo. Daar heb je 20 minuten vertraging door een bus met pech tussen Twello en Lochem. Op de A10 richting knop het Koenplein sta je tussen Amsterdam Oud-Zuid en Zeeburg. Een half uur stil door een ongeluk. En op de A16 Breda-Rotterdam is de weg tussen knop het Klaverpolder en de Drechttunnel dicht door een te hoge voertuig voor die tunnel. Je hebt daarom 20 minuten vertraging.
11: Ja, te hoog voertuig is sowieso voor die specifieke tunnel.
12: Zou het niet doen.
11: Nee. En toch vind ik het. Ik vind het echt heel bijzonder dat er nog steeds te veel te hoge voertuigen door tunnels heen gaan waar die hoge voertuigen eigenlijk niet doorheen kunnen. En dan denk je van ja, stop eens even met dat soort dingen.
12: Ik denk dat ze geen lineaal hebben die het helemaal kan opmeten.
11: Nee, maar, zo, ja, maar ondertussen.
13: Ja, gezien tegenwoordig ook in Hilversum heb je dus een plek. Ja. Waar je dus daarvoor al.
11: Zeker.
13: En dan ga je.
11: Dus bij de Velse tunnel is dat ook zo.
13: Ja, dan rij je daar dus al kapot. Ja.
11: Ja. Maar ja, dat moet je toch weten als vrachtwagenchauffeur.
13: Ja, zou je denken.
11: Okay, denk het dan nog. Wij staan er gewoon 3 kwartier van in de film. Oké. Nou, kom veilig thuis. Dat is het allerbelangrijkste. Hoog tijd voor het nieuws. Het is 2 minuten over half. 2 minuten over half 5. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Nu Nederland toch meedoet aan het Eurovisie Songfestival... moet er snel een artiest worden gezocht natuurlijk.
11: Ah, die hebben ze al lang al.
13: Ja,
11: nou, sorry dat ik het zeg, maar die hebben ze al.
13: Het onafhankelijke NPO-team dat de inzending gaat verzorgen... gaat daarom zelf op zoek. Ja, Gijs vindt zichzelf een deskundige, maar...
11: Ja, nee, Davina Michel, die wacht al 2 jaar. Ja. Dat gaat gewoon gebeuren.
13: Zij was ook gisteren degene die zei... ja, het gaat niet door, dus we bellen ze...
11: Nee, dat was Eline van Show News. Die heeft dat gezegd. Ik heb gezegd, ik vind het heel stom. Doe het of doe het niet. Maar niet al het gezeur met wachten en denken. En...
13: Ja. Zometeen een echte deskundige, Aron Baden. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Bekend van onder andere het boek Het Zakmes. 74-jarige leeftijd is die overleden, meldt zijn uitgever. Hij maakt deze week nog postuum kans op een gouden griffel voor een van zijn laatste boeken. Bij de hele Haagse gemeenteraad wil opheldering over de rellen op het Malieveld. Weet je al van afgelopen zaterdag? Ja. De partijen willen weten of burgemeester Van Zanen wist dat in extreemrechtse groepen werd opgeroepen tot geweld.
11: Ja, dat zal ook. Wij hebben toch van tevoren gezegd: jongens, jullie moeten geen geweld gebruiken. Want dat vinden we niet fijn.
13: Ja, probleem is dat je...
11: Dat is gezegd.
13: Je kan niet iets op voorhand al verbieden in Nederland. Dat is een beetje lastig.
11: De demonstratie bedoel je?
13: Precies, dan moet je heel sterke vermoedens hebben. Dus ja.
11: Okay.
13: Blij dat ik niet Van Zanen ben. Nou. En in Amsterdam is een reef gehouden. Dat gebeurt natuurlijk al vaker.
11: Dering kriebel.
13: Inderdaad, deze was vanochtend heel vroeg.
14: Zet ik haar, kom we gaan. Ze zei, hoe laat? Ik zeg, 8 uur. Ze zei, huh? Morgens?
15: Ik ben echt moe. Het is 6 uur. Ik sta nooit op zo vroeg.
13: Ha, morgens?
11: Ik ben echt moe.
13: Blijf een rare jongens, hè, Amsterdammers. Maar ja,
12: elke Gen Z'er ooit.
13: Toch? Ja. Ja, voor oudjes zoals jij en ik, Gijs, ook alweer fijn natuurlijk. Mm. Ga je nog wel eens naar een club of niet?
11: Zeker, ik draai af en toe nog wel eens. In een club.
13: En dan zo'n vrijgezellenparty voor 60-plussers? Of
12: een party.
11: Ik ben de gekste.
13: Maar tot hoe laat is het dan?
11: Tot maximaal 1 uur. Het staat in mijn contract.
13: Opa weer naar huis. Ja, nou, het is natuurlijk op zich wel handig, zo'n vroege reef.
16: Ik denk dat uitgaan om 4 uur 's nachts gewoon niet meer voor iedereen is.
13: Ja, de meeste bezoekers waren...
11: Zij klonk niet heel oud, hoor.
13: Nee, de meeste waren ook rond de 30. Ah, waren, ja, allemaal okay. Een beetje van die influencers. Mm-hmm. Vraag van AT5. Wat gaan jullie nou hierna doen, na het opstaan om 5 uur 's ochtends dus?
3: Ik heb vrij genomen vandaag.
16: Ik begin ook zo met werk hierna, dus eigenlijk was het wel perfect hier even wakker worden.
13: Oh. Ja, zo, ja, als je jong bent, Gijs.
11: Klinkt als Jessicus die dan doorrijdt naar Den Haag.
13: Nou, die is ik wel op een reef inderdaad. Op Instagram zegt een vrouw, ja, ik had wel meegeveild, want rond die tijd heb ik net een baby de eerste voeding gegeven. En een ander zegt, nou, lekker dan. Mm-hmm. Ben je dus niet moe van het laat uitgaan, dan ben je moe van het vroege uitgaan.
11: Ja, en Jeroen Kijk in de Vechten doet niet anders, hè. Die gaat eerst een rave en dan komt hij hier naartoe en dan...

0: is er nu eindelijk duidelijkheid nadat Claude met C'est la vie in 2025 12e werd op het Eurovisie Songfestival, besloot de Nederlandse organisator Avro Tros dit jaar geen artiesten in te sturen als boycott op de deelname van Israël. Ook voor volgend jaar besloot Avro Tros geen artiesten te sturen, maar dat hoeft er niet te betekenen dat Nederland niet meedoet. En dat blijkt, want vanmiddag werd bekend dat er volgend jaar toch een Nederlandse inzending zal zijn voor het Songfestival in Bulgarije.
1: Staverman's Shownieuws.
0: Ja, en wie gaat ons land nou vertegenwoordigen en hoe de EBO dat organisatorisch gaat aanpakken? Dat ga ik vragen aan de man die vandaag toch helemaal niets te doen had. En die dacht van, nou, ik word ook door niemand geweld. Songfestivalverslaggever die vanmiddag uit zijn winterslaap ontwaakte. Die dacht, het gaat nooit meer gebeuren, Aram Baren. Goedemiddag.
2: Ja, dat weet je het weer mooi te verpakken. Ja,
0: nou ja, nee, maar gisteravond zat ik nog zelf bij Shownieuws.
2: En, ik zag je zitten, ja.
0: Ja, en ik hoorde van Eline en die zei, nou, er gaat maar één ding gebeuren. Ja. Wij gaan niet meedoen. En toen dacht ik,
2: Eline had de verkeerde bol gepakt. Want die zat er dus helemaal naast.
0: Ja, die zat ernaast. Maar even onder ons, hè. Nederland, het is toch veel leuker als een songfestival wordt gehouden met Nederland.
2: Ja, vind ik ook. Ja. Het heeft wel veel discussie opgeleverd. Hè. Ik was daar vanmiddag even, de NPO heeft
0: Snap
2: het bekendgemaakt. De EBU, die waren daar met 3 man sterk. Er was best wel een gespannen sfeer. Journalisten mochten vragen stellen aan de EBU. Toch wel bescheiden zaten ze daar van, ja, we gaan belangrijke wijzigingen doorvoeren. Maar jullie zijn heel belangrijk. Nederland moet graag terugkomen. En er werd ook gevraagd van, ja, maar dat boelgeroep in de zaal, hè, en de telefoto die niet klopt, wat gaan jullie daaraan doen? Ja, ze konden er niet zo heel veel aan doen aan dat boelgroep. Ze zeggen, we gaan dingen wel veranderen in de televoting. Maar ja, ze hebben uiteindelijk de NPO overtuigd om dingen aan te passen en dus toch te gaan. En
0: maar even voor mijn informatie, wat gaat er veranderd worden dan?
2: Nou, er zijn 2 dingen. Ze hebben eigenlijk gezegd, we willen die televoting aanpakken. Het moet online helemaal worden. Je mag niet meer met je telefoon gaan stemmen. 2e ding. En daar zijn wel vragen over. Hoor. Je mag niet meer op 1 land stemmen. Dus ze willen dat nog komende editie in gaan voeren. Dat je bijvoorbeeld op 3 landen moet gaan stemmen. Mm-hmm. Maar ja, wat ik al heb gehoord, dat is niet de oplossing. Want wat krijg je dan? Dan stemmen ze allemaal op hun favoriete land en 2 hele slechte landen. En dan krijg je een hele rare uitslag. Dus ja, de IBU heeft daar nog geen antwoord op. Maar ze zijn heel blij. En daarom waren ze ook in Hilversum dat Nederland weer mee gaat doen.
0: Ja, nou was al een regel dat er volgens mij een land die nog in oorlog is, die mag niet meedoen, toch? Of die mag die mag het niet organiseren, stel dat zij winnen. Ja,
2: ja, dat willen ze eigenlijk dat willen ze heel duidelijk laten weten. Dan nemen zij de organisatie over en dan gaat een ander land het organiseren. Ja. Dat is een regel die al ingevoerd is, de hoofdsponsor. Daar hebben ze ook afscheid van genomen. Dat was een Israëlisch bedrijf. Daar was ook heel veel conflict over ontstaan. Mm-hmm. Van ja, dat is natuurlijk een geldschieter. Ja. Dus ze zijn zo mondjesmaat allerlei stappen aan het nemen. En ik zie vooral, en dat zagen we ook bij de NPO vanmiddag, dat ze die verbinding heel graag willen behouden. En dan ook mee willen doen wat jij zegt. Mm-hmm. Daar wordt het voor de fans leuker van. Maar als er conflicten zijn of er zijn dingen die niet, ja, die besproken moeten worden, gaat de NOS dat doen.
0: Oh. Ja, dus ik dacht, hier kunnen we nog 1,5 uur over, over dit soort moeilijke discussies en moeilijke zaken kunnen we praten. Maar dat zien we later dan weer. Wat ik eigenlijk met je wil bespreken, wie gaat er nou mee voor Nederland?
2: Nou ja, mijn geld zet ik op Davina Michel.
0: Ja, ik ook.
2: Gijs, dat is toch ongelooflijk. Ja. Ik sprak net nog collega's in het buitenland. Die hebben het nog steeds over die interval act van haar in Rotterdam.
0: Zeker.
2: Met dat water, weet je nog.
0: Ja, dat weet ik nog.
2: Dat was gewoon bijna een inzending waar we mee konden winnen. En net werd ook al gezegd van, waarom sturen jullie haar niet gelijk? Nou, dat wordt nog niet bekendgemaakt. Ze gaan achter de schermen nu bedenken welke groep mensen dat mag gaan besluiten. Ik heb ook gehoord dat het publiek weer een stem gaat krijgen, waarschijnlijk volgend jaar.
0: Okay.
2: Of het jaar daarop. Mm-hmm. Maar wat belangrijkste is, Davina wil gaan. Die heeft al een paar keer bij Boulevard ook gezegd, jongens, weten jullie al welke omroep het wordt? Ze heeft een song klaar liggen. Dus waarschijnlijk is het gewoon 1 in 1 is 2.
0: Heb je dat al gehoord?
2: Nee, dat nummer heb ik nog niet gehoord. Dat wilde ik eigenlijk bewaren voor de volgende keer. Nee, dat zou wat wezen, toch?
0: Oh, dat zou wel heel tof zijn, ja.
2: Ja, zij is toch geweldig.
0: Ja,
2: ik
0: ken
2: haar net als Anouk. En daar gaat het over. Muziek verbindt. En ik heb deze discussie, ik ben er al heel lang mee bezig. Dat we daar weer eens overheen stappen en kijken naar muziek. En de gezelligheid, de verbinding die we daar ook vinden.
0: Oké, laten we ervan uitgaan. Davina Michel die gaat het doen. Ja. Wie gaat de commentaar leveren?
2: Ja, goede vraag. Dat wordt de NOS, dus wat ik net zei. En dan denk ik dat Jeroen Kijkendevecht en Henry Schut hebben bewezen dat ze het heel goed kunnen.
0: Zeker.
2: En ja, dat zij het weer gaan doen, dat denk ik wel. Ja. En ik denk ook dat de NOS daar heel erg tevreden op terugkijkt. En dan wordt het voor Cornald Maas natuurlijk wel een bittere pil. Ik weet wel dat hij mag van de Avrotros wel uitgeleend worden. Maar ik denk niet dat... Ja, dat moet heel raar lopen. Wil de NOS daar in één keer een andere beslissing in gaan nemen?
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik zou het heel leuk vinden voor Jeroen ook. Onze nieuwe collega van de ochtendshow hier bij Radio 10.
2: Hij heeft het druk, hè?
0: Hij heeft het heel druk. Maar hier maakt hij graag tijd voor, hoor, denk ik.
2: Ik denk dat hij
0: Hij heeft vast nog wel een gaatje in zijn agenda. Jij gaat sowieso naar het Songfestival in Burgas, toch? In Bulgarije.
2: We gaan naar die Sunstrip, ja. Wat is het daar? Dat is één grote gekke badplaats eigenlijk. Maar we gaan naar Burgas, met Boulevard. En ook met hopelijk Davina Michel.
0: Ja, natuurlijk. Ik denk dat het gewoon gaat gebeuren. En weet je wie erop gaat treden in de pauze?
2: Geen idee.
0: Celine Dion, wist je dat al?
2: Nou, Gijs, dan is onze cirkel rond. Daar gaan we voor.
0: Het kan nog zijn dat er wat tussen komt, maar we houden elkaar in ieder geval op de hoogte. Fijne middag, Adam.
2: Tot snel. Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi. En ik ga Davina natuurlijk ook voor

0: vinden dat allemaal. Ze kan het Songfestival winnen, maar eerst moet er nog even een wijze raad met wijze mensen moeten daar nog even een beslissing over nemen. Nou, we zullen het afwachten, maar Nederland gaat in ieder geval weer meedoen met het Songfestival. En sommige mensen vinden het toch heel fijn. Straks hebben we het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Nou, de burgemeester van Den Haag moet waarschijnlijk op het matje komen vanwege de rel op het Malieveld. Hm. En in heel Oosterwijk hing vandaag een penetrante gaslucht. En de oorzaak is eindelijk ontdekt. Die is, laten we zeggen,

0: Kees op 10.
1: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
7: Giga veel.
5: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
8: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business.

0: gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.

0: 24. Download de app en start met vinden.
1: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ja, goedemiddag. Het is inmiddels alweer 1 minuut over 5. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
2: Goedemiddag Gijs. De Haagse burgemeester Jan van Zanen moet de gemeenteraad opheldering geven over de rellen van zaterdag op het Malieveld. Bijna alle partijen willen weten of hij wist dat extreemrechtse groepen hadden opgeroepen tot geweld. Ook willen ze van Zanen horen welke maatregelen waren genomen om ongeregeldheden te voorkomen. Ook België doet dit jaar mee aan het Eurovisie Songfestival, meldt de Vlaamse omroep VRT. Net als Nederland zoekt België naar verbinding met Europa, wordt er gezegd. Voor Nederland gaat een onafhankelijk NPO-team de inzending regelen. Virgil van Dijk blijft actief bij Oranje. Besluit nam de aanvoerder al heel snel in een gesprek met de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez.
3: De meeting met de bondscoach die was na 1 seconde al kon die al over zijn, omdat het heel duidelijk was dat ik wel door zou gaan.
2: Ja, nou, teleurstellende.
4: Wat een geweldige, lage, mooie stem.
2: Ja, hij nam de tijd om na te denken.
4: Zeker.
2: Ja, het was teleurstellend in het WK natuurlijk ook voor hem. Hij wist het dus toen even niet meer. Maar het verhaal van Xavi wakkerde het vuur bij van Dijk direct aan. Mm-hmm. Want wat zei die? Mm-hmm. Hij zei dat ik Virgil van Dijk ben.
4: Wat?
2: Ja, ik moest ook over die zin nadenken. Waarschijnlijk heeft hij gezegd...
4: Dat begrijp ik niet zo goed.
2: Vergeet niet, je bent de Virgil van Dijk, heeft hij waarschijnlijk gezegd.
4: Oh ja, natuurlijk.
2: Maar ja, of Xavi dat zo goed kan uitdrukken in het Nederlands, weet ik niet. Maar goed, hij wil waardering voelen en die waardering is er dus zeker. En het is eindelijk bekend waar de mysterieuze gaslucht in Oosterwijk vandaan kwam. Mm-hmm. Er werd veel over geklaagd, dus deed de brandweer de hele ochtend metingen. Maar ze kwamen er maar niet achter waar die lucht vandaan kwam. Nu blijkt, die gaslucht is veroorzaakt door de brandweer zelf.
4: Oh.
2: Brandweermensen gebruiken soms geurpotjes bij oefeningen. Want dan moet je natuurlijk kunnen op die gaslucht afkomen.
4: Oh ja.
2: Iemand dacht, nou, wat is het voor een gasputje? Ja, dat kan wel bij het gewoon afval gooien. Dat ding kwam in een vuilniswagen terecht. Die heeft die gaslucht daarna door heel Oosterwijk verspreid.
4: Oh, wat erg.
2: Sorry dat ik erom lach, ja.
4: Nee, dat omdat jij gewoon hartstikke sarcastisch in het leven staat. Nee. En dat vind je leuk. En ik vind het ook grappig.
2: Ja, ja, maar het was ook niks ernstigs uiteindelijk.
4: Heel veel sterkte als je in Oosterwijk woont.
2: Ja, je krijgt dit jaar iemand geen opslag bij de brandweer, denk ik. Maar dat is een heel ander verhaal.
4: Ja.
2: Het Radio 10 weer. Vanavond buien, vannacht droog, een graadje of 11. Morgen vrij zonnig en dan een graad of 18.
4: Heerlijk. Dankjewel Martijn. Doeg. We gaan straks top 4000 in 40 seconden spelen. Dat is hartstikke lekker. En vooral als je in de file staat. Want dan maakt het de file net even wat draaglijker. Maar waar staan die files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Op 70 plekken. Op de A2 Utrecht en Bosch bijvoorbeeld. 3 kwartier vertraging nog tussen knoop het Oude Rijn en Culemborg. Na een ongeluk. Op de A10 West heb je tussen Amsterdam Buitenveldert en Zeeburg. Een 1/2 uur vertraging door bergingswerkzaamheden. En op de A16 Breda Rotterdam. Een uur tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht.
4: Dat is heel lang. Nou, heel veel sterkte. Wij blijven in ieder geval lekker deze file bij. En we gaan ook zo jouw werkdag afsluiten. Want waren er nog niet genoeg mensen op de weg? Nou, dan kun je je lekker daarbij voegen. We doen het straks met de Romantics. En What I Like About You binnen een paar minuten.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
8: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
6: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
9: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan.
12: Together.
10: Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
14: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
15: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
14: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
15: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
14: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
16: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
17: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Madland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
20: What a word! And give you a word!
19: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

als je nou alle vermogens van alle babyboomers in Nederland bij elkaar optelt, dan kom je uit op zo'n 1000 miljard. Oftewel 1 biljoen euro. Maar ja, al die mensen gaan ook een keertje dood. En dan is de vraag, wat doen we nou met al die erfenissen?

0: interessant.
1: Ja, een miljoen euro schrijf je natuurlijk met hoeveel nullen?
0: 6.
1: Een miljard met?
0: 9.
1: Maar weet je hoeveel nullen er bij een biljoen horen?
0: Dan zijn er 3 bij, 12?
1: Ja, klopt ja, want dat is namelijk 1000 miljard. 1 biljoen euro is ongeveer de hoeveelheid geld die alle Nederlandse 65-plussers bezitten. En al dat geld komt binnenkort allemaal vrij, omdat die mensen natuurlijk ook een keertje doodgaan. Ja, maar wat moeten we nou doen met alle babyboom-biljoenen? Nou, dat is waar econoom Jona van Loenen wel een plan voor heeft. En dat plan is niet zo zacht als zijn zachte G. Jona, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nou, ik hoor nooit iemand het over 1 biljoen euro hebben. Hebben babyboomers echt zoveel geld?
2: Ja, de babyboomers in Nederland 65-plussen bezitten 1000 miljard, ja. Mm-hmm. Nou, dan kun je afvragen, hoe kan dat? Hebben die dan zo hard gewerkt of succesvol onderneming uitgebouwd? Nou, nee, helaas niet, want ze waren 65-plus. Dat komt eigenlijk volledig door die stijging van de woningwaardes.
1: Ah, dan ga je ervan uit dat iedereen ook zijn huis heeft afbetaald.
2: Nee, ja, je kijkt naar het vermogen. Dus vermogen is natuurlijk, oké, wat is je bezit minus de schulden, die hypotheken die je hebt? En dan kom je uit op dus een bezit van 1000 miljard. Dus een biljoen euro.
1: Oké, maar heel veel kinderen van babyboomers die krijgen dus een enorme hoop geld via erfenissen. Dat is toch heel fijn?
2: Ja, voor de kinderen, voor de Jona van Loenens van deze wereld, die aan de goede kant van de straat zitten, is dat helemaal fantastisch.
1: Oké.
2: Alleen ik kijk er op een andere manier naar. Als liberaal wil ik dat mensen rijk worden door te ondernemen en door te werken. Wat eigenlijk niet zo wenselijk is dat je rijk wordt door eigenlijk niets te doen. Namelijk het bezitten van een woning en vervolgens dat krijgen van je ouders. Kijk, de economie is een beetje tot los aan het raken. En wat je vervolgens ziet, is dat, er blijkt uit heel veel onderzoeken, dat mensen dan gewoon minder gaan werken en veel minder productief zijn.
1: Maar zeg jij nu dat als mensen toch in een koophuis wonen, dat ze eigenlijk niet meer gaan werken, want dat is veel makkelijker? Ze wachten gewoon af tot dat koophuis steeds meer waard wordt?
2: Nee, die babyboomers hebben natuurlijk voordelen gehad, maar die hebben enorm gestegen woningwaardes. Maar dat zit nog allemaal in die stenen.
1: Ja.
2: Wanneer worden dat echt keiharde knaken? Wanneer die erfenis overgaat.
1: Mm-hmm.
2: Wanneer dat bij mij terecht komt. Want dan komt het echt op mijn bankrekening terecht.
1: Ja.
2: Dus mijn grote angst is dat er niet zozeer een ongelijkheid is tussen de generatie, maar straks binnen de generatie van millennials. Namelijk, zij met ouders met een koopwoning en zij die met ouders met een huurwoning.
1: Ja, maar dat begrijp ik. En volgens jou kan iemand die vandaag in een huurhuis wordt geboren straks onmogelijk een woning kopen. Dat is natuurlijk een enorm financieel nadeel als die huizenprijs maar blijft stijgen. Als die huizenprijs op een gegeven moment inzakt, door wat voor reden dan ook, dan hebben we opeens een heel ander verhaal, toch?
2: Ja, maar dat is een beetje de paradox van huis. Kijk, wat maakt huizen zo duur? Het is niet het huis, maar het is de grond.
1: Ja.
2: Uiteindelijk is de grond heel kostbaar. En grond heeft een buitengewoon vervelende eigenschap. Het kan

0: algemeen niet bij worden gemaakt.
1: Tuurlijk, meer huizen kun je erbij bouwen, maar Nederland kun je niet groter maken dan dat het is. Ik kom even bij het gekste punt in jouw boek. Jij pleit voor een afschaffing van de erfbelasting.
0: Ja.
1: Wat moet er dan wel gebeuren?
0: Nu is het zo, stel je voor, je bent een kind. De eerste 26.000 euro die je erft is volledig vrijgesteld van belasting.
1: Ja.
0: Dan betaal je 10% erfbelasting. Daarboven de 160.000 euro betaal je 20%.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Nou, mijn voorstel is, schaf dat af en voer wat ik noem de chill bill in.
1: Ja.
0: En wat bedoel ik dan? De eerste 2,5 ton is volledig vrijgesteld van belasting.
1: Mm-hmm.
0: Of je het nou van je vader, je moeder, je broer, je zus, je oom, je tante of je vrienden krijgt.
1: Ja.
0: De eerste 2,5 ton is volledig belastingvrij.
1: Okay.
0: Dus de 2,5 ton en de 5 ton betaal je 35% belasting. En de erfenissen boven de 5 ton, 15%. Volgens mij moeten we ons afvragen, dit is nu ook met het kabinet, hoe kunnen we werken weer lonend maken? Hoe kunnen we Nederland weer ondernemend krijgen? Ja, dan moet de belasting ergens anders een beetje omhoog.
1: Ja, ja.
0: En laten we dat dan doen op dingen waarvoor we eigenlijk niet zoveel doen. Namelijk de waardestijging van je woning en de erfenis. Zodat we echt rijk worden door dingen te gaan doen.
1: Ja, als dat plan zo goed klinkt, waarom is er nog geen enkele partij mee aan de slag gegaan dan?
0: Omdat het een beetje politieke zelfmoord is.
1: Oh.
0: We praten bijvoorbeeld ook heel vaak dat we vinden dat wonen weer betaalbaar moet worden. En dan hoor je iedereen klappen en iedereen is het maar eens.
1: Ja.
0: Maar wij willen natuurlijk eigenlijk helemaal niet dat wonen betaalbaar wordt. Wat betekent het dat wonen weer betaalbaar wordt? Dat betekent dat onze woningwaardes met 30% dalen. Dus het pijnlijke is ook dat we met z'n allen een soort kuik in zijn gezwommen. En dat besef ik me ook, waar we eigenlijk niet zo heel makkelijk mee uitkomen. Zonder dat er ook wel iemand, op de achteruit is een vervelend woord. Maar ja, toch een klap moet krijgen.
1: Ja, komen we hier ooit uit? Wordt dit ooit opgelost?
0: Nou, ik hoop het, Gijs. Alleen mijn angst is, als we dit niet oplossen, dan gaat het op een gegeven moment zo mis. Dan heb je zo'n twee kastenmaatschappij. Van zij die wel een huis kunnen kopen en zij die geen huis kunnen kopen. En zij die eigenlijk werken, maar niet echt vooruit komen. En zij die vermogen hebben en rentenieren. Dat op een gegeven moment een samenleving gewoon uit elkaar valt. Omdat we allemaal armer worden. Omdat het verdienvermogen wegvalt.
1: De babyboomer biljoenen. Je kunt het allemaal teruglezen in het boek. Het is geschreven door Jona van Loenen. En het ligt nu in de winkel. Dankjewel, Jona.
0: Jij bedankt.

0: welke man heeft deze... met welke artiest heeft deze man eigenlijk nooit opgetreden? Nou, dat is er volgens mij geen een. Met alle belangrijke mensen heeft hij opgetreden. David Bowie en Queen en Under Pressure. Je hoort het natuurlijk in de meeste muziek in de middagshow. We hebben straks top 4000 in 40 seconden. Dat is hartstikke lekker, want maakt het je file net even wat draaglijker. En we hebben het nieuws. Wat gebeurt er in de wereld? Martijn, wat zit erin?
1: Nou, de rechter heeft gezegd, posters van Wakker Dier moeten toch te zien kunnen zijn op treinstations. En wat zou er nog meer moeten terugkomen na Hives? Bijvoorbeeld de EDA, de encyclopedie, de telefooncel. Daar hebben we het zo even over.
0: Oh ja, ik heb al iets.
2: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
3: Echt lekker.
2: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
4: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
5: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
4: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
6: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nu.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wat weet jij van de jaren 70? Test jezelf met een muzikale reis van 500 vragen. Het Top 40 Quizboek, de jaren 70. Nu overal verkrijgbaar.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Credits. Krediet, coaching en training voor ondernemers.
6: Ja, goedemiddag. Vanavond zijn er nog wat buien. Vannacht is het overal droog bij een graadje of 11. Morgen is er geregeld zon. Lekker, wordt het zo'n 17 tot 20 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Want die weet waar het stilstaat. Goedemiddag.
7: Goedemiddag op 73 plekken op dit moment. Op de A2 richting het zuiden heb je een 1/2 uur vertraging tussen Utrecht, Papendorp en Beest. Op de A4 richting Rotterdam 3 kwartier tussen Hoogmade en knooppunt Ypenburg. En op de A27 Almere en Gorkum 1/2 uur tussen Utrecht Noord en Hagestein.
6: Heel goed, wij zitten even te zijn, Martijn en ik.
8: Ja, dat is een geheime codetaal. Dat moest zo blijven.
6: Moet ik het uitlagen? Nee, ik hoef niet uit.
8: Hou eens geen schijn.
6: Oké, ik hou eens iets schijn. Maar het gaat over een.

0: bedenken bij deze show. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
1: Goedemiddag Gijs. Posters van Wakker Dier moeten te zien zijn op treinstations. De NS weigerde dat, waarop de organisatie naar de rechter stapte en gelijk kreeg. In aanloop naar Dierendag vraagt Wakker Dier op die posters om een dag geen vlees te eten. De bewijzen tegen Glenn V., die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw heeft vermoord in hun huis in Amsterdam, die stapelen zich op. Volgens justitie is er een nieuw DNA-spoor gevonden. Dat bleek tijdens de rechtszaak, maar V. zelf ontkent. En sinds gisteren hebben al 250.000 mensen zich aangemeld voor het nieuwe Hypes. De stormvloed en aanmeldingen leiden tot een grote wachtlijst. De komende dagen worden mensen stukje bij beetje toegelaten.
0: Nou ja, weet je wat het vervelend is? Ik ben dus nu aan het proberen om bij Hypes naar binnen te komen. Maar ik kan er dus niet in.
2: Ja, je hebt wel file, dus not a peer.
0: Nee, precies. Ja. Bad request.
1: En nu ga ik even een geintje verklappen. Ja. Robin en Gijs riepen, ik ga niet meedoen. En toen zei ik, maar Nicola zit er ook in. En
2: als Nicola erbij is, dan wil ik overal bij zijn.
0: Dat
2: maar
0: vind ik ook.
2: Dat kan niet.
0: Kijk, Nicola is wel de reden waarom wij ons graag willen aanmelden.
2: Ja, dat jij op live zit. Ja,
1: wie me wil toevoegen, Martijn Nijhuis aan elkaar vast en dan Martijn zonder R. Heb jij al?
0: Jij bent de eerste die ik ga blokkeren.
1: Ja, dat is goed.
0: Als ik erin kom.
2: Kan dat wel?
0: Ja, dat kan natuurlijk ook. Denk ik.
1: Maar goed, toen dacht ik, wat zou nog meer moeten terugkomen? Ik zou wel eens willen rondlopen bij de V&D.
0: Oh,
1: lijkt me hartstikke leuk.
0: Ja, en dan vooral als het schoolseizoen begint, hè? Met school dingetjes.
1: Hartstikke leuk. Ja, ze hadden er nooit iets wat je zocht. Er was veel te duur. Het personeel wist niks van computerapparatuur. Maar
0: hangt het niet in het rek, dan hebben we het.
1: Dan hebben we het niet. Ik zei toen een keer, had u een laptop, hoes? Laptop, nooit van gehoord. Maar goed. Maar wat moet er volgens jou terugkomen?
0: Game Mania.
1: Maar
0: Game Mania is nog niet zo lang geleden failliet gegaan. Oh, okay, super irritant. Ik heb dus allerlei hele exclusieve spelletjes gewoon verkocht aan Game Mania. Daar kreeg ik een cadeaubon van, €100. Daar kon ik dus een game verkopen voor de PlayStation 5. 2 weken later was hij failliet. Nou, hij vindt echt, hij vindt super.
1: Het is net als met Hypes, je moet gewoon niet te lang wachten, Gijs.
0: Nee, dat is waar. Ja, maar die mag terug.
2: De Dixons mis ik ook.
0: Dixons.
2: Van de
0: dat is waar. Wat was de Dixons ook alweer?
2: Het was elektronica. De hele goedkope, viel mee trouwens. Een kleine mediamarkt.
0: Een witgoedzaak.
2: Nee, ze hadden geen wasmachines.
0: Oh, okay. Dat hadden ze.
2: De kijkshop was dan nog
0: leuk.
2: De kijkshop
0: was leuk.
2: Ja. Maar qua kledingwinkels mis ik de Cool Cat. Nee, die mis ik helemaal niet. Maar dat vond ik wel een geweldige winkel. Daar kocht ik gewoon schaamteloos een shirt met een emoji en met een zonnebril. En dan was dat een emoji die glow in the dark was.
0: Wow.
2: Met no pictures, please.
0: Weet je wat ik wel een beetje mis qua kledingwinkels? Maar dat is voor jullie tijd. Meg & Maggie.
1: Ja, dat heb ik ook gehad. Daar ging je in de uiten. Dat was echt
0: super stoer. Ja, in Amsterdam was dat.
1: Ja, dat was discokleding. En jij, Karsten?
3: Ja, ik mis de videotheek nog steeds. Omdat ik op Netflix geen film kan vinden. En ik vind het gewoon heerlijk om die banden weer in je handen te hebben. En dan gewoon toch. Want je gaat de videotheek ook niet uit zonder een band.
1: Nee, je hebt altijd...
0: Het ziet er ook niet alleen uit als een oude ziel. Maar hij heeft ook een oude ziel.
1: Gijs, tot slot, ik vind ook, naar huis moet natuurlijk ook dit programma terugkomen. Ja, ik blijf hier voor lobbyen.
2: Oh, Booby Trap.
1: Booby Trap.
2: Oh.
1: Ik ben al bezig met een Booby Trap moet terugkomen groepje.
0: Ja.
1: En dat heb ik aangemaakt op Hypes.
0: Dat heb je.
1: Dus wil jij ook dat Booby Trap terugkomt? Meld je even bij mijn Hypes. En wie weet kunnen we het dan voor elkaar boksen.
0: Nou, gaat niet gebeuren, want ik kan me niet inloggen.

0: 40. We gaan het weer spelen, hè?
1: Ja. De top 4000 in 40 seconden.
0: Top 4000 in 40 seconden. 40 seconden krijg je de tijd om 10 nummers te herkennen. Titel of artiest. Het mag alle twee, maar ik zou er maar eentje doen. Eentje vinden wij al meer dan voldoende. En als je het aandurft om met mij mee te spelen, nou, dan heb ik een kwalificatievraag voor je. Ik draaide net dus Toto met Africa. Toto staat met 2 platen in de top 4000. Met maar 2 platen in de top 4000. Dat zijn er toch veel meer?
2: Ik heb het... Als je even het zinnetje verder leest, dan staat er...
0: Ja,
2: er staan maar 2 platen in de top 4000. Met een vrouwennaam in de titel.
0: Oké, dus Toto staat met 2 platen in de top 4000 met een vrouwennaam als titel. Ja, je moet het zo dan ook wel opschrijven natuurlijk. Nou, noem er één van. Laat het me weten via de Radio 10 app. En wie weet doe je zo mee.

0: Het was natuurlijk Call Me Baby, maar Call Me Baby is al heel goed bedacht. 2012, Carly Rae Jepsen. En je hoorde bij Gijs op 10 de meeste muziek in de middagshow.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Spelen we elke dag top 4000 in 40 seconden. Vandaag met Pascal of Pascalle? Hoe spreek je het uit?
2: Pascalle.
0: Pascalle Koopmans. Ja. Je bent net thuis van je werk, dat hoor ik. Wat doe je voor werk, mag ik dat weten?
2: Ja, ik werk in Blijswijk in een magazijn. Lekker inpakwerk, relax.
0: Oké. En je bent al aan het dineren of denk je van, ik wacht nog even?
2: Nee, ik wacht nog even. Ik heb even rustig gezeten en ik ga zo even de keuken in. Maar ik heb een hekel aan koken, dus maar dat moet gebeuren.
0: Nou, dan ben je wel aan het juiste adres, hè? Want ik heb hier 100 euro aan thuisbezorgdegoed liggen voor je.
2: Ja, nou, spannend.
0: Ja, gaan we best doen. Maar heb je echt een hekel aan koken of echt een gruwelijke hekel aan koken? Dat je echt van... Nooit koken.
2: Ik kook wel, ja. Ik vind het niet leuk, maar ik doe het wel. Gewoon gezonder. Ik ga niet iedere dag bestellen. Dus
0: vloek je er dan bij? Of ben je dan de hele tijd aan het... Of met dingen aan het gooien door de keuken, of niet?
2: Nee, dat niet. Dat ook weer niet. Nee, dat
0: moet ook gegeten worden natuurlijk. Oké, okay. Goed. Ja. Je mag meedoen. Je wist het antwoord op de volgende vraag. Noem een van de noteringen van Toto in de top 4000. Die bestaat uit een vrouwennaam.
2: Ja.
0: Rosanna. Ja, je had ook Pamela kunnen zeggen. Die staat op 743. Rosanna op 278, tenminste afgelopen jaar. Ik ben heel benieuwd hoe het dit jaar eruit ziet. Maar dat gaan we binnenkort weer meemaken. Pascalle, dat betekent dat je mee mag doen. Je krijgt 40 seconden de tijd om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Bij elk fragment moet je zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. En als je niet weet, dan zou ik passen als ik jou was. Dan zetten we de tijd stil. En dan gaan we door naar het volgende fragment. Maar soms werken je hersenen niet zo. Hè? Dan denk je, ik wil het vertellen en ik weet het niet. Als je daar te lang over denkt, dan gaat het allemaal van de tijd over. De zonde.
2: Is goed, maar als ik het weet. Ja.
0: Zodra je het weet, roep je het. Zodra je het niet weet, gewoon passen. Ja, als het je lukt om binnen 40 seconden 10 platen, 10 titels, dan wel artiesten te herkennen, dan heb je 100 euro te pakken. 100 euro aan thuisbezorgtegoed.
2: Oké, ik
0: wens je ook heel veel plezier. We zitten hier, we helpen je niet mee. We kunnen niks voor zeggen, maar we denken wel aan je. En we zijn toch een soort steun en toeflaat. De hele middag groen.
3: Hallo!
0: En ik hoop dat het een beetje werkt, toch?
2: Ja, is goed. Ja.
0: Pascalle, we gaan beginnen met fragment nummer 1.
2: Ja. Toto.
0: Toto. Pamela. Ja, Pamela. Ik heb er nog één.
2: Ja. Rosanna.
0: Ja, van?
2: Toto.
0: Ja, Toto. Ja. Nou, hier is de volgende.
2: Move Like Mick Jagger.
0: Ja, heel goed, ja. Move Like Mick Jagger, dat zongen
2: move
0: ze niet.
2: Move Like Mick Jagger, ja.
0: Maar nee, Moves Like Jagger. Maroon 5. Oké, okay. Let goed op. Hier is het volgende fragment.
2: Diana Ross.
0: Diana Ross, and I'm coming out. Ik heb er nog één.
2: De politie.
0: Ja, heel goed. Message in a bottle. Je vliegt er doorheen, Pascalle.
2: Ja, ik weet van redelijk veel wel muziek, ja.
0: Nou, wat goed, ja. 27 seconden heb je nog over. En je hebt er al 5 geraden. Je hoeft er nog maar 5.
2: Oké,
0: Even kijken of je deze herkent.
2: Mbap.
0: Oh, ik dacht dat je aan het nadenken was, maar dat is goed. Mbap. Ja, dat is de titel ook van Hanson. Dit is de volgende, let op.
2: Bruno Mars.
0: Ja, precies, ja.
2: Bruno Mars, ja.
0: Ja, maar je hebt al gepast natuurlijk. En dat, Bruno Mars en Grenade. Niks aan de hand, ik heb er nog één.
2: Cold Summer. Bas.
0: Ze zingt het eigenlijk al. It's gonna be a cold,
2: cold Christmas.
0: Ja. Without you, van Ghana.
2: Oh, Ghana, dat is wel
0: Een beetje, niet Ghana, dat is een land in Afrika. Ghana, met een D.
2: Oh,
0: ja. Ghana. Oké, niks aan de hand. Dit vergeet je nooit meer, denk ik. Maar ik heb er nog één, want je moet er nog 4.
3: Geef mij nu je angst.
0: André Hazes, heel goed, ja. Geef mij nu je angst. Vandaag 22 jaar geleden dat hij is overleden. 12 seconden heb je nog over. Je moet er nog 3. En dit is de volgende. Meatloaf, heel goed. Paradise by the Dashboard Light. Ja, je voelt de seconde wegtikken, hè? Pascalle?
2: Ja.
0: Nog 10 seconden over. Dat betekent dat je nog 5 seconden per fragment hebt. Nou, dat moet het doen zijn, hoor. Ik denk dat je deze ook herkent. Shiny, happy, Shiny Happy People van R.E.M.
2: R.E.M. Ja.
0: Nou, nog eentje. Sorry, ik raakte helemaal in de war. Ik start iets anders in, maar dat is hartstikke goed. Ja, Led Zeppelin. Ja. Nou, dat, ik vind het hartstikke goed. Je hebt het geweldig gespeeld. Was niet heel moeilijk, toch?
2: Nee, was niet heel moeilijk. Okay. Nee.
0: Nou, hartstikke goed. Ik wens je sowieso een hele fijne avond.
2: En dankjewel.
0: Ik maak de 100 euro zo snel mogelijk aan je. Nou, dat doe ik niet zelf, maar dat doet Robin van der Gie. Je kan het vanavond meteen gaan doen en hoef je niet te koken. Fijn, hè?
2: Oké, nou, hartstikke bedankt.
0: Oké. Okay.

0: gaat het wat minder goed. Maar Pascale die vloog er doorheen als een muzikale hinde. Ze heeft zo'n beetje alle nummers die ze gehoord heeft, die herkennen ze. En sommige vond ze heel stom. Bijvoorbeeld Bruno Mars, maar dat maakt er niet uit. Ze heeft €100 te pakken aan thuisbezorgde goed. En morgen dan spelen we het weer. Natuurlijk in de meeste muziek in de middagshow. Met straks het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Hij begint straks een stille tocht voor de man die anderhalve week geleden omkwam bij zijn arrestatie in Rotterdam. En wat is nou de gouden tip om te besparen op benzine en diesel nu die onbetaalbaar zijn geworden?
0: Niet meer auto rijden.
1: Asja, ja, die heb jij gewonnen. Oh. Ja, ik heb een iets minder goede zo.
0: Oké, dat hoor je zo. En dit hoor je ook zo.

0: zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: Alleen nog deze week,
2: tromgeroffel,
1: het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
3: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcode check op simpel.nl. Alle

0: Met grote hits als I Just Might, Locked Out of Heaven, Marry You en natuurlijk Treasure. Koop snel je tickets via mojo.nl/treasure.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Vijf fans van Lekker Veel Voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven. 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
6: Gebruik je Android

0: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Ja, goedenavond. Exact 6 uur. Dat maken we niet altijd mee, maar dat is het nu wel. Het is hoog tijd voor het Radio 10 nieuws. Martijn Nijhuis, goedenavond.
5: Goedenavond Gijs. Het OM zegt steeds meer bewijs te hebben tegen Clint V. Die wordt verdacht van het doden van zijn vrouw in Amsterdam. Er is een nieuw DNA-spoor gevonden. En justitie zegt ook dat het energieverbruik in hun woning die nacht verdacht hoog was. Mogelijk heeft hij van alles gewassen om sporen uit te wissen. Clint V. ontkent zelf alles. In het centrum van Utrecht begint straks een stille tocht voor Alfredo Gulu. Die stierf 1,5 week geleden bij zijn arrestatie in Rotterdam. Gisteren was zijn uitvaart. Mensen is gevraagd om zich te verzamelen op het Domplein, waarna de stille tocht om 7 uur begint. Die is ook bedoeld voor alle slachtoffers van politiegeweld. De NS is teruggefloten door de rechter en moet reclame van Wakker Dier toestaan op treinstations. De NS weigerde dat eerst, maar de dierenrechtenorganisatie stapte naar de rechter. In aanloop naar Dierendag wil Wakker Dier posters met een koe, varken en kip ophangen met de vraag: zullen we eens een dagje geen 650.000 dieren eten? En de benzineprijzen gaan nog steeds door het dak. De Telegraaf vroeg daarom bespaartips aan iemand van Autovisie. Nou, die herhaalde de oude tips, zoals zorg dat je auto in goede conditie is, oliepeil, niet te zachte banden natuurlijk. Wat ook helpt, niet te hard rijden. Vooral bij elektrische auto's, Gijs, scheelt het veel meer geld dan je denkt.
4: Oh.
5: Dus je moet je eigenlijk gewoon precies aan de snelheid houden. Hij heeft nog een tip die echt wordt onderschat.
4: Ja.
5: Trap niet de koppeling in als je afremt voor het stoplicht.
6: Want op dat moment moet die motor nog stationair blijven draaien als je die koppeling ingetrapt hebt. En dan blijft die brandstof inspuiten.
5: Ja, als je hem gewoon in de versnelling laat en het gas loslaat, hoeft die motor dus geen gas in te spuiten. Want dan zorgen de wielen er gewoon voor dat de motor blijft draaien.
4: Ah, natuurlijk. Ja, nou begrijp ik het.
5: Heb jij een
4: nee, ja, ik heb natuurlijk een. Nee, want je hebt elektrische auto's met schakelen, dat heb je niet hoor. Dus,
5: oh, ja, dus thuis. Ja, maar ja, ik dacht, misschien heb jij zo'n.
4: Oh, wacht even, ja.
5: En hij is niet teruggevloten.
4: Ja, precies. Ja, dat dacht ik. Ja.
5: Okay. Ja, genoeg over jouw gehandicapte autootje. Het Radio 10 weer. Vanavond buien, vannacht droog, een graadje of 11. Morgen vaak zon. 17 tot 20 graden.
4: Grappiger dan dit, hoor. Goed, we gaan even kijken of het nog steeds druk is op de Nederlandse wegen. Dat weet Robin van der Regie. Goedemiddag. Goedenavond.
7: Goedenavond. Op de A2 is het nog in beide richtingen druk. Richting Utrecht heb je tussen Sint-Michiels-Gestel en knooppunt Empel 20 minuten vertraging. Richting Den Bosch ook 20 minuten tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Op de A15 in Gorkum-Rotterdam zijn de kwartier stil tussen Sliedrecht-West en knooppunt Ridderkerk. En op de A27 Almere en Gorkum 20 minuten tussen Utrecht-Noord en Hagestein.
4: Oké, okay, nou heel veel sterkte. Wij blijven lekker bij je. En is het Anouk horen, dan is het ticket scoren. Ja, dat hoor je al de hele week. Hoor je een nummer van Anouk op Radio 10? Stuur dan tickets. Het woord tickets, T-I-C-K-E-T-S, via de Radio 10 app. En wie weet, win jij zo 2 tickets voor haar concert met het Metropoolorkest in de Ziggo Dome. Ik weet niet wanneer die gaat komen, maar het volgende uur komt hij zeker.
8: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
13: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikt.

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter, nu 2 voor 17,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

0: supermarkt die verkoopt voor €24,99... een reproductie van een muurschildering van haar. Ja, de prinses die maakte deze schildering om aandacht te vragen voor de gezondheid van jongeren. En Aldi zegt vooral de boodschap breed en betaalbaar te willen verspreiden. Maar de prinses is woest. Ik ben woest! En ze schrijft op haar Instagram: dit zijn geen kunstwerken van mij! Het zijn ongetekende en ongenummende reproducties, deelt ze. Ja, het is toch lastig, hè, met moderne kunst. Ja, is het kunst of is het geen kunst, toch, Herman?
1: Ik moet je wel bekennen, moderne kunst, ja, het bekoort mij toch zelden. Vaak is het toch niet meer dan, om mijn moeder te citeren, een klodde hier, een klodde door. En een kunstwerk is weer klaar. En als je dan het resultaat bekijkt, dan zeg je al gewoon van, ja, kijk, dat kan mijn zoontje van 4 ook. Nemen wij bijvoorbeeld dit kunstwerk van een Fransman Picard. Die leefde van 1920 tot 1924.
2: Gijs op 10. Dit is Gijs op 10. De grootste.

0: alle mensen die geweest zijn bij het optreden.
1: Tickets van 10 voor Anouk.
0: Die weten wat ik bedoel natuurlijk. On My Soul, laatst verschenen single. En je hoort hem hier bij de meeste muziek in de middelshow. Anouk, hoorde je daar weer voor? And it's so hard. Nou, zo hard is hij niet. Of tenminste, zo moeilijk is het niet. Om tickets te scoren... Wat zie je nou te lachen, Martijn? Wat is er nou?
2: Nee, ik dacht, ik ben een dagje ouder, ik snap het wel. Maar ik wist niet welke kant het gesprek op zou gaan.
0: Sorry. Nou ja, goed, ik praat niet met jou, maar ik zit het meer tegen de luisteraar. Probeer ik het uit te leggen. It's so hard betekent zo moeilijk is het niet.
2: Oh, okay.
0: Ja, dat snap je natuurlijk wel. Oké, als je een nummer van Anouk hoort op Radio 10... dan moet je tickets naar ons toesturen via de Radio 10-app. En dan kun je 2 tickets winnen voor haar concert... met het Metropool Orkest in de Ziggo Dome. Daar ben ik ook zo benieuwd naar. Dat lijkt me, volgens mij klinkt dat zo goed... Nou ja, zij klinkt sowieso qua artiest natuurlijk al goed. Zullen we iemand gewoon terugbellen, Martijn?
2: Gewoon random.
0: Ja, we zijn... hoeveel appjes zijn er binnengekomen?
3: Honderden.
0: Ja. Nou, oké, nou, dan gaan we iemand terug.

0: wel even kijken of iemand een beetje enthousiast... Als iemand niet enthousiast reageert, dan krijgt diegene de kaartjes ook niet. Hallo?
1: Hallo?
0: Hallo? Hallo?
1: Hallo?
0: Hallo? Hallo?
1: Hallo? Hallo?
0: Met wie spreek ik?
1: Met Kirsten.
0: Dag Kirsten, je spreekt met Gijs en Martijn van Gijs op Tuur. Kirsten, jij hebt ze te pakken.
1: Yes.
0: Ja! Twee tickets voor het concert van Anouk. Vrijdag 4 juni. Ja, het is pas volgend jaar. Je moet nog heel even wachten. 2027 in de Ziggo Dome. Ja, ben je zo'n fan?
1: Geweldig.
0: Ja, oké. Okay. Goed. Ik ga het nog een keer vragen. Ben je zo'n fan?
1: Ja. Zeg echt al van kleins af aan.
0: Oké. Nou, hartstikke goed. Ja. Ik

0: via de Radio 10 app en dan draai ik hem zo met heel veel liefde voor je. En straks ook het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Nou, een arts wordt niet vervolgd voor het beëindigen van het leven van een ernstig zieke peuter. Mm. En in onze dijk is iets heel bijzonders vastgelegd met een videodeurbel.
0: Oh.
1: Iets doodengs als je mij vraagt, met een dier. Hoe is het zo meteen?
0: Okay.
2: Anouk staat op 4 en 6 juni 2027 in de Ziggo Dome.

0: Dus snel even bollen.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
0: Alleen vandaag bij Bol. Deals op Lego Kids.
2: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
3: Ja, goedenavond. Vanavond vallen er veel buien, maar vannacht is het lekker droog. Bij een graadje of 11. Morgen is er geregeld zon en dan wordt het zo'n 17 tot 20 graden. En waar staan de files nog? Dat weet Robin van der Geer. Het was net al nog druk, hè, dat laatste uur.
4: Ja, maar nu is daar eigenlijk bijna niks meer van.
3: Okay,
4: 15 gelukkig. Files nog maar. De drie langste geef ik je. A2 is het dan wel op twee plekken druk. Richting Den Bosch 20 minuten tussen Vianen en Geldermalsen. Richting Maastricht een half uur tussen knooppunt Batendorp en Lederheide. A12 Utrecht Den Haag 10 minuten tussen Houten en knooppunt Oude Rijn. En op de A15 Gorkum Rotterdam sta je tussen Sliedrecht Oost en knooppunt Ridderkerk een kwartier stil.
3: Okay. Nou, dat half uur bij Maastricht is heel vervelend natuurlijk. Maar ook dat kwartier, weet je, maar maak je niet te druk voordat je het weet ben je thuis. Hè? Gaat

0: al lange tijd niet op de radio is geweest en die niet vergeten mag worden volgens jou. Laat het me maar weten via de Radio 10 app en WhatsAppje is meer dan voldoende. En dan ga ik hem zo met liefde voor je draaien. Maar eerst het nieuws. Want het is 7:02. Martijn Nijhuis, goedenavond.
1: Goedenavond Gijs. De arts die vorig jaar het leven van een ernstig zieke peuter heeft beëindigd, wordt daar niet voor vervolgd. En daarmee neemt het OM het advies over van een commissie die zei dat de arts zorgvuldig handelde. Dat meldt Nieuwsuur. Tientallen Utrechters bij het Julianapark moeten met spoed hun huis uit. Dat is vanwege een gaslek. Het lek zelf is nu dicht, maar een kelder en spouwmuren staan vol met gas. De brandweer in Utrecht is daar waarschijnlijk nog uren druk mee. En een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland heeft Oranje getraind met de volledige selectie. Ook verdediger Jurriën Timber deed mee. Eergisteren ontbrak hij nog omdat hij herstelt van een liesblessure.
0: Oh, oké. Okay. Morgen gaan we met

0: mensen niet toe, hè? Tijdens de training. Geen cameramensen en zo.
1: Ja, misschien was dat ook niet gedaan.
0: Nee, nee, maar dat gebeurde vroeger wel. Want dan kon je gewoon kon je kijken hoe dat ging.
1: Ja.
0: Bij Ted Lasso gebeurt dat ook altijd, hè?
1: Ja.
0: Ted Lasso is...
1: Gijs is de enige die op Apple TV naar deze serie kijkt.
0: Ja, dat is... Nou ja, ja. Dat, jullie gaan het ooit nog wel een keer zien.
1: Ja, maar over beelden gesproken, Gijs.
0: ja.
1: Ik weet niet of je het hebt gezien. Je hebt van die deurbellen met een video.
0: Jazeker, onze collega die spreekt die spreekt de deurbellen altijd in.
1: Ja. Ja, tegenwoordig word je dus overal opgenomen. En dat levert soms ook wel wat moois op. Nou ja, in Honselendijk in de gemeente Westland legde zo'n camera vast hoe een jongen zich helemaal kapot schrok.
0: Oh.
1: Mam! Ja, nou, wat was hier aan de hand, denk jij, Gijs?
0: Ja, ik denk dat ik het weet. Er kwam namelijk een... wacht even. Oh ja, oké, wacht even. Er kwam een slang. Er kwam een slang in de tuin.
1: Nou, dit is hoe hij het zelf samenvat.
2: Er loopt hier een slang, gek.
1: Nou, ik heb al nooit een slang zien lopen, maar goed. Ik niet gaan kritiseren als iemand in paniek is. We hebben een beeld bij.
0: Mm-hmm.
1: De moeder was opvallend rustig. Die hielp zelfs de dierenopvang met het optillen van een slang.
3: 1, 2.
1: Ja, hartstikke hard. En daarna sloeg de angst toch een beetje toe.
3: Oeh, hij is echt boos.
1: Ja. En dan wordt er een, laten we zeggen, bijzondere vraag gesteld over dat beest. Dat toch duidelijk een slang is. Namelijk, is het geen paling eigenlijk?
4: Geen paling, zeker niet.
3: Nee?
4: Nee, het is echt een slang.
1: Klinkt een beetje als een openingszin, hè?
0: Ja, precies. Ja. Het klinkt een beetje als vrijdagavond. Ja, vrijdagavond. Nou, dat wordt dan aan jou gevraagd.
1: Natuurlijk.
0: Ja, oké. Okay. Nee, zeg Martijn, ik ben echt een slang, hoor.

0: Even in mijn favoriete website gedoken. U2songs.com. Volgens deze meestal goed geïnformeerde fansite maakt de band binnenkort een tour bekend. In 2027 en 2028 gaan ze langs de Europese stadions. Of de band ook Nederland en België in bezoek brengt. Ja, dat is nog niet duidelijk.
1: Het vergeet me niet.
0: Ja, dat is echt heel vervelend. De laatste keer dat ze hier in beide landen optraden, Bono en Co. Dat was in 2018 in de Ziggo Dome. En toen heeft Chris Segers volgens mij nog geïnterviewd. En die vond het allemaal heel intens. En Bono vond Chris Segers voornamelijk heel intens. Goed. Fleur, goedenavond.
2: Hallo, goedenavond.
0: Hallo, goedenavond. Je bent aan het spelen op je telefoon, klopt dat?
2: Ja, ik was een stom spelletje inderdaad aan het doen.
0: Wat was je aan het spelen dan?
2: Ik kan niet eens vertellen. Het is een soort spel met eten. Dan moet je eten maken voor mensen in een hotel of zo.
0: Oh, dat ken ik. Dat ken ik. Ja, dan moet je bijvoorbeeld een broodje en dan pak je een hamburger. En dan doe je een beetje sla erop. En dan doe je een beetje.
2: Ja, precies.
0: En dan moet je dat allemaal zo snel mogelijk doen. Want er staan dus mensen te wachten op hun bestelling. En als je dat. Ja, ik ken dat gewoon. Ja, je zit echt zo naar me te kijken zo, Robin.
3: Dus jij bent de kok. De digitale kok.
0: Ik ben de kok. Ja, als je daar. Tenminste, de Fleur in dit geval is de kok. Ja, en ben je goed of lopen mensen ook boos aan? Hoor? Mensen kunnen boos weglopen.
2: Ja, mensen lopen ook boos. Ja, zeker. Ze lopen ook wel eens boos weg, hoor.
0: Ja, ze lachen ons uit, maar ze weten precies wat we bedoelen, hoor, Fleur.
3: Ik kan niet ontkennen dat ik het ooit een keer zelf heb.
0: Dat zie je wel. Wij kennen het dus allemaal. Goed, heb je al gegeten of nog niet?
2: Ja, nee, ik heb wel gegeten.
0: Oh, dat heb je ook al
2: gedaan. Ik wil lekker eten koken voor andere mensen op mijn telefoon.
0: Ja, precies. Ja. Kun je daarna lekker andere mensen boos maken. Fleur, je hebt een hartstikke leuk. Vergeet me niet, hoe kom je erbij? Hoe kom je bij deze plaat?
2: Ja, via mijn moeder eigenlijk. Die zat naast mij en die zegt, die heb ik eigenlijk al een tijd niet meer gehoord. Toen zei ik, dan ga ik die aanvragen.
0: Nou, hartstikke goed. Is je moeder ook een beetje verliefd op John Mayer, of niet?
2: Ja, die is wel een beetje verliefd. Zeker. Ja,
0: zij wel.
2: Oké, okay,
0: John Mayer die wordt regelmatig gedraaid, maar niet met dit nummer. Welk nummer moet ik als vergeten nietje voor je draaien?
2: New Light.
0: New Light.
2: Oh, sorry,
0: zeker. Dan, ja, nee, ja, ja. Zo.

0: vergeetminietje zijn. Het mag ook het vergeetminietje van je moeder zijn. In dit geval dus ook het vergeetminietje van de moeder van Fleur. En die wilde heel graag de man horen waar zij ontzettend verliefd op is. En dat is John Mayer, New Light.
1: Crypto-knijter, ja. Knaller, knoeper. Of zoiets.
0: Ja, je gelooft het niet, maar hij is gewoon in de house. Dames
2: en
0: heren, schat, hij!
2: Dol enthousiaste middag crew.
0: Ja, zeker. Ja, hallo.
2: Hallo.
0: Ik vind ze enthousiast. Ja, vind je ze enthousiast?
2: Ja, ze zijn normaal al enthousiast.
0: Of is dit een soort sarcastische opmerking?
2: Nee, helemaal niet. Ik vind ze komt dat een ontzettende bak energie af van jou.
0: Ja.
2: Ja. Mag ook lustig zijn.
0: Ja, dat is Karsten, zijn nieuwe bezem. Die veegt hartstikke schoon.
3: Ja, dus, dat is een mooie metafoor.
0: Ja, maar dat is toch logisch?
2: Ik vind Karsten meer een.
0: Als Karsten hier twee maanden werkt, dan is het. Is hij net zo chagrijnig als de rest natuurlijk. Ja. Dus,
2: zo ken ik hem wel. Ik ken hem al wat langer. Ja. Maar zodra hij dus professioneel bezig kan
0: zijn. Dat zijn het.
2: Ongelooflijk.
0: Het zijn mijn kanjers.
2: Absoluut. Ik snap dat. Ik ben hier jaloers.
0: Goed, even over kanjers gesproken. Daar zijn ze niet zo goed in plaatwerk. Kennen en crypto-knijters oplossen.
2: Maar deze week niet.
0: Week is het gewoon echt heel slecht, hoor. Ja,
2: dat is waar.
0: En het is vandaag woensdag. Vandaag hebben we nog één kans en morgen nog één kans. Ja. En anders dan gaan we.
2: Team Luisteraar staat 2-0 voor. Zo kunnen we het ook bekijken. Dat is ook leuk voor Team Luisteraar natuurlijk.
0: Ja, dat is ook hartstikke leuk.
2: Ja. Maar ik heb weer een plaat verkryptotiseerd die ik straks naar 7 uur ga draaien. Mm-hmm. Als jullie hem raden, krijgen jullie een punt. Als jullie hem niet raden, mag Team Luisteraar wederom het even voordoen.
0: Ja.
2: Dat is eigenlijk wat het is.
0: En dat is deze week te vaak gebruikt. Ja. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, Team Luisteraar, niet met heel veel goede antwoorden zijn ze binnengekomen.
2: Nee, maar
0: weet wel.
2: Het maakt niet uit. 1 of 17.
0: Martijn, even je best vanavond. Ja? Oké, goed. Hij is op jullie gevestigd. Want
2: hij is mooi.
0: Zo
2: hij is heel mooi vanavond.
0: Oh, is
2: mag ik dat
0: mooi,
2: zeggen over mijn eigen werk? Denk ik wel, hè? Daar komt hij.
0: Ja.
2: Welke plaat bedoel ik met deze omschrijving? Ook zonder Roma erachter blijft dit een mirakel. Dat is mooi, hè? En dan weet je nog niet eens wat het is. Maar hij is mooi. Ook zonder Roma erachter blijft dit een mirakel.
3: Stoma? Jou als.
2: Ja.
0: Stoma?
3: Nee. Jou als voetballiefhebber denk ik aan AS Roma.
0: Ja.
3: Dus iets met S.
0: Ja.
1: George Michael.
0: En Mary J. Blige.
2: Nee, blijft dit een mirakel?
0: Oh.
3: Blijft het een mirakel?
1: Stevie Wonder. S.
0: Ja. Oh. Dat is origineel ook gewoon, hè?
2: Team effort, jongens. Ja, dat is heel goed.
3: Ja, daarom.
2: Ja,
3: ik ook, hoor.
0: Nou, ik zei Karsten, toch? Karsten, heb je toch iets goed gedaan?
3: Ja,
0: ik
3: ga naar huis.
2: Heel goed team.
0: Nee, doen we niet.
2: Zet een goed team.
0: Veel plezier straks met Lex en S van. Met 1 S dan.
2: 1 S,
0: van Steve Warner. Hoor je straks na 7 uur.
2: Ja,
0: geniet ervan, hè?

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
2: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
1: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
3: Kledingkast klaar voor de herfst?

0: in de textielbak.
1: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1+1 gratis. Laat die grote blinkende lach

0: fuck?
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl. Vlieg

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar Domino's.nl. Domino's.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
3: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
5: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
9: Doei doei!
8: Tegen je buren, schoolpleinhouders...

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Meisjes, mensen, kinderen, leven na 7 zit eraan te komen. Lachen binnen, meezingen. Maar eerst het nieuws van 7 uur. Martijn Nijhuis, goedenavond.
2: Goedenavond. Bij het Julianapark in Utrecht zijn tussen de 80 en 100 woningen ontruimd vanwege een gaslek dat ontstond bij werkzaamheden. Bewoners worden opgevangen. Het lek zelf is nu dicht. Maar een kelder is met zoveel gas volgelopen dat het nog steeds gevaarlijk is. De brandweer in Utrecht is waarschijnlijk nog uren bezig. In de Gelderse plaats Opheusden geldt vanaf morgenmiddag een noodverordening. De burgemeester heeft dat besloten om nieuwe rellen te voorkomen, zoals vorige week. In het gemeentehuis werd toen vergaderd over de komst van een AZC. Buiten gooiden relschoppers met vuurwerk en bekogelden ze de politie. 14 mensen werden toen opgepakt. De arts die vorig jaar een einde maakte aan het leven van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Dat meldt Nieuwsuur. Door hersenschade was het kind bij het kind sprake van ondraaglijk en ook uitzichtloos lijden. Een commissie zei al dat de arts zorgvuldig had gehandeld. Daar gaat het OM dus in mee. De arts die is opgelucht. In Nederland zelf al heeft de laatste training achter de rug voor de Nations League-wedstrijd morgen tegen Duitsland. Oranje trainde met de complete selectie, dus deed ook verdediger Jurriën Timmer mee. Die herstelt van een lies-blessure en ontbrak tot nu toe telkens. Of Timmer morgen meespeelt, dat wil de bondscoach Xavi nog niet zeggen. Het radioteamweer, er komen vanuit het noordwesten wat buien aan, maar vannacht klaart het weer op. Morgen is het vrij zonnig. Wel iets koeler dan vandaag. 17 tot 19 graden.
1: Martijn, dankjewel. Joep. Dan naar het radioteam verkeer. Nog 4 vertragingen gemeld. De A1 Hengelo-Osnabrück voor de grens, 8 minuten. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor Leenderheide door een ongeluk met een vrachtwagen, 3 kwartier. A58 Eindhoven-Tilburg voor Moergestel door voorwerpen op de weg, 6 minuutjes. En de A67 Turnhout Eindhoven voor Leenderheide. Je vertraging, een kwartier.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
4: Doei doei!

0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Kom naar de Meer Mini Weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini cadeau. Ontdek meer mini op mini.nl.
7: Treasure, de Bruno Mars Tribute Band. Zaterdag 31 oktober, AFAS Live. Met grote hits als I Just Might, Locked Out of Heaven, Marry You en natuurlijk Treasure. Koop snel je tickets via mojo.nl/treasure.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
9: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
11: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. In de Ziggo Dome. Radio 10.
12: Lex Gaarthuis.
13: Ja, goedenavond. Wat gezellig dat je er bent, zeg.
14: De grootste hits aller tijden.
13: Ja, met

Je snapt hè? Donna Summer, This Time I Know It's For Real, vond ik een mooi voorbeeld. Zo om 14 minuten over 7 in de volksmond, ook wel even na 7 genoemd. Die kale gek uit de Betuwe meldt zich voor een kakotje verse leven na 7.

0: 23e alweer van september 2026 op je scheurkalender. Hoe is het met je? Wat gezellig dat je er bent. Het was de dag waarop Trump, de Chinese leider Xi, ontving en hem zelfs persoonlijk van een vliegveld ging halen. De dag waarop we alsnog naar het Eurovisie Songfestival gaan en Davina Michel schijnt nu toch echt haar koffer te mogen gaan pakken om daar heel de Rasmodee naar de Rambam te zingen. En het was de dag waarop Oranje onder bondscoach Xavi nog één keer trainde voor de kraker tegen Duitsland voor morgenavond. Dat maakte zij vandaag mee, maar de vraag is, wat hield jou bezig?
1: Lief Radio 10 dagboek.
0: Weer een vers dagboek voor vandaag aangeschaft. Lege bladzijdes, hoor je ze? Ze zijn voor jou. En jouw meemaaksels, verhalen, gebeurtenissen en andere dingen die je kwijt wil aan het, ja, hoe zullen we dat nou eens noemen? Radiopapier. Bestaat er zoiets? Nou ja, je begrijpt wat ik bedoel. Ik wil graag alles wat jou bezig hield. Kleine, grappige, mooie, leuke dingen. Wat je meemaakte op je werk, thuis, onderweg. Weten. Begin je bericht met Lief Radio 10 Dagboek. Dan dat ene verhaal dat je aan ons wil toevertrouwen. Stuur het in via de Radio 10 app. Daar kun je het overigens ook inspreken. Als je maar begint met Lief Radio 10 Dagboek. En dan die gebeurtenissen die je vandaag bezig hebben gehouden. Hebben verbaasd. Hebben laten lachen. Laat het mij en heel Nederland weten. Dan vullen wij straks het Radio 10 Dagboek van deze

0: Die man van die ethisch verzamelboxen, weet je wel, van die cd's van Telcel. Ah, en meer dan dat natuurlijk. King! Hoog? Heel hoog. Love and Pride hoorde je bij Radio 10 in Leven na 7, waar we hem in gaan vullen.
1: Lief Radio 10 dagboek.
0: Ja, lege bladzijden is genoeg voor jouw verhalen, jouw meemaaksels van deze woensdag 23 september. Begin je bericht met Lief Radio 10 dagboek en je kan het elke avond allemaal kwijt. En met Nederland delen. Dat is leuk. Joris, die zegt Lief Radio 10 dagboek. Na maanden trainen heb ik vandaag tijdens de lunchpauze eindelijk 5 kilometer onder de

0: 25 minuten gelopen. Dat je daar zin hebt in je lunchpauze. Nou goed. Mijn collega's vonden vooral dat ik daarna niet meer naast ze moest gaan zitten. Dat snap ik, Joris. Maar wel lekker sportief, jongen. Maartje zegt, lief Radio 10 dagboek. Ik kwam vanmiddag in de supermarkt mijn oude buurvrouw tegen, die ik zeker 15 jaar niet had gezien. Boodschappen spontaan vergeten. Wel een half uur staan bijkletsen bij de diepvriespizza's. Wat gezellig. Maartje, dankjewel voor je bericht. En aan de telefoon hebben we Bren. Bren, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat wil jij in ons Radio 10 dagboek zetten, Bren?
1: Nou, ik heb dus vandaag mijn stage ingediend. Ik zit in 3 VWO op school. De middelbare school in 3 VWO. En moet mijn snuffelstage lopen. En deze heb ik ingediend bij Defensie. Oh. Hoe dat geaccepteerd wordt.
0: Oké, wat cool. En hoe oud ben je dan, Bren?
1: Ik ben 14.
0: 14, schitterende leeftijd. Ik weet nog, nou, dat weet ik niet meer, het is te lang geleden. Nee, mijn zoon is bijna 14, dus ik had je vader kunnen zijn, zeggen ze dan wel eens. Hè. Hey, en waarom wil je bij Defensie een snuffelstage lopen?
1: Ik wil dus later graag bij de luchtmacht werken in een F-35 als piloot.
0: Oh, wat vet.
1: Maar helaas kan ik niet in een F-35 stage gaan lopen. Dus toen ben ik gaan zoeken waar ik anders stage kan gaan lopen bij Defensie. En toen kwam ik uit bij de landmacht.
0: Ja, en wat weet je dan al, stel je wordt aangenomen daar, wat je dan moet doen tijdens zo'n stage, of heb je daar geen beeld bij?
1: Ja, je maakt zeg maar in een groep ga je kennis maken met hoe het is bij Defensie en wat voor trainingen je gaat doen en zo. En dan moet ik bij een kazerne in Oorschot, krijg ik dat allemaal uitgelegd. Okay. 3 dagen lang.
0: Nou, cool man. Ik ga voor je duimen en ik hoop dat je daar geplaatst wordt. Hey, en dan later wel in zo'n... Ja, de F-35 is dan al achterhaald, maar dan wel in een hele snelle straaljager, wat jou betreft.
1: Ja, dat wel.
0: Heb jij van die modeldingetjes ook op je kamer staan dan?
1: Ja,
0: wel hè. Dat dacht ik al.
1: Niet maar eentje hoor.
0: Hoeveel heb je er staan dan?
1: Ik denk 4 of zo.
0: Wat goed man.
1: Kleine en niet grotere.
0: Het is mooi om dromen te hebben, Bren. Hou dat vooral vast en ga ervoor, ja. Hè?
1: Komt helemaal goed.
0: Oké, jongen, ik wens je alle succes. Dank je wel voor het schrijven in ons dagboek vandaag.
1: Oh, geen probleem. Jullie bedankt.
0: Dag, Bren.
1: Doei, doei. Hey.
2: Laat hem je avond een slinger geven. Dit is Lex Gaarthuis.
3: Leven na 7.
2: Radio 10. Doei.

0: kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
1: Vergeet je niet in te smeren.
0: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf 24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf 1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed. Vibra. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
3: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
4: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
7: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: Ja, meespelen voor die Radio 10 paraplu. Ook te gebruiken met dit lekkere weer als parasol. Zometeen hoor je hem, dan scoor je hem meer.

op zo'n heerlijk bedje. Ja, Bon Jovi heeft dit jaar weer genoeg reden om even lekker te gaan leggen en te genieten van het succes. Want Forever, album waarop artiesten als Bruce Springsteen en Avril Lavigne en Robbie Williams met Bon Jovi meedoen, leverde de band opnieuw een nummer 1 album op in Amerika. Dat is toch heerlijk, hè? En over grote namen gesproken, gehoord deze week bij Radio 10. Kaarten voor Anouk met het Metropoolorkest, de Ziggo Dome. Volgend jaar staat ze daar 2 avonden. Hoor je een hit van Anouk helemaal, dan heb je als de sodemieter tickets, dat is Engels, voor kaartjes, via de Radio 10 app. En dan maak je kans om erbij te zijn. Anouk met het Metropoolorkest. Heel gaaf, nu al. In de Ziggo Dome volgend jaar. Als je gebeld wordt, live in de uitzending komt, dan heb je die tickets te pakken. Dus blijf scherp op hits van Anouk in zijn geheel. Deze week op Radio 10.

0: Welk weer het ook is, deze klinkt altijd lekker. Maar laten we eerlijk zijn, met het nazomerweer van vandaag en deze weken klinkt hij extra lekker. The Boys of Naast Summer, in dit geval Don Henley bij Radio 10. En daarover gesproken.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ik zal even uit de school klappen over hoe het hier soms gaat. Op de Radio 10-redactie. Ik zal maar gewoon meteen met de deur in huis vallen. Ik word geplaagd. Gepest wil ik niet zeggen, vind ik een zwaar woord. Geplaagd. Door mijn collega's. Wat is er aan de hand? Ik geef sinds afgelopen maandag een gloedje nieuwe Radio 10 paraplu weg in dit spel. En dan hoor je het hoongelach van mijn collega's. Haha, die Lex, die kale gek uit de Betuwe. Het is heerlijk na zomerweer. De zon die schijnt, er is geen spatje regen te bekennen. En hij geeft een paraplu weg. En dan zeg ik, wat zijn jullie toch kortzichtig? Lieve collega's. Want de herfst is officieel begonnen. Het is natuurlijk heerlijk die nazomerweken. Maar er komt een moment dat je denkt, ah, dat ben ik vergeten. Ik moest een nieuwe paraplu hebben. Want mijn paraplu is vorige herfst en winter helemaal kapot gewaaid. En geregend en gehageld. En dan heb jij hem al gewonnen. In hoor je hem, dan scoor je hem. Dan heb jij hem al binnen. Dan is hij al van hier naar jouw thuisadres vervoerd. Heb jij hem in de bak staan thuis. Of in je auto liggen. Haha. En dan is het opeens, oh, wat een vooruitziende blik had die kale gek. En oh, wat was hij ons voor. Nou, hoor je hem, dan scoor je hem. Ik hoef niet te vertellen wat ik weggeef. Ik ga het toch doen. De Radio 10 paraplu. Als je mij weet te vertellen welke top 4000 artiest je hier drie keer hoort. Komt hij dan, hè?
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja, ja, ja. Ook al zomers voor die paraplu. Nou, nog één keer dan. Ja. Ja, als je Jan Willem heet, dan heb je hem zo te pakken. En meer hints geef ik niet. Laat me weten welke artiest hoor je hier drie keer kort achter elkaar. Je kunt je melden, gratis en van niks, via een berichtje in de Radio 10 app.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business.

0: Tobias? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Adidas, Guess en meer.
4: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
5: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
4: Alleen vandaag bij Bol. Deals op Lego Kids.
6: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Al 2 van de 4 Mulemilkflesjes met het moelgeluid zijn gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
9: Milk, the moo you can't resist.
10: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
11: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
10: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
13: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
16: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
17: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
16: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
17: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
16: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
17: Oké, ga ik op letten.
16: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
17: Doe ik.
16: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
18: Paraplu's winnen en Sister Sledge en Keen meezingen. Straks in Leven na 7, eerst het nieuws van 8 uur. Alicia Hippe.
19: De gevaarlijke situatie rondom een gaslek in de Utrechtse wijk Zuilen is onder controle. De bewoners van 80 tot 100 ontruimde huizen mogen weer terug en alle afgesloten straten gaan weer open. Het lek zelf was al even dicht, maar een kelder stond nog vol gas. Het is de brandweer nu gelukt om dat gas weg te halen. In het centrum van Utrecht hebben tientallen mensen meegelopen in een stille tocht voor Alfredo Gulu. Hij stierf bij zijn arrestatie in Rotterdam. De tocht was ook bedoeld voor alle slachtoffers van politiegeweld. Een spreker zei dat de meeste mensen die bij een arrestatie overlijden een migratieachtergrond hebben en dat de politie ze als verdachte ziet. De Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein heeft een lagere straf gekregen voor seksueel misbruik van een productieassistente in 2006. Daarvoor kreeg hij eerder 23 jaar cel, maar die straf verviel na hoger beroep. Nu is hij veroordeeld tot 15 jaar. De vele beschuldigingen tegen Weinstein hebben uiteindelijk geleid tot de MeToo-beweging. En mogelijk is het ontstaan van Parijs ontdekt. Vlakbij de Notre-Dame, op een eilandje midden in de stad, is een oud muurtje gevonden met daarop brandsporen die dateren uit 10 tot 200 jaar voor Christus. Het zou overeenkomen met wat Julius Caesar ooit over Parijs zei. De Franse minister van Cultuur noemt het een enorme doorbraak. Het Radio 10 weer, door Weer Online. Het wordt steeds bewolkter en er trekken wat buien over vanuit het noordwesten. Vannacht klaart het weer op en koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig, met een graad of 18.
18: Ha, hoor je? Buien trekken over. Dan heb je wat aan die Radio 10 paraplu. Straks te winnen, had ik dat al gezegd? Oké. Radio 10 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen. A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens, 5 minuutjes. A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor Leenderheide, 36 minuten. Komt er een ongeluk met een vrachtwagen, je staat er vast over een lengte van 7 kilometer. En de A67 Turnhout-Eindhoven voor Leenderheide, je vertraging 18 minuten.
20: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Credits. Krediet, coaching en training voor ondernemers.
21: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox-soep in zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
21: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
23: gigaveel
21: gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe...

0: in de textielbak.
1: Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
0: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Al 2 van de 4 Mühlenmilkflesjes met het moe-geluid zijn gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.

0: snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. In de Ziggo Dome. Radio 10.

0: lekker in je 90's zit, dan hoor je Will Smith. Maar het was Sister Sledge. En he's the greatest dancer bij Radio 10. Het is bijna 7:15.
1: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Daar heb je er vanaf haar balkon. In Malkum. Amsterdam. Barbara, zeker. Goedenavond.
2: Hallo Lex, hoe is het met je?
0: Goed, en met jou?
2: Ja, goed. Ik was best wel een beetje... Ik denk, ik stuur eventjes een appje. Want ik vind dat honend gelach... Ik bedoel, ik steun ze niet.
0: Nee,
2: ik vind het
0: mooi.
2: Een origineel idee.
0: Ja, ik vertelde over... dat ik geplaagd word door mijn collega's op de redactievloer. Omdat ik sinds deze week een Radio 10 paraplu weggeef. Terwijl het is de mooiste nazomer die we misschien wel ooit in het bestaan van het heelal hebben gehad. En de collega's zeiden, hoe kan je nou in hemelsnaam een paraplu weggeven? En toen zei ik ben een visionair. Ik heb een lange termijn blik. En ik zie die buien op een gegeven moment. De herfst is officieel begonnen. Ik zie ze aankomen en dan moet je voorbereid zijn. En jij steunt me daarin, Barbara. En dat verwarmt mijn hart op een manier die ik je niet in woorden kan uitdrukken.
2: Oh, nou, dat warmt mijn hart.
0: Hey, ik heb goed nieuws voor jou als Amsterdamse, even tussendoor.
2: Ja.
0: Zojuist is bekend geworden wie nou daadwerkelijk de nieuwe hulp van Sinterklaas wordt. Als je begrijpt wat ik bedoel.
2: Ja.
0: Dat is jouw stadgenoot Ramzi Nasser. De man die onder andere Ramses Shaffi volgens mij ook heeft gespeeld. Goeie acteur.
2: Oh, okay.
0: Ja, echt een Amsterdammer. Ik denk, nou, dat vind jij mooi nieuws natuurlijk.
2: Ja, nee, ik bedoel echt Ramses Shaffi. Ja, die heb ik al gekend. Dus dat schijnt
0: hem dan toch echt te worden. Maar goed, dat even tezijde. We gaan scoren. Hij doet dat al, maar jij misschien ook. Met hoor je hem, dan scoor je hem. Welke artiest uit de top 4000 hoor je hier nou? Ja, ik gaf een kleine hint. Als je Jan Willem heette, dan heb je deze zo te pakken. Wie hoorde je?
2: Ja, ik begreep de hint niet, maar ik hoorde het waren de Beach Boys.
0: De Beach Boys. Nou, ga ik uitleggen.
2: Ja.
0: Jan Willem Roodbeen van de Groetje Nieuwe Ochtendshow Radio 10 staat op. Hier op Radio 10 is misschien wel de grootste Beach Boy fan van dit hele al.
2: Oké.
0: Ja, nou weet je. Ja. Oh man, daar kan je hem van wakker maken hoor.
2: Is hij jong of oud?
0: Is Jan Willem jong of oud?
2: Ja,
0: dat is
2: vraag.
0: Tweede jeugd. Het is de tweede jeugd. Als je hem ziet, denk je 22, maar hij schijnt ergens in de 40 te zijn.
2: Nou dat vergeet ik het wel.
0: Ja, Willem, morgen broodje kroket op jouw kosten. Zeg, Barbara, de Radio 10 paraplu komt eraan.
2: Ik ben er heel erg blij mee, weet je. Die voeg ik toe aan mijn collectie.
0: Geweldig. En ik vond het...
2: Er waren de sokken. De pet heb ik ook nog.
0: Echt waar? Nou,
2: dus ja, joh.
0: En Barbara, ik vond het heel gezellig om je weer even te spreken.
2: Dankjewel.
0: Tot later.
2: Tot later.

Ja, Lonneke, ik vind je echt, echt een lieve schat. Maar ik kan hier met de beste wil van de wereld geen hit van Anouk van maken. Het was Justin Timberlake. En niets wat op Anouk leek. Dus Justin Timberlake en niet Anouk. Maar hoor je Anouk, je weet het, hè, een hit in zijn volledigheid. Dan sturen we jou deze week bij Radio 10 naar haar waanzinnige concert. Nu al, dat durf ik wel te zeggen, met het Metropoolorkest volgend jaar in de Ziggo Dome. Zou Anouk in de gaten. Ook dit is er niet trouwens. Dit is The Jam. And The Town Called Malice. Op 10.

0: Wets van 10. Alle info, check radio10.nl. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
3: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
4: Langer mee doen is goedkoper.
3: Zeker, kwaliteit rendeert.
5: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
10: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
11: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Smin.
12: Valt je iets op aan mij?
13: Nieuwe jas?
12: Nee.
13: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
13: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
14: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smin.
15: Boost yourself.
16: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.

0: Radio 10. Het is 9:15. Zullen we er eens een slinger aan geven, jongens? Daar komt ie.
1: De top 4000 Tombola.
0: Hij is weer van de gang getrokken, want het is een enorm ding. Ja, ik wilde het laatst in beeld brengen. Ging niet. Zo groot. De top 4000 Tombola. Enorme bingo-molen met daarin 4000 nummertjes. Die staan voor de 4000 liedjes uit onze grootste hitlijst aller tijden. Er zijn weer 2 balletjes bij deze uitgerold. En die 2 balletjes representeren 2 liedjes. En een van die 2 liedjes ga ik straks helemaal draaien als het begin van jouw woensdagse top 4000 Classics avond met Woutertje Kooijman. Eens even kijken, balletje nummer 1, dat is vandaag
2: 1841.
0: En wie stond

0: is ook gevallen en dat is nummer
1: 3260.
0: Dat zijn ook vrouwen in dit geval, maar dat zijn de Atomic Kitten. En Whole Again, dat zijn twee keuzes voor deze Top 4000 Classics aftrap.

0: Radio 10, you're the rich out and I'll be there. En daar gaat hij, hè?
1: De top 4000 tombola.
0: Die draaide net die enorme bingo-mode. Daaruit rolden twee balletjes. Te weten, balletje 1841. Die stond voor de nummer 1841 uit onze top 4000 van afgelopen december. Beth Hart, prachtige L.A. Song, was keuze 1 voor de start van je top 4000 Classics avond met Wouter Kooijman. Balletje 2 was 3260 en die stond voor Atomic Kitten en Whore Again. Wendy, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Wat ben je aan het doen?
2: Aan de huis aan het rijden.
0: Mijn huis aan het rijden. Heb je gewerkt?
2: Nee, ik ben lekker bij een vriendin op visite geweest.
0: Hey, wat gezellig. En theetje, koffietje, stiekem wijntje al op woensdagavond?
2: Nee, geen wijntje. Gewoon lekker aan de thee.
0: Ah, en dat is misschien een hele gekke vraag die ik nu stel. Maar in wat voor soort beker, mok zat de thee?
2: Die zat gewoon in een glas.
0: In een glas? Oké.
2: Okay. Ja.
0: Ja, want ik had van de week een discussie met mijn vrouw. En toen zei ik, wat is het toch dat heel veel vrouwen uit van die nog steeds van die blond mokken drinken? Is dat niet een beetje geweest?
2: Ja, nee, dat vind ik ook wel echt geweest. Nee, ik ben echt wel van het theeglas. Ja, okay. Lekker.
0: Nee, maar dan kan ik straks met een gerust hart die twee blond mokken die doen bij ons in de kast staan. Toedeledokie.
2: Ja, die mogen we.
0: Hey, maar was het gezellig?
2: Ja, zeker.
0: Wat goed. Dus heb je goede stemming aan overgehouden?
2: Zeker.
0: En toen hoorde jij de twee keuzes in de top 4000 tombola. En toen dacht jij, ik ga voor...
2: Ja, ik ga echt voor nummer 2. En die staat veel te laag wat mij betreft.
0: Atomic Kitten en Whore Again wil jij veel hoger in die top 4000 hebben.
2: Zeker.
0: Ja, want?
2: Ja, gewoon echt een heerlijk nummer om gewoon lekker mee te schreeuwen.
0: Nou.
2: Zeker na zo'n vriendinnendag. Dan denk ik, dit is echt helemaal zo'n heerlijk meezingliedje.
0: Nou, ik zou zeggen, schreeuw net zo hard mee totdat die theeglazen in 1000 stukken breken. Het mag, het kan. Want het is de glorieuze winnaar geworden van deze top 4000 tombola. Wendy, geniet ervan. Fijne avond.
2: Heerlijk, dank je. Doei.

Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
7: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
8: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
10: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
13: Fans van voordeel,
12: Aldi.
15: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei. Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
16: Vergeet je niet in te smeren.
15: Want

0: uit je dagclassic van de Spice Girls zometeen. En een echte power ballad van de hart. Komt eraan. Eerst het nieuws van 9 uur. Dit is Alissa Hippe.
1: Premier Rob Jette heeft op de VN-top in New York gesproken met de Oekraïense president Zelensky. Jette zei dat Oekraïne moet doorgaan met hervormingen, hoe lastig dat ook is door de Russische aanvallen. Verder zei Jette dat Oekraïne de corruptie in eigen land moet aanpakken, omdat dat belangrijk is om bij de EU te mogen komen. Amerika heeft president Poetin uitgenodigd voor de G20-top in Miami eind dit jaar. Dat zei buitenlandminister Rubio tijdens de VN-top in New York. Sinds de oorlog in Oekraïne bleef Poetin steeds weg van de G20-top. Hij wordt internationaal gezocht en landen moeten hem arresteren. Maar Amerika erkent het internationaal strafhof niet. Het is nog niet bekend wie voor Nederland naar het Songfestival gaat, maar één ding is zeker. Het wordt niet Ilse de Lange. Ze heeft vaak gezegd dat ze graag weer mee wil doen, maar in de talkshow Eva zei ze nu dat haar agenda te vol is. Verder wordt de naam van Davina Michel vaak genoemd. En Nederland speelt morgen zijn eerste Nations League-wedstrijd tegen Duitsland, en de Duitse bondscoach Jürgen Klopp is daar blij mee. Volgens hem is Nederland een ijzersterke en dus ideale tegenstander. Ook zegt Klopp sommige Nederlandse spelers beter te kennen dan de Nederlandse bondscoach Xavi. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is een graad of 15 met vanuit het noordwesten wat buien en toenemende bewolking. Vannacht verdwijnen de buien weer. Morgen wordt het met 18 graden iets koeler dan vandaag, maar het wordt wel zonnig.
0: Radio 10 verkeer met twee meldingen nog. A1 Hengelo-Osnabrück bij Duitsland, 8 minuten. En daar 27 Gorinchem-Utrecht bij Houten. Een opgesloten afrit die zorgt daarvoor 9 minuten vertraging.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
7: gigaveel.
6: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
8: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
10: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
12: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
14: Doei doei!
7: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes.

0: maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. In de Ziggo Dome. Radio 10. Top
1: 4000. Wouter Kooijman.
2: Naast de classic die je zo hoort, komen de Spice Girls binnenkort met nog wat moois. Wil je weten wat dat is?
1: Ja!
2: Ik vertel het.

Afgelopen zomer is het precies 30 jaar geleden dat deze vijf meiden uit Engeland de wereld op zijn kop zetten. The Spice Girls en Who Do You Think You Are. En ter ere van hun 30-jarig jubileum komt er in november een boxset uit. Met daarin alle singles die de girls ooit hebben uitgebracht. Het wordt een set van 14 cd's met erop 160 nummers. Inclusief nog nooit eerder uitgebrachte demo's van onder andere het eerste liedje wat ze ooit in de studio opnam. Ah, ik dacht al, ja. Hoe komen ze in godsnaam aan die 14 cd's? Maar er zitten ook een aantal demo's bij dus. Nou, goedenavond. Ga er maar eens even lekker voor zitten, want de komende 3 uur krijg je van mij het beste uit de top 4000 van afgelopen jaar. Het zijn de top 4000 classics. Ik ben Wouter. Met dit uur een classic uit Gooise Vrouwen. Ja, het nieuwe seizoen begint volgende maand weer, dus ik dacht, laat ik eens eentje draaien. En ik heb zometeen een classic waar een echte Höfner vioolbas gebruikt wordt. Dat ding was erg populair in de jaren 60, maar wie bespeelde hem eind jaren 80? Je hoort het zometeen in de top 4000 classics op Radio 10.

zou dat lekker zijn soms, hè? Gewoon je problemen achter je laten en daar lekker van doorgaan. Zoals Craig David, you're the walking away. Deze week is Anouk Horen bij Radio 10 ticket scoren. Ze staat volgend jaar 4 juni in Ziggo Dome Amsterdam samen met het Metropoolorkest. En jij zou daarbij kunnen zijn met de tickets van 10. Hoor je een liedje van Anouk helemaal voorbij komen deze week op Radio 10? App dan tickets naar de app van 10. Je maakt er een kans op die 2 tickets voor het concert dat ze dus volgend jaar gaat geven in Amsterdam. Samen met het Metropoolorkest. Hey, hoe leuk is dat? Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is te horen of Anouk voorbij komt. Nou, er zijn ergere dingen volgens mij in het leven. Zometeen in de top 4000 classics. Een classic waar op verzoek van de medeschrijver van het nummer een echte Höfner vioolbas in zit. Dat is een vioolvormige basgitaar die bekend staat om zijn ronde en een tikkie wollige sound.

0: Elvis Costello schreef My Brave Face samen met Paul McCartney. En drong er bij Paul op aan om voor dit nummer die beroemde Höfner vioolbas te gebruiken. Dus haalde Paul het instrument uit de opslag, nam hem mee naar de studio. En toen hij de koffer van de vioolbas opende, zag hij daar nog een setlist van de rooftop concerts van de Beatles bij Apple in 1969 opgeplakt zitten. Dus had dat ding zo'n kleine 20 jaar niet meer gebruikt. Het zijn de top 4000 classics. Met al die grote hits uit de top 4000 van afgelopen jaar. Nou, zo heel af en toe komt er ook nog een geinig weetje voorbij. Een tijdloze classic van Journey staat voor je klaar. En deze classic ken je misschien uit Gooise Vrouwen. This will be, ja, toch? Natalie Cole. This will be, je hoort er zo helemaal.
1: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop. Scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
2: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
13: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

Radio 10, Natalie Cole. Natalie Cole, dat wou ik zeggen. De dochter van Yes-legende Nat King Cole. Ja, een liedje uit 1975, die toch ook bij een jonger publiek vrij bekend is. Dat heeft alles te maken met de serie Gooise Vrouwen. Die wordt het nummer regelmatig gebruikt als de stellen in de serie het moeilijk hebben en elkaar toch weer terugvinden. Hey, wat fijn dat je Radio 10 hebt aangezet vanavond. Ik ben Wouter. Tot middernacht met het beste voor je uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de top 4000 classics. Zometeen de zangeres die met haar lage en warme en rustige stem en haar akoestische gitaar een nummer 1 hit scoorde met een liedje over ontsnappen aan een uitzichtloos bestaan. Terwijl deze gasten van Coldplay dan weer juist op zoek zijn naar het beste uit jezelf. Higher Power hoor je nu in de top 4000 classics op Radio 10.

Fast Car. Je hoorde Tracy Chapman, de nummer 1 hit uit 1988. En ook al heeft ze heel lang al geen nieuwe nummers uitgebracht, ze is alles behalve gestopt met muziek. Ze zegt namelijk dat ze nog steeds voortdurend nieuwe nummers schrijft. Alleen een nieuwe plaat of een nieuwe tour, die heeft ze nog niet echt aangekondigd. Dus ja, daar blijft het even op wachten. Snel meteen na 10 in de Classics hoor je de band die het Songfestival niet overleefde. En ik heb muziek voor je klaarstaan zometeen van Kool & The Gang. Ja, dat is lekker, hè? Hoor je zelf meteen na 10 hier op Radio 10 in de Top 4000 Classics. En dit zijn de Jacksons.

0: avond.
1: De beste hits uit de top 4000. In de top 4000 Classics.
2: Radio 10.
3: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven, het is veel meer dan houden van me.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
3: Kledingkast klaar voor de herfst? Zo.

0: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. En stuk
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling

0: bit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Met zometeen een Grammy Award winnende zangeres. En ook Kool & The Gang hoor je zometeen in de classics. Eerst het nieuws van 10 uur. Dit is Alissa Hippa.
9: Tientallen boze boeren zijn naar het provinciehuis in Utrecht gekomen omdat ze bezorgd zijn over de Utrechtse stikstofplannen. De provincie wil onder meer een mestverbod vanaf 2029 in stikstofgevoelige natuurgebieden. In een volle foyer van het provinciehuis uiten de boeren hun ongenoegen. Sommigen zijn met de trekker gekomen. De Arnhemse burgemeester Marcouch maakt zich zorgen over hoe de politiek de politie aanstuurt. Aanleiding is het besluit van de politie om te stoppen met het organiseren van religieuze bijeenkomsten, zoals voor de Ramadan. Dat besluit kwam na kritiek vanuit politieke partijen. Die vonden dat de neutraliteit van de politie in het geding kwam. Op steeds meer Zeeuwse stranden spoelt olie aan. Dat meldt de provincie Zeeland. Het gaat om de kust van Walcheren, Noord-Beveland en bij de verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. De provincie waarschuwt mensen om contact met de zwarte stookolie te vermijden en ook niet te gaan zwemmen waar olie drijft. En het gaslek vanmiddag bij het Julianenpark in Utrecht ontstond bij werkzaamheden aan een gasleiding. In vier straten werden zo'n 90 huizen uit voorzorg ontruimd. Het lek zelf was vrij snel gedicht, maar het gas had zich opgehoopt in de muren en kelder van een appartementencomplex. Pas toen het was verwijderd, mocht iedereen terug. Het Radio 10 weer door Weer Online. Er zijn nog enkele buien die vanuit het noordwesten overkomen. Vannacht klaart het weer op en neemt de wind af. Morgen is er veel zon, met alleen wat stapel- of sluierwolken. Het wordt een graad of 18, iets kouder dan vandaag.
8: Radio 10 verkeer met één vertraging op de A12, Arnhem-Oberhausen bij Zevenaar. De vertraging daar is 6 minuten.
10: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1+2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hey, Erik, wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
13: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
11: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel.
14: Giga veel.
11: Gratis producten. Tijdens de Giga gratis weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
13: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
15: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
16: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
17: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
16: Oh, Otrium?
17: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
15: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
17: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Adidas, Guess en meer.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
19: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
23: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
24: Al 2 van de 4 Mulemilkflesjes met het moelgeluid zijn gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
25: Mulemilk, the moo you can't resist.
26: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
27: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

echt nooit verwacht. Maar haar debuutsingle I'm Like a Bird werd een hit in een groot deel van de wereld. Sterker nog, ze won er zelfs een Grammy Award mee voor beste vrouwelijke popzangeres. Tegenwoordig is ze vooral moeder voor haar drie kinderen. En is ze weer volop aan het daten na een pijnlijke relatiebreuk bijna 2 jaar geleden. Tot middernacht het beste uit de Top 4000 met mij vanavond, Wouter. Dit zijn de Top 4000 Classics. Als je een leuke muzikale suggestie hebt, je bent meer dan welkom in de Radio 10 app. Enige voorwaarde is wel dat je verzoek in de Top 4000 moet hebben gestaan. En dat kun je zelf altijd weer controleren via radio10.nl. Top 4000 Classics. Nou, we weten het allemaal. Meedoen aan het Eurovisie Songfestival, dat is nogal een dingetje. Het kan je carrière naar ongekende hoogte stuwen, maar het kan ook genadeloos misgaan. Ik bedoel, weet jij nog wie Mia Nicolai en Dion Cooper zijn? Ja, weet je dat?

Het was het debacle van 3 jaar geleden. De band die je zo hoort wilde ook meedoen met het Songfestival, maar dat lukte niet. Daarna viel de band langzaam uit elkaar. Gelukkig hebben ze ons wel een paar classics nagelaten. Eén daarvan hoor je zo meteen. Naar David Bowie.

is. Omdat ze niet door de voorrondes van het Eurovisie Songfestival heen kwamen. Ja, als reden dat ze uit elkaar gingen, gaven de bandleden aan dat ze behoefte kregen naar hun eigen projecten. Maar ik denk dat wij wel stiekem beter weten. Welkom in de Top 4000 Classics. Het is de woensdagavondeditie. Even lekker onderuitgezakt op de bank. Misschien wel met iets te knabbelen in je hand. Na een dag hard werken. Of misschien ben je nog wel aan het werk. Super gaaf in ieder geval dat je Radio 10 aan hebt staan vanavond. En in de Top 4000 Classics hoor je zometeen een liedje dat geschreven is door de tekstschrijver die voor Elvis Presley onder andere In the Ghetto, Don't Cry Daddy en ook Little Less Conversation schreef. En 13 jaar geleden schreef hij een hit samen met Avicii. Hey, welke hit dat is, hoor je zometeen. Na deze van Phil Collins, Groovy Kind of Love.

13 jaar geleden schreef Mac Davis deze track samen met Avicii. Mac was bekend door de hits die hij schreef voor Elvis onder andere. En omschreef Avicii als een gestoorde wetenschapper met zijn focus en skills op de computer. Oh. Inmiddels zijn beide mannen niet meer onder ons, maar de muziek blijft bestaan. En gelukkig ook in de top 4000. Hè. Je hoorde Addicted to You. In de classics zo meteen een liedje die een zangeres schreef omdat ze een rockster wilde worden. Alleen die keus werd niet helemaal geaccepteerd door haar ouders vanwege de Ierse tradities. Zometeen hier en deze.

0: Het Vol 10. Alle info, check radio10.nl.
1: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
3: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
13: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Goedenavond, met zometeen een Ode to the Family van The Cranberries. Eerst hoor je Luther Vandross.

Cranberries. Ja, het klinkt een beetje als een slaapliedje. Dat deed de zangeres van Cranberries, omdat ze op die manier een ode kon uitbrengen aan Ierland en aan haar familie. Die wilde namelijk liever niet dat zangeres Dolores een rockster zou worden. En dus besloot ze deze song te maken voor ze. Ode to My Family. Mooi, hè? Je bent bij Radio 10. Goedenavond. Dit zijn de top 4000 classics. Met zometeen Lionel Richie. Nou, over na zijn hartproblemen voor hem ook weer wat te lachen valt. Dat vertel ik je zo meteen hier op Radio 10. Eerst heb ik voor je... The Police en Roxanne.

Joe, Lionel Richie. Ja, het was even schrikken rondom Lionel Richie, want de 77-jarige zanger is opnieuw opgenomen met hartproblemen. Hij heeft inmiddels zelfs een ingreep gehad en volgens zijn team is dat goed verlopen. Toch neemt Lionel even rust, maar hij zegt wel dat hij snel weer terug wil naar het podium. Zometeen na 11 neemt de Teletienmachine je mee terug naar het jaar dat Tina Turner afscheid neemt van haar publiek. En ik heb classics klaarstaan van Mariah Carey en ook Ilse de Lange komt eraan zometeen na 11 uur. Dit is Pendo Ballet op Radio 10. En Through the Barricades.

0: gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
7: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Alleen vandaag bij Bol. Deals op Lego Kids.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
14: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
15: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
16: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2 jaar.

0: Kom naar Sligo en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
1: Ze is weer helemaal hot, ook in de classics. Ilse de Lange, je hoort er zo meteen. En ook Pretenders staan voor je klaar. Eerst het nieuws met Mario Kwaitaal.
2: In Utrecht is een stille tocht gehouden voor Alfredo Gulu, die overleed bij zijn arrestatie in Rotterdam. Tientallen mensen liepen mee, legden bloemen neer en staken kaarsen aan. Ook werd er gesproken over politiegeweld en was Justice for Alfredo te lezen op bordjes en spandoeken. De uitvaart van Gulu was gisteren. Justitie wil 3 mannen uit Drenthe ruim 2 tot 4 jaar de cel in hebben voor oplichting. Ze zouden dure producten hebben besteld bij Amazon, zoals telefoons. Die werden niet betaald omdat ze het zouden terugsturen, maar dat deden ze niet. Amazon eist ook een schadevergoeding van 2 miljoen euro. Premier Jette blijft niet weg van de G20-top eind dit jaar in Miami als daar ook president Poetin aanschuift. Amerika heeft hem uitgenodigd. Jette zegt eerst maar af te wachten of Poetin ook echt komt. Er wordt internationaal gezocht en landen moeten hem arresteren, maar Amerika erkent het internationaal strafhof niet. En in Berlijn lag het vliegverkeer vanavond bijna een uur stil nadat er een drone was gezien. Er mochten geen vliegtuigen landen of vertrekken. De drone is niet meer gevonden. Het was niet de eerste keer dat zoiets gebeurde in Berlijn. In een half jaar tijd zijn er bijna 30 meldingen geweest, het vaakst van heel Duitsland. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen veel zon en iets kouder dan vandaag. Het wordt 17 tot 19 graden.
1: Radio 10 verkeer met nog 1 vertraging. Die staat op de A2, Sertogenbosch-Utrecht, bij Empelbrug. De vertraging daar is 6 minuten.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts 5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.

0: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
1: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
0: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
3: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
5: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
6: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.

ze is totaal verbijsterd dat zoiets in zo'n korte tijd kan gebeuren, zegt ze. Ja, ze is 2 weken terug volledig viraal gegaan met een liedje van haar uit 2008, So Incredible. En dat komt omdat veel jonge TikTok-gebruikers momenteel dat liedje gebruiken onder hun filmpjes, zeg maar.

0: onweer mogelijk. En het is ook best fris met 8 tot 13 graden. Nou, ik had vanochtend inderdaad ook voor het eerst sinds tijden weer een jas aan naar buiten. In de top 4000 classics start ik zo meteen de Tele10-machine voor je op. En neem ik je mee terug naar het jaar dat Tina Turner afscheid neemt van haar publiek.
1: Of nee, toch niet?
0: Nou, hoe dat zit, dat vertel ik je zo meteen, oké? Okay? En ik heb classics van Mariah Carey. En ook John Waite komt eraan zo meteen.

Nummer 1 hit was het niet voor Mariah. Emotions kwam namelijk niet hoger dan plek 9. Maar toch was het wel een mogelijkheid om haar stembereik te tonen aan het grote publiek. En dat deed ze ook, hè. Afgelopen maandag maakte Anouk in onze ochtendshow Radio 10 staat op bekend dat ze terugkeert naar het podium van Ziggo Dome. Deze keer zelfs met het Metropoolorkest. Volgend jaar 4 juni gaat dat plaatsvinden. En met de tickets van 10 zou jij daarbij kunnen zijn. Want hoor je deze week een hit van Anouk? Heb dan tickets naar de studio met de gratis Radio 10-app. Want Anouk horen is deze week ticket scoren. Als je teruggebeld wordt, dan ben je erbij. Win jij 2.

0: wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
1: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Het verhaal van de wasparfums van Robijn... kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
12: De grootste hitlijst aller tijden.
13: Wouter Kooijman.
14: Goedenavond, de Tele-10-machine start ik zo voor je op. Dua Lipa ga ik voor je draaien. Maar eerst hoor je...

0: Dualipa en Elton John. Je hoorde Cold Heart.
1: De Teletienmachine.
0: Neemt je mee terug naar het jaar dat een 30-jarige man het Rijksmuseum binnenloopt en spuit zwavelzuur op Rembrandts beroemde schilderij De Nachtwacht. Maar 1990 was ook het jaar dat deze man auditie deed bij Henny Huisman in de Soundmix Show.
2: Hallo.
3: Dag Henny.
2: Hallo. Marco Bassato, dat klinkt, klinkt buitenlands moet ik zeggen. Alsof het een artiestennaam al is. Ik heb met iemand te maken die waarschijnlijk al een tijdje in het vak zit of zo. Denk ik dan.
0: Nou, was een goed begin. Hij zong een liedje van Billy Vera. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat de jury ervan vond.
4: Deze jongeman heeft zo'n ongelooflijke beheersing over zijn omgeving. Zijn stem, zijn lichaam. En vooral wat eigenlijk het allerbelangrijkste is, is zijn gevoelens en zijn emoties. Ik denk dat de showbusiness echt een grote winst heeft. Absoluut.
0: En dat klopt ook, want het was het begin van zijn carrière. Hè? Marco won de Soundmix Show. Maar 1990 was ook het jaar van Tina Turner. Ze nam dat jaar met haar farewell tour afscheid van het publiek. Toch bleek in de jaren erna dat Tina en afscheid nemen een nogal ingewikkelde relatie is. Een van haar hits uit 1990 is dan ook I Don't Wanna Lose You. Oh, vandaar. Je hoort hem nu in de top 4000 classics.

over even meer dan 5 uur begint de ochtendshow Radio 10 staat op weer met Jan Willem, Jeroen, Alfred en Hannelore. En zometeen om middernacht, dan start de nacht van 10. Slaap lekker voor zometeen. En ik hoop je morgenavond weer te spreken voor een nieuwe Top 4000 Classics. Om een uurtje of 9. Gisteren.

0: wat heb jij gedaan?
1: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
2: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.

0: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
9: Het ANP-nieuws van 12 uur.
10: Groningen en Drenthe krijgen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen op de weg. Eigenlijk wilden ze het al 2 jaar eerder doen, maar dan wordt het in India gehouden. De laatste keer dat Nederland de WK op de weg kreeg was in 2012 in Limburg. Toen werd Marianne Vos voor de 2e keer wereldkampioen. Premier Jette weet nog niet of hij naar de G20-top gaat eind dit jaar. President Poetin is ook uitgenodigd, maar Jette wil afwachten of hij ook echt komt. Daarna besluit Jette pas wat hij zelf doet. De G20-top wordt gehouden in Miami en Poetin komt maar zelden Rusland uit. Maar hij was ook op de Alaska-top. Een AI-programma van OpenAI heeft een Australische overheidswebsite gehackt. Daardoor kon het bij medische gegevens. De premier van Australië noemt dat onacceptabel en heeft erover gesproken met de baas van het bedrijf. Volgens de premier duurde het veel te lang voor het probleem werd gemeld, want het gebeurde al in juni. En omroepbaas Jan Slachter denkt niet dat Omroep Max mee gaat zoeken naar de inzending voor het Songfestival. Nu Nederland toch meedoet, moeten experts van meerdere omroepen bepalen wie we sturen. Maar volgens Slachter is dat niks voor hem. Bij Renze zei hij dat je hem ook geen trainer maakt van het Nederlands elftal. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen veel zon en iets kouder dan vandaag. Het wordt 17 tot 19 graden.
11: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

0: Gelderland heeft als eerste provincie harde regels gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Rondom de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden mogen bijvoorbeeld geen nieuwe veehouderijen komen. Dat gaat nog dit jaar in. 7 statenleden van de BBB stemden tegen de plannen van hun eigen gedeputeerden. 3 mannen uit Drenthe riskeren celstraffen van ruim 2 jaar tot 4 jaar. Ze zouden webwinkel Amazon voor miljoenen hebben opgelicht door dure producten te bestellen, zoals telefoons en Lego. Die werden na bezorging aangemeld om retour te sturen. Alleen werden er goedkope dingen van hetzelfde gewicht in de dozen gedaan. Op de bezette westelijke Jordaanoever is een auto met hoge snelheid ingereden op een politieagent en een militair. De militair raakte zwaar gewond, dat bleek de zoon van de Israëlische ambassadeur in Amerika. Israëlische troepen hebben de bestuurder van de auto doodgeschoten na de aanslag. En Groningen is blij met de wereldkampioenschappen wielrennen op de weg. Het moet volgens een gedeputeerde laten zien hoe mooi het noorden van Nederland is. De WK op de weg komt in 2034 naar Groningen en Drenthe. De laatste keer dat het in Nederland werd gehouden was 14 jaar geleden in het Limburgse Valkenburg. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht klaart het op. Het is 8 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Overdag is er veel zon, maar er kan ook af en toe een wolkje voorbij schuiven. Het wordt 17 tot 19 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk in de Ziggo Dome. Radio.

grootste hits aller tijden. Radio 10.

Rondom de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden in Gelderland mogen geen nieuwe veehouderijen meer komen, heeft de provincie besloten. Het is een van de maatregelen die nog dit jaar ingaat om de stikstofuitstoot te verminderen, zodat er weer gebouwd kan worden. Andere maatregelen worden de komende jaren uitgerold. Wielrenner Bauke Mollema kijkt uit naar de wereldkampioenschappen op de weg in Zijn, Groningen en Drenthe. Die zijn over 8 jaar en moeten laten zien wat het noorden van Nederland te bieden heeft. Mollema hoopt dat het een mooi volksfeest wordt voor mensen in Groningen en Drenthe, waarbij zowel de stad als het platteland eruit moeten springen. Een website van de Australische overheid is gehackt door een AI-programma van OpenAI. Dat kon bij medische gegevens komen, al zegt het bedrijf dat er geen bewijs is dat patiëntendossiers zijn ingezien. Wel zijn er misschien nog meer overheidswebsites gehackt door het AI-systeem, dat wordt nog onderzocht. En president Xi van China is aangekomen in Amerika voor een staatsbezoek van 3 dagen. President Trump heeft hem persoonlijk opgehaald op de militaire vliegbasis bij Washington. Het is bijzonder dat een Amerikaanse president dat doet. Er worden geen grote doorbraken verwacht bij het staatsbezoek. Het Radio 10 weer door Weer Online.